0: bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Echt één groot feest.
2: Ja, dat is een passie, hè?
3: Het gevoel van hier.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stad praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: presenteert Lederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En dan zitten we hier, ouders.
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Lederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: je thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, en kei goedemorgen op deze vrijdagochtend. 6:02. Leuk dat je er op dit vroege tijdstip na Hemelvaartsdag al bij bent. We hebben heel veel lekkers voor je klaarstaan in de vorm van muziek. Catch and Release komt er zo meteen aan. We beginnen van Nederlandse bodem uit Amsterdam. Total Touch, Love Me in Slow Motion. Kei goedemorgen allemaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: kei goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Catch and Release. En Matt Simmons op je radio op Omroep Brabant.
1: Goedemorgen.
0: Dat is het deze ochtend. Het is 6:10. Leuk dat je er al bij bent. Ja, het is toch een beetje een rare dag zo, Jasper. Vind je niet?
2: De ramen zijn beslagen.
0: Ja, de ramen zijn beslagen.
2: Het is koud.
0: Koud. Ik kreeg zelfs waarschuwing in de auto. Pas op gladheid.
2: Ja.
0: Het is, alle alarmbelletjes gingen weer af. Ja, het is een graad of 2 net.
2: Ja, ja. Het lekkere, het is wel helemaal licht.
0: Het is echt super licht, ja. Het is ook op de meeste plaatsen droog. Er zijn wat kleine buitjes die overtrekken. Dat is een beetje het weerbeeld voor vandaag, de 15e van mei. We beginnen zonnig, later komen er steeds meer buien. Graad of 12 is het maximale op de thermometer vandaag. En het komend weekend ziet het er allemaal wat beter uit. Met iets oplopende temperaturen.
2: Ja, en een klein beetje meer zon. Maar daar moeten we dan het gevoel maar uit gaan halen dit weekend. Het is vandaag verder chocolate chip cookie dag.
0: Oh, dat is wel heel lekker.
2: Het zijn lekkere koeken. Het is de dag van het gezin en de dag tegen zwangerschapsmisselijkheid.
0: Ja, vandaag ook jarig. Andy Murray, oud tennisser, wordt vandaag 39 jaar. Nico Dijkshoorn, daar moet ik altijd enorm om lachen. Ik weet het niet. Ja, volgens mij zijn er 2 kampen daarin. You love him or you hate him.
2: Ik vond hem in de tijd van de wereld draait door altijd fantastisch. Als hij dan op woensdag met zijn kaars zat in de uitzending en dan zo'n gedicht over de uitzending ging maken.
0: Ja, hij zit er wel eens bij Inside. En ik vind het, hij heeft op een bepaalde manier heeft hij een lach over zich. Maar goed, je moet van zijn humor houden. En vandaag ook jarig.
2: Zo, lang niks meer van gehoord.
0: Nee, inderdaad. Ik ben benieuwd hoe zij langs al zijn leven zingt. Ja, ze wordt 29 vandaag, maar ik hoop dat er voor haar wordt gezongen.
2: Birdie, van harte gefeliciteerd.
0: Precies, Birdie. Nick, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Mensen in Finland die zijn vannacht gewaarschuwd voor drones. Inwoners die kregen bericht dat ze binnen moeten blijven. De grenswacht is extra alert, maar volgens het leger wordt het land niet militair bedreigd. Volgens de Finse politie zijn er meerdere drones gezien. Waar die vandaan komen is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar een brand die woensdagavond woedde in een appartement in Bergen-op-Zoom. Iemand liep daarbij brandwonden op. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Mensen die woensdagavond in de buurt waren en iets hebben gezien of gehoord, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. En heb je altijd al een stuk van de Eiffeltoren willen hebben? Nou, dan kun je nu een kans grijpen. Een stuk van een van de originele trappen wordt binnenkort verkocht. In 1983 is het bovenste deel van de trappen vervangen voor een lift. En dat stuk is nu te koop. Kenners denken dat het zo'n 15.000 euro kan gaan
0: opleveren. Oh jee, ja, wel grappig om dat te hebben. Maar ik denk ook, dus volgens mij zit je dan ook in de emotie. Van, nou,
2: hier heb je een trap.
0: Hier heb je een stukje trap.
2: Ja.
0: Maar is het de hele trap of is het echt een stukje?
3: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja,
2: ja, dus alleen het bovenste stuk was hebben weggehaald voor die lift.
0: Oh, ik ga nou verbouwen, dus ik moet ook een nieuwe trap. Ja, dat is echt waar.
2: Nou, het zou mooi staan.
0: Ja, het zou wel leuk zijn dat je zegt,

deze vrijdag is er gewoon straks weer een keuze uit koffie of thee. En fijne muziek ben je natuurlijk van ons gewend. Taylor Swift, zometeen, de Fade of Ophelia. Maar eerst, tell her about it. En dat doet Billy Joel. Omroep Brabant. Krijgen we u morgen.

0: de Fade of Ophelia. Taylor Swift in Keigoeie.
1: Koffie of thee?
0: Ja, natuurlijk ook op deze ochtend weer twee liedjes om uit te kiezen. De ene die representeert de koffie. De ander staat garant voor een lekker bakje thee. En de liedjes voor vandaag, dat zijn deze twee.

0: toch liever een bakje thee?
1: De Dijk. Dansen. Ja, dansen op de vulkaan, de Dijk. Dus even voor goede orde. Koffie, dat is Father and Friend van Alan Clark. En voor thee, dan kies je voor de Dijk. Dansen op de vulkaan. Jij mag het zeggen, 06 573 282 03.

0: Left outside, outside alone. Anastasia en ik krijg goedemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Voor deze met Alan Clark en zijn vader.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Met de dijk. Waar ga jij voor? Eén van de twee gaan we straks met plezier voor jou draaien. Mag ik zeggen, 06-573-2203. Koffie, Father and Friend, Alan Clark. Thee, de dijk, dansen op de vulkaan.

0: gaan de stemmen tellen.
1: Omroep Brabant.
0: Het is koud buiten. Als je naar buiten gaat, trek zeker een dikke jas aan. Een graadje of 2, 3. Maar het wordt vandaag iets warmer, niet veel. Met op de meeste plaatsen wel droog. Komen ook nu wat buien over onze provincie, met name vanmiddag. Tussendoor schijnt dan ook de zon. En de temperatuur loopt op tot een graad of 10, 11. Meer zit er niet in voor vandaag. We gaan naar het nieuws. Krijg je van Nick de Vries.
2: De politie heeft een illegale rave gestopt langs de snelweg A58 bij Berkel-Enschot. In het bosgebied waren gisteravond zo'n 75 mensen aan het dansen en feesten op muziek. Er waren daar ook 2 tenten neergezet waar DJ's stonden te draaien. De politie kwam het illegale feest op het spoor via sociale media. Om 21:30 werd de rave in overleg met de organisatie beëindigd.
3: Wacht even, er is een rave en je komt erachter via social media. Dan is er dus weinig overlast.
0: Nou, ik dacht, jij gaat zeggen, er is een rave. Naast de A58 staan tenten en dan moet je erachter komen via social media.
3: Ja, maar dan is er toch geen overlast? Dan hoef je toch niet te stoppen? Want
0: nee, het gaat niet over de overlast. Nee. Het is illegaal. Er komen meer mensen op af. Er is een organisatie. Als er iets gebeurt, wie is dan verantwoordelijk?
3: Ja.
0: Zo gaat het gewoon. Ja. Amsterdam is vorig weekend gewoon een feest afgelast voor 15.000 man, omdat een tent gewisseld was. Dus ja, zo erg kan het zijn.
3: Ja.
0: Dus welkom in Nederland.
3: Oké.
2: Dan naar Helmond. Daar is in een huis gisteravond een dode man gevonden. Agenten die gingen bij die woning kijken, omdat de man al een paar dagen niet meer was gezien. Over de doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt. En de vrouw is gisteren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Veldhoven. Zij zat als bijrijder op een motor die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De man die de motor bestuurde, die raakte niet gewond. De politie heeft 2 moeders uit Stadskanaal aangehouden. Zij zouden hun kinderen ernstig hebben mishandeld. De moeders zouden hun kinderen van 6 en 7 onder meer hebben opgesloten in kelders en ook gedwongen hebben om hun eigen braaksel op te eten. Kort nadat het nieuws gisteren naar buiten kwam, werden bij 2 huizen ruiten ingegooid. Je hoort NOS-verslaggever Marjolein Hogervorst.
4: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier vandaag is ontstaan.
2: Om te voorkomen dat het daar verder uit de hand loopt, is er een noodverordening van kracht, in ieder geval tot zondagmiddag. Het is al tientallen jaren een traditie op Hemelvaartsdag in het Vlaamse plaatsje Ramsel. Daar wordt dan een wedstrijd met kruiwagens gehouden. Duizenden toeschouwers die kwamen daar gisteren op af. Die zagen teams met versierde kruiwagens over een parcours gaan. En het was veel zwaarder dan de voorgaande jaren. Ik heb de beelden even bekeken die op sociale media rondgaan. Want het was natuurlijk koud en nat.
0: Ja.
2: Dus veel deelnemers die gleden uit en zakten ook weg in de modder. Ja, uiteindelijk ging het daar om de eer. Dus is daar niet echt een grote prijs. Maar het is
3: wel grappig. Ben je niet met een kruiwagen naar huis?
2: Nee, kruiwagen
0: vol met prijzen. Ja, goedemorgen. 2 minuten over 6:30. Het is vrijdagochtend. We maken er een lekkere, vrolijke en rustige vrijdag van. Wij helpen met fijne muziek erbij.

0: Blanco. De Zomer Brabant ochtendshow. Kijk, goedemorgen.
1: Sophia.
2: Wil jij koffie? Of thee?
0: Gert Wan, kijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent al vroeg aan het werk, heb ik begrepen, op de boerderij.
3: Jazeker, ja. Goedemorgen.
0: Ja, dan gaat het werk altijd door, hè?
3: Altijd. Stopt nooit,
0: hè? Nooit een dagje vrij. Dat lijkt me best lastig soms, of niet?
3: Ja, dat klopt. Nou, ik ben wel op een leeftijd dat ik probeer een keer vrij te nemen. Dus ja. Ooit eens een keertje zo.
0: Kun je op de, in ieder geval op de planning zetten. Maar is er dan iemand die dan jouw taken overneemt?
3: Ja, mijn dochter bijvoorbeeld en hulp.
0: Ja. Dus. En ja. Wat voor boerderij heb je, Gert-Jan?
3: Wat? We hebben een melkkoeien met een zuivelboerderij erbij, met de winkel.
0: Oh, met boerderijproducten, ja. Zeg maar.
3: Ja, boerderijproducten, ook voor andere boerderijwinkeltjes in Brabant.
0: Ja, welke boerderij is er? Waar zit jij ergens dan?
3: Zuivelboerderij De Kern in Drunen.
0: De Kern in Drunen, kijk.
3: Ja.
0: Wat leuk. Ja, ik ben heel erg van boerderijwinkels en dergelijke. Ik mag daar heel graag komen. Ik vind het altijd ontzettend leuk om het niet alleen om het rechtstreeks bij de producent te halen, maar het zijn ook vaak, ja, de smaak is onevenaarbaar.
3: Ja, het is een wereld van verschil.
0: Ja,
3: het is echt ambachtelijk rechtstreeks van de koe. Het product heeft maar 10 meter...
0: 10 meter afgelegd.
3: Dat bij de consumenten,
0: ja,
3: zeg
0: precies,
3: maar.
0: Ja, het zijn niet de granalen die eerst, zeg maar, naar Marokko gaan en dan terugkomen.
3: Nee.
0: Nee, gepeld en wel. Goed,

0: Zo, hey, Gert-Jan, welke muziek mag ik voor jou gaan draaien? Gaan we voor koffie of thee?
1: Ja, de dijkthee.
0: Ja, de dijkthee. Nou, ik hoor het al aan je stem. Natuurlijk, wat een vraag, John. Hè?
1: Dat is goede muziek.
0: Nou, dan goed. Dan gaan we dat lekker draaien. Gaan de koeien daar ook goed op?
1: Ja, ik denk het wel, hoor.
0: Ja? Nou, goed. Dansen de koeien bij Gert-Jan in Drunen. Hartstikke mooi. We gaan hem draaien. En een mooie dag, Gert-Jan.
1: Voor jullie ook,
0: dankjewel. Dank je wel. Joop, adoe.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Ja, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij een tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.

muziek van de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. En dat is muziek die voorlopig zeker nog heel vaak te horen gaat zijn. Want de heren hebben gecashed wel met $300 miljoen... nadat ze eerder al voor $150 miljoen... de rechten van de liedjes hadden verkocht. En dat zijn dan de rechten van de liedjes, zeg maar, de compositie. Dus dat betekent als een coverband het liedje van Red Hot Chili Peppers speelt, dat daar dan over betaald moet worden. Dat levert dan de eigenaar van die liedjes geld op. Maar nu hebben ze ook de liedjes zelf, dat noemen ze dan de masters, ook verkocht aan Warner Music voor $300 miljoen. Dus iedere keer als een liedje wordt gedraaid, zoals wij zojuist hebben gedaan, dan levert dat die platenmaatschappij ook weer geld op. En dat is $300 miljoen. Dan zou je zeggen, dat is, hoe verdien je dat ooit terug? Nou, daar doe je ongeveer 11 jaar over, hebben ze uitgerekend, met alle streamingdiensten en hoe vaak een liedje wordt gedraaid. Dus daaruit kun je concluderen, als de maatschappij eerder die muziek terug wil verdienen met dat geld, dat ze gewoon wat vaker die muziek gaan draaien. Dus in die zin is dat goed nieuws voor alle Red Hot Chili Pepper fans. Dan ga je het gewoon vaker horen en misschien ook wel vaker zien. JB Leidel nu op je radio. Dit is Multiply, Omroep Brabant.

0: Het is een paar minuutjes voor zeven. Je luistert Omroep Brabant. Dit is een keigoeie wolk voor de vrijdag na Hemelvaartsdag. Het is een redelijk rustige dag voor veel mensen. Ik denk dat veel mensen nog vrij zijn, denk je niet?
1: Ja. Ja, ja. Ja, het was het allemaal weer beter bekeken.
0: Dit is toch wat wij het allerliefste doen. Nee, dan komen wij graag ons bed vooruit.
1: Het is ook zo'n lekker lang weekend. Ja.
0: Hè? Nou, maar er is nog wel wat nieuws. En zometeen na zeven gaat Niek weer iets brengen. In ieder geval het laatste nieuws. Maar ook altijd iets wat wij al van tevoren een klein beetje als tease krijgen. Mogen we raden waarover het misschien zou gaan?
2: Het ligt toch aan de moeder.
0: Oh, ja,
1: maar wat is een tease?
0: Ja, maar is het verhaal een stadskanaal?
2: Nee, dat kan er niet zijn. Nee, dat is...
1: Nee. Ja, het ligt toch aan haar moeder. Ja, ja. Dat kan weer alles zijn.
0: Oh, is dat... misschien Roxy Dekker, omdat ze een taalfoutje heeft gemaakt.
1: Oh.
0: Dat ze dat thuis van huis uit heeft meegekregen, zoiets. Ja, daar ga ik voor.
1: Misschien gaat het wel over Britney Spears. We zeggen altijd, die vader geeft natuurlijk altijd schuld.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen.
1: En dat dan nu een soort interview is geweest dat het aan die moeder ligt.
0: Ah, we zitten wel in de zangeressenhoek daarbij.
1: Ja, dat het ergens een beetje showbiz.
0: Ja, een beetje showbiz. Nou, en daarover gesproken, showbiz. Dit weekend. Het is al de hele week aan de gang. Het Eurovisie Songfestival. En dit is Loreen, die won daarmee Tattoo.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
7: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
6: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
7: Koppens biedt veel meer.
6: Kom langs in Volkel.
7: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
9: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
8: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Het is vrijdagochtend, de vrijdag na Hemelvaart. Nou, hebben we op vrijdag meestal al heel weinig verkeer. Althans, geen probleem op de weg. Tuurlijk wel verkeer. Ook nu is er verkeer, maar geen probleempjes. Dat is fijn. Heerlijk toch? Als je toch van de weg gebruik moet maken. We gaan zo lekker met fijne muziek. Billy Ocean komt eraan.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
19: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
24: Kei, goedemorgen.
25: John van Vroenhoven.
26: Nee zeg, doe me een lolletje.
27: Gonna get tough.

0: nog even een beetje nadenken over een filmpje vanavond of het weekend om eens thuis te kijken. Maar misschien de Jewel of the Nile even erbij pak.
1: Oh!
0: Ja, dus dit is de titelsong. Het is een oude film, maar ik vond het wel grappig met Danny DeVito.
1: Nooit gezien, denk ik.
0: Nee, Jewel of the Nile is zeker kijken waard, absoluut. Deze Billy Ocean leverde de titelsong. Goedemorgen. Het is vrijdag de 15e van mei. We beginnen zonnig, maar wel koud. Later kans op een bui. Graad of 12 wordt het maximaal vandaag. Dit weekend volgt al meer zon en gaat de temperatuur iets omhoog naar een graadje of 15.
1: Ja, kijk, goedemorgen deze 15e van mei. Als we even terug in de tijd gaan, na 1891 bijvoorbeeld, is dit de dag dat Philips werd opgericht.
0: Oh, wauw.
1: Ik wist niet dat het bedrijf zo oud was.
0: Ja, dat is een oud bedrijf, dat wisten we wel, ja.
1: Ja. Ja.
0: Hadden ze wel een lampje? Ging er een lichtje branden?
1: In 1891 ging vandaag het licht aan bij Philips. In 1928 was het de allereerste keer dat Mickey Mouse te zien was in een cartoon. 1940 gaf Nederland zich vandaag officieel over aan Duitsland. Ja, en 2016, John, ik weet zeker als ik je dit laat horen dat jij precies nog alle beelden voor je kan hebben.
0: Nou, laat horen.
2: Ja, dan zit je naar dingen te kijken, te open. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell, wat bizar!
1: Ja, 2016 won vandaag Max Verstappen zijn allereerste Grand Prix.
0: Geweldig. En daarna is de geschiedenis bekend zo'n beetje. Viervoudig wereldkampioen. Dit weekend rijdt hij de Nürburgring, de 24 uur.
1: Dat zijn andere wagens, toch?
0: Ja, rijdt hij in de Mercedes, een AMG.
1: Ja. Oh ja.
0: Ja, GT3 geloof ik.
1: Ja, begreep ik nou goed dat bij de testen zo hij iedereen alweer omvergeblazen heeft?
0: En, ja, nou moet ik wel zeggen dat wij hadden natuurlijk gisteren hier baggerweer, om het zo maar even te zeggen. Dat was daar ook het geval. Dus, heeft hij in tegenstelling tot op zijn Formule 1 auto wel een ruitenwisser. Dus dat scheelt. Ja. Maar een collega die in een Porsche reed, die had geen verlichting. De verlichting viel uit. Dus ja, als je erin geïnteresseerd bent, zijn het echt fantastische beelden om even terug te kijken. Moet je je voorstellen dat je op een circuit rijdt waar toch snelheden van 250, 300 km per uur worden gehaald. En dat jij in jouw auto geen lampen hebt. Dus niks ziet.
1: En het regent ook nog eens.
0: Ja,
1: wel het geluk dat je lampen niet weer spiegelen op het natte weg, denk ik.
0: Nee, absoluut. Nou, dit weekend gaan er veel Nederlanders zijn erheen. Ze hebben er nog nooit zo'n grote schare fans gezien. Natuurlijk, leuk. Vandaag ook jarigen. De broertjes, de boer, 56 jaar. Ja, daar kun je allerlei grapjes over maken. Dat deed iemand anders op de radio. Andy Murray, oud-tennisser, wordt 39 vandaag. En Nico Dijkshoorn wordt 66. Van harte gefeliciteerd allemaal. We gaan naar Niek voor het nieuws.
3: Opnieuw is er vogelgriep ontdekt. Dit keer bij een bedrijf in Biddinghuizen in Flevoland. Alle 55.000 kippen op het bedrijf zijn uit voorzorg gedood. 25 bedrijven die in de buurt zitten, die mogen voorlopig geen dieren, eieren of mest vervoeren uit angst voor nieuwe besmettingen. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen die kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Op de 15e avond in Birmingham verloor Van Gerwen zijn eerste partij van Kerwin Price. Van Veen verloor een ronde later van de Engelsman. En dan wat ik voor zevenen zei, het ligt toch aan, aan de moeder, zei ik toen. Ja, John, jij dacht van nou, het ligt misschien...
0: De taal.
3: Het gaat over Roxy Dekker.
0: Ja, Roxy Dekker.
3: Die gebruikt de verkeerde taal, zoals we wel mee hebben gekregen van thuis, dacht jij. En Jasper, jij zei, heeft iets met Britney Spears te maken.
1: Ja, we hebben het altijd over de vader. Ik dacht nu een keer over de moeder.
0: Ja, vond ik wel een goeie eigenlijk.
3: Ja. Op zich goede denkwijze.
0: Ja, toch wel.
3: Nee, het was
1: niet goed.
3: Nee, helaas. Het gaat over kinderen die weigeren om groenten te eten. De kans is groot dat die afkeur al in de baarmoeder is begonnen. Britse onderzoekers die hebben uitgezocht dat baby's in de baarmoeder al kunnen wennen aan smaken uit het dieet van hun moeder. Als je tijdens je zwangerschap veel groenten eet, dan is de kans dus groot dat je kind later groenten ook lekker vindt. Geldt waarschijnlijk ook voor andere eten, of voor alle eten. Maar de wetenschappers hebben het specifiek getest met de geur en smaak van wortel en boerenkool.
0: Oh, echt? Oh jee. Nou, dan moet ik even mijn moeder gaan bellen, denk ik.
3: Ja. Dat vind jij niks.
0: Nee.

0: Ja, volgend weekend is Pinksteren, dat weekend daarna. Dan hebben we gewoon Nightjes weekend, Jasper. Het laatste weekend
1: Ja,
0: gaan we, dan mogen wij aftrappen om 6:00. Dat zou met deze kunnen, want dat is een lekker liedje. Zie je wel. Jij kwam binnen en...
1: Ik heb even een ding. Ik moet iets kwijt. Nou. Ik ben me al een week aan het ergeren en ik denk dat dit het juiste moment is om het even kwijt te kunnen. Ik ben naar de bioscoop geweest. Michael.
0: Ja. Hoe vond je hem?
1: Ik vond het waanzinnig. Ja, okay. Enorm genoten, ja. Leuke film. Maar daar zit niet mijn ergernis.
0: Nee, oké.
1: Ik ben... hoe lang duurt Michael de film? 2,5 uur, geloof ik.
0: 2,5 uur of zo,
1: zoiets.
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik dus bij elkaar 3 uur in de bioscoop geweest.
0: Ja.
1: En ik heb in die 3 uur...
0: Ja.
1: Niemand gezien. Geen personeelslid, niemand.
0: Oh.
1: Het was een rustige dag. Het was een vrij lege bioscoop. Het was zondagmiddag. Maar ik heb niemand van personeel gezien. En ik heb me daar... Ik stoor me daar al een week aan.
0: Maar waarom dan?
1: Nou, ik kwam binnen. Dit was in Tilburg. Ik ga het ook gewoon zeggen. De Pathé bij Stappengoor. Supergrote bioscoop. Ik kom daar binnen. En ik loop tegen allerlei poortjes aan. En daar moet ik al met een QR-code... moet ik daar scannen, zodat het poortje open gaat. Ik was met mijn ouders, met mijn zus en haar vriend. We waren met z'n vijf, dus ik scan dat ding en wij gaan door dat poortje heen.
0: Ja.
1: Beetje ook om ons heen kijken van, zijn we goed? Zijn we op de goede plek?
0: Ja.
1: Niemand die even zegt, goedemiddag,
0: nee.
1: Welkom, hallo. We lopen meteen een soort supermarktje in. Het was eigenlijk een soort Albert Heijn Spar noemde supermarkt. Om ons heen kijken van, is het de bedoeling dat we het zelf dan hier maar kasten opentrekken, koelkasten opentrekken? Nou, dat was blijkbaar de bedoeling. We pakken een of ander plastic dingblad... wat je dan mee kan nemen om je popcorn en je drinken op te zetten. Ik moest zelf mijn koffie zetten uit het apparaat. Wij komen langs, zelfzoekend zo van... bij die popcorn, waar zit eigenlijk dan een soort scan-ding? Hoe tik ik dit aan? Hoe moet ik...
0: Ook een soort zelfscan, dus je moet zelf betalen.
1: Was ook zelfscan. Ja. En daarna zelfzoekend naar de zaal gaan zitten. Nou, superleuke film gehad.
0: Ja.
1: Terugkomen. Ook niemand gezien.
0: Hè?
1: Ook nergens, niks. Dan moet er ergens staat er een groot bord met... bent u hier geparkeerd en wil je korting voor het parkeren? Scan hier dit.
0: Maar je was niet bij de B1, hè?
1: Nee. Ik was met de auto. Dus dan scannen we dat maar. En dan zie je een heel groot bord. Naar dit spoortje kan je niet meer terugkomen. Dus dan lopen poortje door en toen stond ik weer buiten.
0: Dus je grote frustratie is eigenlijk dat je gewoon helemaal niemand zag in een bioscoop.
1: Ik vond het zo...
0: Dat vind ik een beetje eng.
1: Nou ja, ik vond het ook vooral onprettig dat
0: ik dacht...
1: Super, zelfscankasten en zo, snap ik, in supermarkten. Maar ik dacht, er zijn gewoon plekken in Nederland waar we met z'n allen moeten afspreken. Daar gaan we niet op personeel bezuinigen. Dat gaan we niet zelfscan maken. En ik vind de bioscoop een plek, daar mag gewoon geen... Ik wil daar iemand zien.
0: Ja.
1: Ik wil ontvangen worden.
0: Ja, snap. Ja, ik heb die ervaring helemaal niet. Ik kom in een bos bij VU en daar is zelfs een bar. En dan kan je gewoon een bier van een tapje krijgen.
1: Hier bij Pathé was alles wegbezuinigd. Wat mij eigenlijk kwam, en dat wil ik even checken bij de luisteraar. Ik wil weten, wat zijn nou plekken waar we met z'n allen zeggen... daar moet per direct zelfscan afgeschaft worden.
0: Oké.
1: Dat wordt gewoon met personeel. Wat is een plek waar nu een zelfscan... een plek is en wij het zelf moeten doen waarvan we zeggen... nee, daar moeten we mee stoppen met
0: z'n allen. Oké, nou, dat vind ik een goeie. Dan gaan we het even vragen, want onze luisteraars die hebben ook een mening. 06-573-2203 en die mening wordt zeer gewaardeerd. Dus waar moeten we stoppen met de zelfscan en gewoon weer personeel neerzetten? Daar komt het op neer, hè?
1: Ja, ik zeg de bioscoop.
0: Oké, jij zegt de bioscoop. Ik ga er nog heel even over nadenken. Ik voel me een beetje overvallen. Shakira nu.

0: Een minuutje voor 7:30. Kei goedemorgen op Omroep Brabant op de vrijdag. Ja, we hadden het net over de ergernis van Jasper in de bioscoop. Er was geen personeel, er was gewoon helemaal niemand. Dus jij miste dus, zeg maar, de beleving.
1: Het persoonlijk contact. Ja. En daarvan zei ik van ja, wat zijn nou nog meer plekken waar we gewoon hebben? We zitten overal met de zelfscankassen en dat soort dingen. Maar waar moeten we gewoon zeggen, hier niet?
0: Ja.
1: Ik vind dus de bioscoop, en dat staat hem niet zozeer in het zelf afrekenen, maar ik miste gewoon iemand die je even
0: zegt, menselijk contact.
1: Welkom, en het is daar. Nou, gelukkig zijn heel veel mensen in de app het met me eens. Er worden nog wel andere plekken genoemd. Henrike zegt bijvoorbeeld het ziekenhuis.
0: Ja.
1: De polykliniek waar je jezelf moet aanmelden bij een cel. Toch ook wel de supermarkt die wordt genoemd. En dan helemaal dat als je contant wil afrekenen, dat dat tegenwoordig ook in zo'n bak moet.
0: Oh, dat je het in een bak moet gooien.
1: Ja, dat je daar nog het geld in een bak moet gooien. De enige die het niet helemaal met me eens is, dat is dus Gabrielle. Die zegt, ik wil juist overal een zelfscan.
0: Ja.
1: Maar dan kan ik tenminste mijn uitgaven goed in de gaten houden.
0: Ja, oké, daar zit zeker ook wel iets. Ja, ik moet zeggen, over het algemeen vind ik het wel een verbetering. Maar er zijn gewoon wel plaatsen. En zeker als je het in de hospitality zoekt.
1: Ja.
0: We hadden het net ook even over QR-code. Dus bijvoorbeeld op terrassen.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik op zich wel fijn. Want dan weet je in ieder geval zeker dat je een drankje gaat krijgen misschien. Want soms moet je echt iemand bellen om geholpen te worden.
1: Ja.
0: Maar het kan ook weer een stapje te ver gaan. Dat je dan in een restaurant zit, dat je dan ook alles via een QR-code moet gaan bestellen.
1: Ja, ik denk dus niet dat het bij mij is dat in het zelf moeten afrekenen, maar het gewoon dat niemand je welkom
0: is. Niemand er is. Ja, is niemand welkom mee. Ik vind het ook wel een soort van, ik mis er ook een stukje veiligheidsfactor. Hè, zodat je
1: dacht, voor dit geld kan ik ook een maandje Netflix afsluiten. Ja. En dan kan ik 10 films kijken thuis.
0: Ja, waarom betaal je dan voor de bioscoop? Ja, voor het grote scherm en het
1: headset. Ja, en het geluid. Ja. Zeker bij een Michael film wil je fijn goed geluid hebben.
0: Ja, ben je nooit bij mij thuis geweest?
1: Nee, nog niet.
0: Ja, het gaat goed.
1: Oké, okay, okay.
0: Ja, speakertje of 12, geloof ik.
1: Zo.
0: Ja, Niek, we gaan het over hebben zo.
2: Onder andere over dat de politie een illegale rave heeft gestopt in Berkel en Schot. En de Franse politie komt met een opvallende waarschuwing.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenu.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, het is een koude ochtend, een koude start. Het heeft vannacht op sommige plaatsen aan de grond een klein beetje gevroren. Heel koud is het geweest. Vandaag komt het allemaal wel weer een klein beetje in orde. Droog starten, zonnig ook. De buien die komen ook over Brabant heen vandaag. En met de noordoostenwind blijft het wel fris met maximaal tussen de 10 en 12 graden. We gaan naar het nieuws. En dat krijg je van Niek de Vries.
2: De politie heeft een illegale rave gestopt langs de snelweg A58 bij Berkel-Lenschot. In het bosgebied waren gisteravond zo'n 75 mensen aan het dansen en feesten op muziek. Er waren ook twee tenten neergezet waar DJ's stonden te draaien. Om 9:30 werd de rave in overleg met de organisatie beëindigd. De politie doet onderzoek naar een brand die woensdagavond woedde in een appartement in Bergen op Zoom. Iemand liep daarbij brandwonden op. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Mensen die woensdagavond in de buurt waren en iets hebben gezien of gehoord, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. In Waalwijk is gisteren een stel met de auto gecrashed. Op de Altenaanweg raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. De auto reed over een betonblok en kwam daarna ondersteboven tot stilstand. De man en vrouw die erin zaten wisten er op eigen kracht uit te komen. De bestuurder bleek drugs te hebben gebruikt. Een vrouw die een selfie maakte bij het ongeluk heeft ook nog een boete gekregen. De communicatie tussen Nederland, Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname rond de VN-resolutie over slavenhandel had beter gekund. Dat zegt premier Jette, die de afgelopen dagen op werkbezoek was in het Caribisch gebied.
8: Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten. Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie. Vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
2: De VN-resolutie ging over het voorstel om slavenhandel te bestempelen als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Let op voor dronken herten en andere dieren die de weg op kunnen lopen. Met die waarschuwing komt de lokale politie van Saône in Loire, dat is in de Bourgogne. Ze hebben een video op sociale media geplaatst waarop een hert te zien is dat wild rondrent en vreemd loopt omdat hij gefermenteerd fruit had gegeten. Ja, de politie waarschuwt dus dat dieren daar dronken van kunnen worden en dan dus onvoorspelbaar gedrag gaan vertonen. Ja. Ik zei het, een opvallende waarschuwing.
9: Ja, dat is wel heel opvallend. Ja, je hebt er wel lachen erop. Dat is eigenlijk super zielig natuurlijk.
2: Ja, dat is zeker.
1: Ja. Nou, misschien vindt zo'n het ook wel leuk als ik even... hè?
9: Ja,
2: nou ja, als je even onder invloed is.
9: In de Bourgogne spreek. Ja. Een chardonnetje, dat is nooit ver weg.
1: Ja, moet je erbij uithangen.
9: Ja, precies. Zometeen uitgebreid weer. Gaat het vandaag allemaal nog goed komen? En vooral, hoe zit het de rest van het weekend eruit? Hoor je zometeen.

0: titelsong daarvan. Johnny Willemsen van Weerplaza. Het schijnt toch dat het overslaat op de volgende generatie, begrijp ik uit jouw woorden.
1: Ja, klopt. Mijn dochter kijkt het nu inderdaad.
0: Ja.
1: Het staat gewoon op HBO als je het nog wil zien.
0: Ja.
1: Dus je kunt het inderdaad gewoon nog kijken.
0: Ja, wat leuk. Ja, die zet dan, je vertelde het even buiten de uitzending, maar de Engelse ondertiteling aan om het Engels te oefenen.
1: Ja, inderdaad. Engelse ondertiteling inderdaad om het Engels te verbeteren.
0: Ja, wat leuk. Ja. Wat leuk zeg. Nou, mooi. Ja, er zijn erge dingen om Engels te leren. Op deze manier is het natuurlijk nog altijd met een lach. Nou, kunnen we ook nog lachen over het weer of is het allemaal maar triest zoals gisteren?
1: Nou, je moet eigenlijk vooral vooruitkijken voor leuk weer inderdaad. Ja. Nee, vandaag gaat het een beetje op gisteren lijken. Het is wel zonnig begonnen en koud in Brabant. Temperaturen lokaal zelfs onder nul vannacht. Maar inmiddels wel ruim boven nul. En er komen buien aan in het westen van de provincie. Komen er al een paar voor. Trekken naar het oosten, naar het zuidoosten. Dus de hele provincie krijgt met buien te maken. Ook echt weer een frisse dag voor de tijd van het jaar. Middagtemperatuur van een graad of 11. Terwijl half mei, het zou gemiddeld ongeveer 17 graden moeten zijn. Dus zitten er dik onder.
0: Ja, daar zitten we inderdaad. Vanochtend was het echt ontzettend koud. Dus dezelfde de auto de waarschuwing gaat geven van... Hey, let op, kan kans op gladheid.
1: Ja, inderdaad. Sommige mensen moesten misschien ook wel krabben.
0: Ja.
1: Het is gewoon half mei. Dus dat is wel opvallend.
0: Ja, dat is opvallend. Ja. De weersverbetering, zit die eraan te komen?
1: Ja, er komt eigenlijk elke dag gewoon een klein beetje bij qua temperatuur. En het blijft de komende dagen wel wisselvallig, maar wel minder buien dan vandaag. Dus morgen een graad of 13 en zondag een graad of 15. Dan begin volgende week 16, 17, 18 graden. En tweede helft van volgende week gaan we over de 20. Dus het volgende weekend, het Pinksterweekend, ziet er heel anders uit.
0: Oh.
1: Met veel zonneschijn en temperaturen van 20 graden en meer.
0: Dat is inderdaad wel heel lekker. Ik ken Pinksteren meestal toch als meer als dit. Koud, nat en regen. Want dat komt door Jazz en Duketown. Dat is altijd in een bos met Pinksteren.
1: Ja, en gek genoeg was Hemelvaart wel vaak mooi weer.
0: Ja.
1: Dit jaar een keer anders.
0: Inderdaad, Hemelvaart is vaak wel heel aardig, ja. Klopt.
1: Ja,
0: goed. Stuivertje wisselen noemen we dat.
1: Precies.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Ik wens jou een mooie dag. En veel plezier bij het meekijken naar Friends.
1: Ja, dankjewel.
0: Goed zo, dankjewel. We gaan een spelletje spelen, Jasper. De eerste zal de laatste zijn.
2: De laatste zullen de eerste zijn.
0: Het is een vast recept op deze vrijdagochtend. De klok gaat zo meteen tikken. Ik ga eens even kijken. Die gaat een minuut of... 6,5 denk ik. 7 misschien wel.
2: Oké.
0: Ja, dat betekent wel dat ik hem dan even kijken. Moet ik
2: geduldig
0: hem,
2: klokje vandaag.
0: Geduldig klokje vandaag. We gaan hem nu aanzetten. Als die straks de zoomer gaat en jij bent de laatste die app naar 06-573-2203, dan ben je de winnaar. Daar komt het dan op neer. Dus de laatste die appt, spel, meedoen, goedemorgen, wat je ook appt, ook al voor heel iets anders, dan ben je toch de winnaar. Zo gaat dat.
2: Ja.
0: Dus pas op met appen.
2: Ja.
0: Maar vooral als je wil winnen, dan moet je heel scherp zijn.

0: Bird van Jelly Roll. In kei goeiemorgen. Ja, het klokje tikt nog. Dat betekent dat we zometeen eventjes... Daar krijg jij druk.
1: Ja, het is heel druk in de app, hoor. Druk. Iedereen probeert die laatste te zijn.
0: Ja, die laatste. Als je de laatste bent, dan win je gewoon. Dus,
1: oh, hij wordt iets drukker al wel. Ja. Ik weet inmiddels dat hij er bijna aankomt.
0: Spannend. Wanneer gaat hij? Dat was hem. Oké. Okay. Die was de laatste.
1: De computer iemand selecteren en dan gaan we heel snel iemand terugbellen.
0: Hij komt er ook uit, hoor.
1: Ja.
0: Het is altijd een spannend momentje. Goed, we gaan iemand bellen. Kijken wie het gaat opnemen. Wie? Oh, wie?
1: Oh, je zou maar niet opnemen.
0: Ja, dat kan. Dat kan ook.
2: Hey, Faso.
0: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou heb ik de naam is me nog even ontgaan.
2: Kees van Hassel.
0: Kees, goedemorgen. Ja, dat was even in de drukte. Kees, je bent de laatste.
2: Oh.
0: Ja, dat betekent dat je ook de eerste bent die op deze vrijdag een prijzenpakketje wint.
2: Dat is eigenlijk mooi.
0: Ja. Dat is mooi, hè? Ja. Heb jij een werkdag vandaag?
2: Nee hoor, ik ben gepensioneerd.
0: Ah, ik voelde al, ik denk toen ik het vroeg dacht ik, volgens mij heb je iedere dag een vrije dag. Althans, zo voelt het een beetje.
2: Ja, dat voelt. Dit is gewoon lekker, hè?
0: Ja?
2: Ja, dat is gewoon genieten nu, hè?
0: Wat heb je voor een werk gedaan altijd?
2: Ik heb altijd in de groenten en fruit gezeten.
0: Oké, en dan op het veld of in de winkel?
2: Nee, op een bedrijf.
0: Op een bedrijf.
1: En wat is nou het allerlekkerste stukje groente of fruit?
2: Het allerlekkerste stukje?
1: Ja.
2: Ja, dat zijn kersen.
0: Oh, kersen. Daar is mijn vader ook al dol op, ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar dat is wel een bepaalde periode eigenlijk, hè?
2: Ja. Dat is meestal zo rond augustus, juli, augustus.
0: Ja, precies. Een beetje alweer aan het einde van de zomer.
2: Ja.
0: Ja, nou, we hopen dat we dit jaar ook weer mooie kersen krijgen. Kees, maak er een mooie vrijdag van. En het prijzenpakket komt jouw kant op. En dankjewel voor het meespelen.
2: Ja,
0: dankjewel, Kees.
2: Hoi. Hey. Hey.

0: Oberstdenk en The Reason. Zometeen nog meer in een kei goeiemorgen, waaronder het antwoord op een kei goeie vraag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: exclusive.com. Trover de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijtematen.
4: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
3: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
5: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
8: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of verontrichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
11: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
10: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
12: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
10: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Vrijdagochtend filevrij. Lekker door met de muziek zometeen. Ook het antwoord op een kei goede vraag. En over muziek gesproken, dit hoor je zo. Ja, I feel good.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Voordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
1: Steen, Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
27: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
29: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
30: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
32: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.
33: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
34: Kei, kei,

0: Goedemorgen.
1: Ja, feel good.
0: Goedemorgen.
1: James Brown, echt, die heeft zoveel mooie muziek gemaakt. Het is eigenlijk jammer dat je alleen maar de hele grote hits van hem hoort. Maar hij heeft echt, hij is ongekend als artiest. Living in America. Kijk, goedemorgen, vrijdag de 15e van mei. Zonnig begin van de dag. Later steeds meer kans op een bui. Graad of 12 maximaal op de thermometer. We hebben al van weerplaatsen gehoord van Johnny Willemsen dat het weekend meer zon en wat meer warmte gaat geven. En op naar 25 graden volgende week. Hè?
2: Ja, dan wordt het. Het is echt zomers. Ja, we schieten wat dat betreft alle kanten op.
1: Ja.
2: Je zegt wel eens maart groetste staart, maar mij die wil ook
1: wel
2: van...
1: Mij maakt het ook blij.
2: Ja. Precies. Hey, het is vandaag Chocolate Chip Cookie Dag. Het is de tweede dag van het Breda Jazz Festival in Breda. En Suzanne en Freek die beginnen vandaag aan hun grote concertreeks in de Gelderdome.
1: Oh, wat leuk. Ja.
2: Nou, vanavond de eerste.
1: Nou, dan zouden Frank en Roland hun verjaardag kunnen vieren. Een leuk uitje voor z'n tweetjes. Die worden 56, allebei. Dat is vaak, hebben we een tweede. Andy Murray, oud tennisser, wordt 39 jaar vandaag. Van harte gefeliciteerd. En deze man. Ken je hem nog?
2: De plaaggeest.
1: Ja, dit is Mike Oldfield natuurlijk. Die wordt...
2: Pas in Adriaan, ik lig er nog wel eens wakker van.
1: Pas in Adriaan,
2: als de plaaggeest kwam, dan hoorde je dit.
1: Ja. Mike Oldfield wordt vandaag 73 jaar. We gaan straks de lange versie draaien.
2: Kunnen we op tijd naar huis.
1: Ja, precies. Nick, het nieuws.
3: Donald Trump is op werkbezoek in China en heeft de leider Xi Jinping ontmoet. De Amerikaanse president die zegt dat de twee landen fantastische handelsakkoorden hebben gesloten. Geweldig voor zowel China als Amerika, zo zegt Trump. Wat er precies in die akkoorden staat, is nog niet duidelijk. Vandaag is de laatste dag van het Amerikaanse bezoek aan China.
1: Ja, China wist ook nog niks van die handelsakkoorden.
3: Was... Nee, inderdaad. Nee. Ja, zoiets heb ik ook gelezen. Ja. De politie heeft een illegale rave gestopt langs de snelweg A58 bij Berkel en Schot. In het bosgebied waren gisteravond zo'n 75 mensen aan het dansen en feesten. Er waren ook twee tenten neergezet waar DJ's stonden te draaien. De politie kwam het feest op het spoor via sociale media. Om 9:30 werd de rave in overleg met de organisatie beëindigd. En in Engeland zijn de audities voor de nieuwe James Bond begonnen. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Variety heeft de filmstudio een van de grootste casting directors ingehuurd om een opvolger te vinden voor Daniel Craig. Daar gaan al wat namen rond. De Australische acteur Jacob Elordi en de Britse Callum Turner. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe Bond-film in de bioscoop te zien is. Waarschijnlijk pas vanaf 2028.
1: Ik denk dat ze hiermee toch een klein beetje hun hand overspelen. Duurt te lang.
3: Ja, daar zit wel inderdaad een flink gat tussen.
1: 2021.
2: Laatste, was de laatste 2021?
1: Oh, ja, no time to die.
2: Maar is het dan niet juist dat, dat we allemaal zo lang zitten te wachten... dat we juist heel graag...
1: Ja, dat zou ook kunnen, maar hoe lang hebben we al niet... hoeveel mensen zijn er al niet de revue gepasseerd... als de opvolger van Daniel Craig?
2: Ja, Idris Elba wordt heel vaak genoemd. Dan wordt het weer een vrouw. Is dat weer?
1: Ja, dan moet het weer zwart zijn of van kleur. Ja, mag je niet eens zwart zeggen tegenwoordig.
2: Dus ja, daar gaan er wel heel veel namen rond. Ja, nu schijnt het echt begonnen te zijn.
1: Ja, nou ja, goed, we gaan het allemaal zien. En inderdaad, wat jij zegt...
2: Ik zou het wel eng vinden hoor, als acteur. Dat je zo, je wordt de nieuwe Bond.
1: Oh ja?
2: Ja, voor mij kan je het gevoel, kan je het dan alleen maar slecht doen.
1: Oh. Ja, maar het is niet allemaal echt, hè? Jij gelooft nog een Bastiaan aan.
2: Is dat geen echte
1: geheim? Nee, is niet echt allemaal. Oh. Nee, dit is ook niet dat.
2: Als MI6 en zo, dat bestaat helemaal niet.
1: Nee, dat bestaat helemaal niet. Nee. Oh. Nee. Nee. Dit is allemaal bioscoop, het is allemaal Hollywood.
2: Oh. Ja.

0: Maar je kan altijd eens een keer een kijkgoeie vraag indienen, Jasper. Want dan bestaat James Bond echt.
1: Ja, nou, dan is de echte James Bond.
0: Kijkgoeie vraag straks. We hebben er weer eentje voor vandaag. En het antwoord erop, dat hoor je straks.

0: Love Fool van de Cardigans. En daarvoor nog Ilse de Lange. En So Incredible.
1: Een keigoeie vraag.
0: Het is vrijdag. Het is bijna 9:50. Op een 20 secondjes na. Dus we lopen mooi op tijd. Dat betekent tijd voor de keigoeie vraag. Vandaag komt die vanaf van Alex. Althans, die heeft hem ingestuurd. Alex, keigoeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij had een vraag.
2: Zeker.
0: Nou, vertel.
2: Het valt mij op dat als ik naar Omroep Brabant luister, alleen de files wordt genoemd. Maar als ik naar andere radiozenders luister, ja, dat er ook de flitsers bij worden vermeld. En ik vroeg me af waarom bij Omroep Brabant niet.
0: Oké, dus als je naar andere radiozenders luistert, dan worden de flitsers bijgeweld. Nou, sowieso moet je natuurlijk niet naar andere radiostations luisteren, Alex.
2: Ja, als jullie dan ook bereikbaar zijn in buiten Brabant, dan zal het anders worden.
0: Maar... Kunnen met de app, zijn we overal, je kan onze hele wereld mee overnemen, Alex.
2: Af en toe moeten we die flitsers horen, toch?
0: Ja, goed. Nee, ik zit je te plagen. Maar ik meen het wel serieus. voor het antwoord heb ik Tim Schaap. Ja, onze filelezer. Hallo.
3: Ik kan me al tijd vrijmaken.
0: Daar ben je.
3: Ja, hoi. Ja, hallo, goedemorgen.
0: Hey. Voor het antwoord op de vraag zoek ik contact met jou.
3: Ja, helemaal goed.
0: Heb je de vraag goed gehoord?
3: Ja, zeker. Ja, natuurlijk de flitsers. Het is wel zo, moet ik erbij zeggen. We doen het bij bepaalde zenders ook weer wel. Oh. Het zijn eigenlijk individuele afspraken met de radiozenders.
0: Oh.
3: Bijvoorbeeld bij BNR, Sky Radio, Radio NL, een paar andere om maar wat te noemen. Daar lezen we ze ook. We werken daar samen met Flitsmeister. Dus die informatie hebben we wel. Alleen het is een afspraak met de zender of we het wel of niet doen. Kan meerdere oorzaken hebben, maar het is met name ook de wens vanuit de zender. Dus stel je voor dat bijvoorbeeld er gaat meer tijd uiteraard in zitten als wij ook nog eens een extra bulletin met flitsers hebben. Dus dat kan een reden zijn. Maar soms kan het ook in het format passen. En het is natuurlijk ook soms de vraag, ja, wil je verklikken waar de flitsers staan? Of wil je eigenlijk liever, ja, daar een soort van maatschappelijk van, het is gewoon de bedoeling dat je overal je aan de snelheid houdt. Dus er zijn meerdere argumenten om het wel of niet te doen. En bij Omroep Brabant doen we het daarom om een van die redenen eigenlijk niet.
0: Oké, dus dat is een heel duidelijk, helder antwoord.
4: Ja, dat is geen principe kwestie vanuit de ANWB dus.
3: Nee, de ANWB biedt het in principe wel aan. De meeste zenders doen het overigens niet, moet ik er wel bij zeggen. We hebben echt een handjevol die het wel hebben. We doen nu momenteel toevallig goede timing ook een peiling bij onze leden en zo. Hoe erg wordt dat gewaardeerd? Vind je het echt een onmisbaar iets of niet? En er is ook onderzocht of het nog wat doet aan de verkeersveiligheid. Want natuurlijk ook het argument, ja, jongens, de ANWB, het is nu een maatschappelijke partij ook. Moet je dan gaan vertellen waar de flitsers staan, zodat mensen zich aan gaan passen? Terwijl het onderzoek eigenlijk juist laat zien dat het een kleine bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Omdat mensen vaker geattendeerd worden op de snelheid. Je ziet natuurlijk ook zeg maar heel vaak langs de weg van die borden staan. Van de Rijksoverheid. Van joh, let wat vaak op je meter en zo. En dit kan daaraan bijdragen dat mensen eraan worden herinnerd dat er een maximum snelheid is. Dus er zijn argumenten voor en tegen. Maar ja, het is eigenlijk grotendeels de afspraken met de zender wat de wens is. En dan kunnen wij het aanbieden, ja of nee.
4: En wij zijn natuurlijk als Omroep Brabant een publieke zender. Een publieke omroep. Ja. Zijn er wel, want ik heb het idee dat sowieso publieke zenders het niet echt gebeurt, flitsers.
3: Klopt. Ja, waar we het nu doen is inderdaad alleen maar de commerciële hoek, om maar zo te zeggen. Bij de publieke omroepen niet echt. Ik weet niet of dat echt een regel is vanuit jullie. Het is veel meer van, joh, het is volgens mij ook meer de wens. Het past misschien daar niet helemaal bij. Ik weet niet precies waar dat in zit. Maar ja, dat is dus echt inderdaad iets wat bij de zender speelt. En als het verzoek of de wens er wel is, dan kunnen we gaan kijken wat we kunnen doen. Maar op dit moment is die wens er vanuit Omroep Brabant in elk geval niet.
0: Oké, nou, dat is een heel helder antwoord. Alex, check. Ben je daarmee geholpen?
2: Ja, zeker. Ja, het is helder inderdaad.
0: Nou,
4: moeten we namens jou een verzoek neerleggen bij de directie van Omroep Brabant? Alex, dat je het graag wil horen?
0: Ja, dat je voortaan niet meer hoeft te switchen tussen de radiostations.
2: Kan, maar of gewoon niet met hard rijden, kan natuurlijk ook.
3: Dat kan ook, zeker.
0: Ja, dat is sowieso verstandig. Beter voor je portemonnee ook. Alex, dankjewel. Maak er een mooie dag van. Dankjewel. En Tim, jij ook bedankt. En wellicht zeker. Je bent ook de filelezer van dienst. Maar je hebt vanochtend nog niks te doen gehad.
3: Nee, klopt. Nee, het is twee vingers in de neus. Ik zit ook te kijken. Op dit moment in de provincie ook geen flitsers.
0: Nee, oké. Okay, nou, mooi.
3: Deze eenmalige
0: goed
3: keer.
0: Zo. Eenmalige keer, geen flitsers. Dankjewel, Tim. En maak er een mooie vrijdag van. En wellicht nog tot later.
3: Misschien tot zo, wie weet.
0: Misschien tot zo. Heb jij nou ook een keigoeie vraag? Geef hem aan ons door. 06-573-282-03. En het kan van alles zijn. Zo hebben we over deze vraag van Alex weer beantwoord. Waarom waarschuwt Omroep Brabant tijdens het lezen van de files niet voor flitsers op de snelwegen? Nou, dat antwoord heb je zojuist kunnen horen van Tim Schaap.

0: Tiesto. Samen met Becky Hill. En Surrender, het horen op Omroep Brabant in. Een kei goeiemorgen. Zometeen naar het nieuws met Diek. Niek, waar ga je het over hebben?
1: Ja, onder andere dat er een dode is gevonden in een huis in Helmond. En fans van Harry Styles die hebben er veel voor over om vooraan te staan bij zijn concert.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
4: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
0: Ja, verkeersinformatie is er niet. We hebben wel Tim Schaap net gehad voor het antwoord op de kei goede vraag. We hebben ook het weer al gehad. En daarover kan ik je zeggen dat het in ieder geval nog koud is deze ochtend. De meeste plaatsen droog, maar er komen opnieuw buien over onze provincie. Tussendoor kan de zon nog even schijnen en het wordt 10 tot 12 graden vandaag. En Weerplaats heeft ons toegezegd dat het vanaf dit weekend allemaal weer wat beter wordt. In ieder geval ook weer wat warmer. We gaan naar het nieuws. Krijg je van Niek.
1: In een huis in Helmond is gisteravond een dode man gevonden. Agenten gingen bij die woning kijken omdat de man al een paar dagen niet meer was gezien. Over de doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt. In een bedrijfspand in Breda, waar de politie woensdag binnenviel, bleek een drugslab te zitten. In die loods werden grondstoffen en spullen gevonden die vermoedelijk werden gebruikt bij het maken van drugs. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Een man van 55 uit Breda, een vrouw van 22 uit Etten-Leur en een 37-jarige man uit Moordrecht. De achters Michael van Gerwen en Kieran van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Op de 15e avond in Birmingham verloor van Gerwen zijn eerste partij van Gerwen Price. Van Veen die verloor een ronde later van de Engelsman. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Ook een jongetje van 7 werd ernstig mishandeld. De kinderen zijn nu uit huis geplaatst en deze klinisch psycholoog is bekend met dit soort zaken.
11: Wat ze in elk geval nodig hebben is zo snel mogelijk een stabiele, veilige situatie met mensen waar ze op kunnen leren vertrouwen, hè, want dat gaat natuurlijk niet zomaar. Ik denk dat dat voorop staat naast specifieke therapie.
1: Voor de mishandeling zijn 2 moeders aangehouden. Er geldt nu in het gebied een noodverordening omdat er al ruiten van huizen zijn ingegooid.
0: Ja, het is ook wel echt een verhaal. Ik heb het gisteren zitten lezen. Het is echt niet normaal. Het is echt bizar, bizar, bizar. Wat ik ook wel bizar vind, de school heeft al een melding gemaakt, maar het schijnt dat het meisje al 2 keer in het ziekenhuis had gelegen. Dan ga je het toch ook afvragen hoe dat dan zit, of niet?
12: Zeker. Ja, maar ik weet natuurlijk ook wel dat het voor instanties gewoon natuurlijk best wel lastig is.
0: Ja.
12: Om meteen in te kunnen grijpen.
0: Ja, ingrijpen.
12: Dat is natuurlijk ergens ook wel weer goed. Dat je niet meteen iemand uit huis haalt of meteen iemand...
0: Verdacht maakt.
12: Ja.
0: Ja, ja. Gelukkig is er nu in ieder geval zijn ze erachter gekomen. Het is echt een bizar verhaal. Ja, heel eng.
1: Ja, dan Harry Styles. Die begint morgenavond aan zijn serie concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De Engelse zanger die geeft daar 10 concerten. Gisteren al, dus ruim 48 uur van tevoren, zaten er al fans bij de ingang van het stadion om er zeker van te zijn dat ze vooraan staan bij het concert.
13: Eens in zoveel jaar komt hij, dus dan vind ik het die paar dagen een weekje dat je dan even vrij neemt van werk en dan gewoon even dat doet. Dus dan is mijn vakantie, ja.
12: Wacht even, zij heeft een week vrijgenomen van werk?
1: Ja, zij zit dus 2 dagen van tevoren bij het concert en ze gaat dus naar meerdere concerten. Dus dat is dan voor haar de invulling van de vakantie.
12: Ja. Jeetje. Ja.
0: En de vakantiegeld.
1: Ja, dat waarschijnlijk ook.
12: Dan snap ik wel dat je in de arena vooraan wil staan, want dat is zo'n galmbak. Als je ergens 5 meter verderop staat, hoor je niks meer.
0: Nee, dat is echt
12: niet te doen.
0: Niet te doen.
12: Ik heb Bruce Springsteen meegemaakt in de arena. Nou, ik denk dat ik stond halverwege de arena en ik hoorde hem 3 keer.
0: Ja.
1: Wat zonde.
0: Ja, maar eigenlijk is helemaal niks goed van de arena. Ook dat spelen daar, dat schijnt ook...
12: Nee.

Barry White, let the music play. Hi, I'm Barry White. Wel mooi uit stem, heerlijk, heerlijk geluid. Het is vandaag vrijdag. Als je vanavond niks te doen hebt, dan zou je zomaar aan een dierentelling mee kunnen doen. Het zijn bijzondere diertjes die je niet de hele nacht of de hele dag ziet. Alleen maar tijdens schema. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Na Sommelier.

0: Zalmilieu, it's only love. En een kei goeie morgen op de vrijdagochtend.
1: Want het is zomaar, ja.
0: Ja, heb je vanavond niks te doen? Stap dan rond schemer naar buiten en kijk of je een vleermuis kan zien. Want vanaf vandaag is een weekend lang de landelijke vleermuistelling. Jos Marcelis uit Oosterhout, die kan me daar alles over vertellen. Want hij is een echte vleermuiskenner. Jos, een kei goeie morgen.
2: Een kei goeie morgen, jongen.
0: Ja, hoe gaat het met de vleermuis in Nederland, Jos?
2: Hoe het gaat met de vleermuis in Nederland, daar zijn wij ook heel erg nieuwsgierig naar. En daarom organiseren we onder andere die tuintellingen, zodat we heel veel informatie krijgen van wat mensen zien aan vleermuizen.
0: Ja.
2: Want je mag ervan uitgaan dat er best wel problemen zijn, omdat we weten dat er ontzettend veel insecten verdwenen zijn de afgelopen jaren.
0: Ja. En dat jij zegt insecten verdwenen. De vleermuis is geen insect, als ik het bij biologie heb opgelet. Nee. Maar die eten ze waarschijnlijk.
2: Ja, het heel goed opgelet. De vleermuizen in Europa eten allemaal alleen maar insecten.
0: Ja.
2: En zoals nou in deze periode. De grotere vleermuizen, rosvleermuizen, laatvleermuizen, dat zijn twee soorten. Die eten nu bijvoorbeeld heel veel meikevers. Maar ik weet niet hoe het met jou staat. Ik zie dit jaar bijna geen meikevers.
0: Nee, dus ik zie de enige kever die ik recent zag, die was op de weg. Dat was een Volkswagenkever. Dus,
2: ja, die worden niet gegeten.
0: Nee, die worden niet gegeten. Hey, ik woon in de binnenstad van Den Bosch, dus wij hebben wel heel veel vleermuizen. Dat heeft te maken met de binnendiezen. Die stroomt daar onder de stad door. Dus er zijn veel plekjes waar een vleermuis zich ophoudt. Rond schemer zien wij er ook heel veel vliegen. Maar het lijkt mij, als je die moet tellen, dat lijkt mij niet te doen. Hoe tel je nou een vleermuis?
2: Nou, wat je doet is gewoon je gaat kijken en je noteert het grootste aantal wat je tegelijk ziet. Ik ben gisteravond op de Beekse Bergen geweest, het resort, daar doe ik excursies. En daar heb ik heel veel vleermuizen gezien. En wat ik genoteerd heb is 3 watervleermuizen en 2 dwergvleermuizen. Want dat zijn de grootste aantallen die ik tegelijk heb gezien. En voor de telling van nu, de tuintelling, is het leuk als je iets over die soorten zegt. Maar dat is bijna niet te doen. Dus als jij gewoon zegt, ik heb 3 vleermuizen gezien.
0: Ja.
2: Dat betekent dat ik 3 tegelijk heb gezien. Dan zijn wij hartstikke blij.
0: Oké. En waar kunnen mensen, daar kom ik zo nog wel even op. Maar waar kunnen ze mensen doorgeven?
2: Tuintelling.nl.
0: Sorry, nog een keer?
2: Tuintelling.
0: Tuintelling.
2: Ja, tuintelling.nl.
0: Tuintelling.nl.
2: En tuintellingen. En daar kun je ook een hele mooie zoekkaart downloaden als je dat leuk vindt.
0: Ja, dat ga ik straks eens even kijken. Hey, maar jij bent een kenner. Wat maakt nou een vleermuis zo'n mooi dier?
2: Ja, wat ik zelf altijd heel erg leuk vind, is dat als ik gewoon in het donker rondloop, dan zie ik helemaal niks aan vleermuizen of andere dieren. En zet ik mijn vleermuisdetector aan, dan blijkt ineens dat er bijna overal allerlei dieren rondvliegen. Dus juist het verborgene en het geheimen, dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. En als je dan in gaat verdiepen, ja, dan is het gewoon hartstikke interessant hoe die dieren leven, hoe die voortplanting gaat, maar ook met name hoe die sonar werkt en dergelijke. Ja. Ik denk dat wij sonar hebben uitgevonden. Nou, sorry hoor, maar 50 miljoen jaar geleden gebruikten die vleermuizen dat al.
3: Maar jij zegt, Jos, mijn vleermuisdetector toch?
0: Ja,
2: vleermuisdetector, een apparaatje. Die vleermuis die vliegt en die gaat jagen, nou in donker zie je niks. Dus wat hij doet is heel hard roepen en luisteren naar de echo. Dat is op een hele hoge toon, die kunnen wij met het blote oor niet horen. Maar met een vleermuisdetector maak je dat geluid wel hoorbaar. En daarmee kun je bijvoorbeeld ook de soorten vaststellen. Een gewone dwergvleermuis, de meest algemene, ook in het centrum van Den Bosch. Die heeft een heel specifiek geluid en die kun je op die manier makkelijk herkennen.
0: Oké, interessant. En als je nou kijkt naar de imago van een vleermuis, hè, daar kan er toch niet aan indruk onttrekken dat het imago niet zo heel goed is. Want je zegt al, het zijn diertjes die, ze zijn er wel, maar je ziet ze niet, maar ze zijn ook ziekteoverbrengers.
2: Ja, de imago ligt er maar net aan waar je zit. Als je op Cuba zit, die omgeving, daar zijn ze heel populair. Trouwens ook niet helemaal onterecht, want zonder vleermuizen zouden wij bijvoorbeeld geen tequila hebben. Tequila-planten, die cactussen zijn afhankelijk van vleermuizen voor hun bestuiving. Hier in Nederland hebben ze een heel negatief imago, onder andere vanwege ziektes. Dat gevaar van ziekteverspreiding door vleermuizen, dat valt allemaal wel mee. Het is wel zo dat er is één soort, die kan eventueel hondsdolheid overbrengen, maar die kans is echt heel erg klein als je gewoon geen vleermuizen oppakt. Als je een wild dier kunt oppakken, is het altijd een ziek dier. Anders laat hij zich niet pakken.
0: Ja.
2: Nou, dat betekent dat je dat niet moet doen. Nee. Dan moet je overlaten met zo'n dierenambulance of een expert.
0: Ja, nou lijkt mij echt bijzonder knap als jij een vleermuis te pakken krijgt. Want de bewegingen die ze maken, dat is echt niet te volgen. Vandaar lijkt me ook heel moeilijk tellen. Hey, ga jij zelf ook tellen vandaag, Jos?
2: Ik ga vanavond zelf Breda in. Met vogelbescherming samen doen we een gecombineerde vogel- en vleermuiswandeling.
0: Okay.
2: En dan lopen we wat inbouwvoorzieningen langs. Dus dat zijn voorzieningen voor bijvoorbeeld huismussen, maar ook voor vleermuizen, waar ze kunnen wonen. En we gaan bij een aantal watertjes, dat zijn altijd de plekken voor vleermuizen, gaan we kijken wat voor vleermuizen te zien krijgen. Dus ik ga vanavond wel op pad.
0: Nou, mooi. En er is ook nog jazz in Breda, dus je bent in ieder geval niet de enige. En er wordt dan muzikaal een beetje ondersteund dan ook.
2: Ja, nou, wij zitten wel in een andere week, want anders is het wel lastig met de detectors. Maar het jazzfestival is ook helemaal geweldig.
0: Nog even voor de goede orde, waar kunnen mensen hun telling doorgeven?
2: Tuintelling.nl.
0: Ja, tuintelling.nl. Daar kun je op tellen. En dat is dit hele weekend, hebben we begrepen.
2: Dat is dit hele weekend. Maar ook buiten het weekend mag je daar dingen doorgeven, hoor.
0: Oké, nou, het is te gek. Ik ga daar zeker eventjes naar kijken. Jos, mag je heel hartelijk danken. Veel plezier vanavond in Breda. En leuk dat we weer iets geleerd hebben over de vleermuis.
2: Super, en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel, Jos. Zo weten wij dan ook weer meer over de vleermuis. Tuintelling.nl. Daar kun je naartoe. Jos Marcelis, vleermuizenkenner. En dan krijgen we je morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1.500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
12: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
13: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
12: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
14: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
17: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
16: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
18: Onderkoeling is met name een groot gevaar Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
16: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Dankjewel. We gaan toch weer even naar Tim Schaap van de ANWB. Tim, nogmaals een goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen.
19: Ja, het is toch een probleempje ontstaan onderweg.
20: Ja, ik was ook verbaasd, maar er staat een file langer dan 5 minuten. Het is op de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os zelf een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging varieert een beetje. Het is nu 5 minuten, maar net was het zelfs even 10 minuten. Dus reken op iets van oponthoud daar.
19: Oké, nou goed, je houdt het voor ons in de gaten. En wellicht horen we jou straks nog.
20: Ja, dankjewel.
19: Zometeen ga je in ieder geval lekkere muziek horen. En jij hebt daar invloed op, want we gaan een slinger geven aan het rad.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
28: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
27: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
28: Koppens biedt veel meer.
27: Kom langs in Volkel.
28: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
29: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
30: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
29: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Kei, goedemorgen.
33: John van Groenhoven.

0: ik ken meerdere versies hiervan. En eigenlijk vind ik zelf, ja, het schijnt een Duitse versie van te zijn, maar die ken ik dan niet zo heel erg goed. Maar ik ken eigenlijk de versie zonder Grijken. En daar doe ik niks aan Grijken af, maar ik vind de versie zonder Grijken vind ik gewoon beter.
1: Ja, dat kan.
0: Hè? Ja, je ziet maar, ik zie jou kijken van, komt hij weer?
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dat is wel. Weet je hoe dat komt?
1: Zoutenland is ook niet mijn favoriete bluffplaats, ja.
0: Hey, ik vind het wel een lekker liedje.
1: Zeeig, maar ja, dat past er wel weer bij.
0: Ja, nee, vind ik. Ja, de kust. Ja, zeker. Een beetje zilt. Ja. Op deze vrijdag de 15e van mei beginnen zonnig. Later steeds meer kans op een bui. Een graad of 12 wordt het maximaal. Dit weekend meer zon, maximaal 15 graden. Dus het gaat de goede kant op.
1: Ja, vanavond wel buien. En dat is pech voor Breda Jazz. Het is de tweede dag van het jazzfestival. Nog het hele weekend vol jazz in het centrum van Breda. Het zijn vandaag ook de open boerderijdagen. Als je ergens nog een keer bij een zuivelboer wil kijken, is dit je moment. Zaterdagmorgen dan is het Lake Dance Festival bij Aquabest. En zondag dan is het een van de oudste wielerrondes van Brabant. Omloop der Kempen. En die kan je zondag ook volgen via Omroep Brabant.
0: Ah, maar. Mooi. We gaan naar het nieuws, Nick.
3: In een bedrijfspand in Breda, waar de politie woensdag binnenviel, bleek een drugslab te zitten. In die loods werden grondstoffen en spullen gevonden die vermoedelijk werden gebruikt voor het maken van drugs. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Een man van 55 uit Breda, een vrouw van 22 uit Etten-Leur en een 37-jarige man uit Moordrecht. Ja, let op als je vanmiddag nog even een wijntje of een andere drank wil gaan halen voor het weekend. Medewerkers van Gal en Gal die staken namelijk. Tientallen winkels door het hele land zijn daardoor vandaag dicht. De slijterijketen wil het salaris dit jaar met 3% verhogen. Wel komt de bonus voor werken op zondag deels te vervallen. Vakbond FNV noemt dat een flutbod en dus wordt er gestaakt.
0: Dat is een kwestie van galspugen. Eventjes om de tafel.
1: Goeie flessen opentrekken en dan komt
0: Precies. We gaan een slinger geven aan het rad. Zullen we de categorie vast eventjes doen?
1: Ja, dingen die je vindt in een bouwmarkt.
0: Oh, nou, er komt nog iets bij. Oeh, Piet. Oef. Zo.
1: Nou, WD-40 bijvoorbeeld.
0: Ja, maar er komt de letter S bij.
1: Oh, dat gaat niet, WD-40.
0: Nee, WD-40 met de letter S.
1: Smeermiddel?
0: Ja, smeermiddel zou een hele goede zijn voor het rad. Ja, hij kraakt en piept. Hij heeft zijn beste tijd misschien ook al gehad. Hè?
1: Het is een oud rad.
0: Het is een oud radje. De letter S. Dus dingen die je vindt in een bouwmarkt met de letter S. Smeermiddel, dat hebben we dus al genoemd voor jou. Mag je hier ook nog gewoon noemen. Maar belangrijker is als je appt naar 06-573-2203... dat je er een lekker liedje bij doet. Nathalie, superlijm. Met een superplaat. Ja, ja dan heb je me wel te pakken.
1: Ja, als je dit aanvraagt, dan komen we er doorheen natuurlijk.
0: Dankjewel, Nathalie. Nou, wil je er ook doorheen komen? 06-573-28203. Dingen die je vindt in de bouwmarkt. Letter S en een lekker liedje erbij.

Sandra, dankjewel voor je appje. Slijpmachine, dingen met de letter S die je vindt in de bouwmarkt. Ja, letter S, slijpmachine, absoluut. Klopt, helemaal. Hold the line willen ze graag horen van Toto. Er zijn veel slijptollen die worden geappt. Slijpsteen wordt geappt. Staal, spijkers, sloten, superlijm doet het ook heel erg goed. Slijpmachines, spijkers. Ja, ze kunnen wel even doorgaan. Dingen die je vindt in de bouwmarkt. Nou ja, het is vandaag de dag na Hemelvaart. Dus ik zou zeggen, blijf nog eventjes doorappen. 06-573-28203. Met een lekker liedje erbij. Dan gaan we straks na het nieuws nog even lekker door. Jet, dankjewel voor jouw appje. Slijptol en graag deze van Liquido Narcotic. Nou, bij deze.

0: Likido, dankzij Jet en de slijptol. Dingen met de letter S. Nou, de hele bouwmarkt komt hier voorbij in de app. Dat is wel heel mooi. Speciekuip, scharnieren. Scharnieren wordt ook nog eens stellages. Het gaat allemaal door. Ik krijg hier nog een hele leuke schilderspullen. Amor de mis amores van Paco. Die gaan we er even bij pakken. Die hoor je straks na het nieuws. We gaan zo naar het nieuws. Nieke, waar ga je het onder andere over hebben?
1: Onder andere dat er een illegale reef is beëindigd in Berkel-Enschot. En de Engelse voetbalwereld is in de banden van Spygate.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
7: Omroep Brabant.
0: Een koude start van de ochtend hebben we gehad. Op de meeste plaatsen is het nog wel droog. We komen opnieuw buien over Brabant. Tussendoor kan de zon even schijnen. Met de noordoostenwind blijft het wel koud vandaag. Maximaal tussen de 10 en 12 graden. Vanaf morgen droger en oplopende temperaturen. Dit weekend 15 en volgende week gaan we weer richting de 20 graden. Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws met Nick.
1: De politie heeft een illegale reef gestopt langs de snelweg A58 bij Berkel-Enschot. In het bosgebied waren gisteravond zo'n 75 mensen aan het dansen en feesten op muziek. Er waren daar ook 2 tenten neergezet waar DJ's stonden te draaien. Om 9:30 werd de reef in overleg met de organisatie beëindigd. Een ree zat vanmorgen vast in een hek langs de Moergestelse weg in Moergestel. Een vrouw die fietste daar zag het dier dat een schreeuwend geluid maakte en niet meer op eigen kracht los kon komen. Ze belde daarom 112. De brandweer kwam snel naar de plek. Ze hebben de spijlen van dat hek een stukje verbreed en daarna het hert naar het bosgebied gebracht. Het is de tweede dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Hij sprak met de Chinese leider Xi Jinping over allerlei dingen, zoals de situatie in Iran, de economie en ook over Taiwan. Wat NOS-correspondent Gabi Verberg.
8: Xi Jinping zei daar gisteren over: als de VS de kwestie Taiwan verkeerd behandelt, kan dat tot een groot conflict leiden in de relatie. En dan komt de relatie tussen China en Amerika mogelijk in gevaar. En misschien is dit dus wel waar de VS op gaat inleveren. Trump krijgt mooie deeltjes, maar daarvoor moet hij zich in ruil wel minder gaan bemoeien met Taiwan.
1: Trump die stelt zich wel terughoudender op dan zijn voorgangers. De Engelse voetbalwereld is in de ban van Spygate, schrijft de NOS over. Het draait om een op het oog onschuldige jonge man die verscholen achter een boom langs een trainingsveld werd betrapt. Hij zou namens de club Southampton regels hebben overtreden door een paar dagen voor een wedstrijd een besloten training van een tegenstander te filmen. Southampton die staat in de finale van de play-offs, een promotie naar de Premier League. Die wedstrijd die is op 23 mei. Mogelijk wordt die wedstrijd nu uitgesteld en er is zelfs een kans dat Southampton uit de play-offs wordt gezet. Ja, dat zou dan een dure grapje zijn, want die wedstrijd om promotie is heel erg belangrijk. De winnaar, mochten ze dat dan dus winnen, krijgt zo'n €250 miljard aan extra inkomsten. Oh. Onder meer door hogere tv-inkomsten. Dus ja, als ze die kans wat dat betreft tot dit dan wordt ontnomen. Dan
9: en wat zou die jongen hebben gekregen?
0: Ja. Voor dat filmpje?
9: Ja, voor dat filmen daar.
0: Ja, maar wat levert die informatie van zo'n filmpje nou op?
9: Ja, je weet misschien de opstelling, tactiek.
1: Ja, en het mag dus ook gewoon niet. In Engeland is het kennelijk een regel dat je mag op zich beelden of zo gebruiken van een tegenstander, maar vanaf 72 uur voor een wedstrijd dan mag je gewoon niet meer bij een besloten training gaan filmen. Ja, en deze jongen die loopt kennelijk stage of zo bij Southampton en die was kennelijk via een golfbaan in de buurt. Als hij dus naar dat trainingsveld gelopen van de tegenstander. Okay.
0: Maar ze zoeken toch nog een nieuwe James Bond in Engeland. Ja. Met deze ik zou mijn auditie laten doen. Hij heeft de kneepjes van het vak goed te pakken.
9: Zeker.
0: Absoluut. Hey, we gaan even lekker door met het ratje. Ben kwam met een mooie suggestie. Dat is deze.

schroevendraaier, speciekuips, scharnieren, slijptollen. Allemaal uit de bouwmarkt met de letter S. En daarvoor nog Paco. Amorden is morgens ook aangevraagd. Nou, ik zou zeggen, blijf als je je liedje niet hebt gehoord. Luister straks tussen 1 en 4 kan je mijn liedjes aanvragen bij Maarten. Met bel en bestel. En tot die tijd heb ik nog heel veel lekkere muziek gewoon voor jou. Dit is London Beat en You Bring On The Sun.

0: Er komen nog buitjes tussendoor. Het zonnetje, dat doet aardig zijn best. Dus dat is in ieder geval een mooi Londenbeat. You bring on the sun. In een kei goeiemorgen. Waar we vanochtend het hadden over dieren tellen. Want ga vanavond naar buiten met Schemer. En tel het aantal vleermuizen dat je ziet. Want dit weekend is de nationale vleermuizentelling. Expert Jos Marcelissen legde uit wat die beestjes nou zo mooi maakt.
1: Het verborgene en het wat geheime. Dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. En als je dan in gaat verdiepen. Ja, dan is het gewoon hartstikke interessant hoe die dieren leven, hoe die voortplanting gaat, maar ook met name hoe die sonar werkt en dergelijke. Wij denken dat wij sonar hebben uitgevonden. Nou, sorry hoor, maar 50 miljoen jaar geleden gebruikten die vleermuizen dat al.
0: Ja, ga vanavond dan naar buiten bij de schemering. Dan kan je ze zien en meetellen kan via tuintelling.nl. En uiteraard hadden we om 9:50 op de vrijdag weer een keigoeie vraag. En deze keer kwam die van luisteraar Alex.
2: Het valt mij op dat als ik naar Omroep Brabant luister, alleen de files wordt genoemd. Maar als we naar andere radiozenders luisteren, dat er ook de flitsers bij worden vermeld. En ik vroeg me af waarom bij Omroep Brabant niet.
0: Nou, voor het antwoord gingen we naar onze eigen Tim Schaap van de ANWB. En die gaf het antwoord.
3: Informatie hebben we wel. Alleen het is een afspraak met de zender of het wel of niet doen. Stel nou voor dat bijvoorbeeld er gaat meer tijd uiteraard in zitten als we ook nog eens een extra bulletin met flitsers hebben. Het is natuurlijk ook soms de vraag, ja, wil je verklikken waar de flitsers staan of wil je eigenlijk liever ja, daar een soort van maatschappelijk viool het is gewoon de bedoeling dat je overal je aan de snelheid houdt. Dus er zijn meerdere argumenten om het wel of niet te doen. En ja, bij Omroep Brabant doen we het daarom om een van die redenen eigenlijk niet.
0: Nou kijk, daar hebben wij ook weer wat geleerd, want dat wisten wij ook niet. Dat het een besluit is van de omroep. Heb jij ook een keigoeie vraag? Geef hem door. 06-573-28203. Kan je de hele week doen. Wij noteren alles. Zometeen de Omroep Brabant tipplaat naar Bob Marley. Stir it up.

0: decennia lang meegaat. Zo te zeggen, decennia lang, een halve eeuw. Rolling Stones in Stars. De Omroep Babel tipplaat. Vandaag komt er weer een nieuwe. Mag Ronnie straks bekendmaken. Eerst nog stemmen. Over In The Stars gesproken, deze dame.
1: De ultieme bonte 50.

0: nummer 3. Ultieme Bonte 50.
1: Ja, dat zijn de keuzes te maken. Nou, ga er maar aan staan.
2: Dan hebben wij niks te zeggen in deze. Nee,
1: ik heb het al de hele week in Brabants Bond gehad. Ik had de twee keuzes. Nou, jij mag vandaag de finale doen, Ronnie. Dus heel veel succes.
2: Ja, drie opties. You're no good. You know I'm no good. Dat bedoel ik. En Back to Black. Goeiedag, zeg.
1: Ja, lekker. Hè?
2: Zo.
1: Ja,
2: goed. Dat. Een van de drie gaat het worden. Ja, dat is aan jou.
1: Nou, straks Brabants Bond met Ronnie. Jasper, een mooi weekend.
3: Ja,
1: lekker uit, want we zijn er maandag weer.
3: Ja, maandag krijgen we het.
1: Goedemorgen. Oké. Fijne vrijdag. Adieu, ciao. Ik spreek je graag ook morgen weer nog een keertje voor de tijdmachine. Maak er een mooie vrijdag van.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
7: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels in Eindhoven. Weet hoe het werkt.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand.

0: afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Dank u. Nou, dan meteen al maar even beginnen met goed nieuws op deze vrijdagmorgen. Het zal je ook niet verbazen. Er staan nergens files in onze provincie, dus je kunt overal lekker doorrijden. En nieuwe Brabantsbond. We beginnen zo meteen met een man die eerder dit jaar razendsnel 4 concerten in de Johan Cruijff Arena uitverkocht. Hij staat daar op 2, 4, 5 en 7 juli. En misschien ben jij er ook wel bij. Zometeen een van zijn allereerste hits. En die is inmiddels alweer 14 jaar oud.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
13: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
14: Pijnenburg Schoenen, ben je dag lang.
13: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Brabants Bond. Ronnie Balk.
17: Oh joh, wat gezellig.

0: Nou, de kop is eraf. En wat voor kop, hè?
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Op Omroep-Brabant.
2: Ronnie Balk.
0: 13 minuten over 10. Third World. En Fragile Love was dat. Een band uit Jamaica. Daar waar het over het algemeen wat beter weer is dan in onze provincie. Althans, daar ga ik wel van uit. En die band, Third World, klinkt misschien een beetje raar. Maar die kwam bij Stevie Wonder in het vizier. Nadat ze in 1978 Now That We Found Love van de OJ's hadden gecoverd. Stevie die was best onder de indruk. Stevie Wonder. Hij heeft de band uitgenodigd bij hem thuis. Daar spelen ze ook een aantal keer samen. En later doen ze dat ook op grote dingen. Bijvoorbeeld het eerbetoon aan Bob Marley in 1981. Samen dus Stevie Wonder, samen met Third World. Nou, vervolgens besluit Stevie Wonder een liedje voor ze te schrijven. En dat hoorde je net, Try Your Love. En dat werd een grote hit in Nederland in 1982. Nou, kop is eraf. Hartelijk welkom bij de laatste Brabants Bond alweer voor deze week. Hè. Hubert nog steeds lekker met vakantie, maar maandag is hij gewoon weer fris en fruitig terug. Voor velen is het trouwens wel een hele korte werkweek. Hè. Veel mensen die genieten van een vrije dag vandaag. Na de hemelvaartsdag van gisteren, dus ook van een lekker lang weekend. Het is je van harte gegund. Doe het vooral met de radio aan, dan is deze dag gewoon nog veel en veel leuker. Later hier in Brabants Bond uiteraard nog ruimschoots aandacht voor de Bonte 50. Want welke hit van Amy Winehouse verdient volgens jou een plekkie in die Bonte 50? Stemmen kan overigens nu al via onze socials, Omroep Brabant Radio, Facebook en op Instagram. Want ook die stemmen tellen gewoon mee. Nou, ik laat straks de liedjes uiteraard ook nog even een keer aan je horen. Eerst de boel maar eens even lekker muzikaal opstarten. Straks heb ik Angie Stone voor je. En nu eerst een top 10 hit van dit moment.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Dit is Brabants Bond.

Ik heb even in de top 900 van vorig jaar gekeken. Ik denk, staat hij daarin, dit liedje van Supertramp? Is toch een klassieker als je mij vraagt. Give a Little Bit. Nee, stond er niet in. Wel vier andere liedjes van deze band. Fool's Overture, Dreamer, School en The Logical Song. Maar deze die ontbrak nog. Dus misschien een hele goede reden om hem dit jaar op je stemlijstje te zetten. Het liedje dat Roger Hodgson van Supertramp al heel vroeg schreef. Eigenlijk nog toen hij nog maar tiener was. Later nam hij het pas met zijn band op. En toen kwam het uiteindelijk ook terecht op het album Even in the Quiet Moments. En ja, weet je, het is wel een liedje wat mij betreft die in de top 900 thuis hoort. Maar dat is niet aan mij. Dat is pas later dit jaar natuurlijk. En dan kun je uiteraard daar weer voor stemmen. En de Amerikaanse band The Goo Goo Dolls heeft het later ook nog eens gecoverd. Dan klinkt het zo, hè? Ook wel lekker, toch? Of niet? Ja, wel een ander soort vibe, maar eigenlijk ook een prima uitvoering. Zometeen het nieuws met Niek, maar eerst nog even een dame die ik vorige week nog sprak hier in Brabants Bond. Romy Monteiro.

0: Super sympathiek en ook nog eens een goede zangeres. Romy Montero. Ja, leven lang. Vorige week had ik ze nog even aan de telefoon hier in Brabants Bond. We gaan richting Niek, want die heeft het nieuws. Wat zit erin zo, Niek?
1: Dat in Oorschot een man na een avondstapper in het kanaal viel... en een jongen van 6 uit Noorwegen die deed een bijzondere ontdekking.
2: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
3: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
7: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Nou, gaan we even naar de ANWB, want daar zit Tim Schaap. Die heeft zich gemeld, zowaar voor één of meerdere files, Tim.
8: Maar eentje gelukkig hoor. Ja, het was voor mij ook schrikken, moet ik eerlijk bekennen. De A59 Den Bosch-Os bij Rosmalen. Een spoedreparatie aan het asfalt. Het duurt tot 11 uur daar zo. Op dit moment 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Hintham... omdat er één rijstrook dicht is.
0: Dank u.
9: Omroep Brabant.
0: Vandaag trekken er vanuit het noordwesten wat buien over onze provincie... met tussendoor soms wat zon. En af en toe kun je ook wat blauwe lucht zien. Het is met 11 à 12 graden. Toch een frisse dag vandaag. Komend weekend wat vaker droog, geleidelijk wat zachter. En zondag kan het 15 graden worden. En het nieuws krijg je van Niek de Vries.
10: Een vrouw is gisteren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Veldhoven. Ze zat als bijrijder op een motor die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De man die de motor bestuurde raakte niet gewond. Een man is gisteravond aan een avondje stappen in het kanaal bij Oorschot beland. Toen de politie een melding binnenkreeg, was nog niet duidelijk hoe de man eraan toe was. Agenten gingen dus met spoed die kant op. Het bleek goed te gaan met hem. Hij heeft er niets aan overgehouden. Het ging mis toen de man besloot om langs de waterkant te gaan plassen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens deze klinisch psycholoog worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
11: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
10: Ook een jongetje van 7 werd zwaar mishandeld. De twee moeders die zijn aangehouden. Een jongen van 6 uit Noorwegen die ging vorige week op schoolreisje... en deed toen een hele bijzondere ontdekking. Hij vond namelijk een zwaard van waarschijnlijk 1300 jaar oud. De jongen die zag een handvat uit de grond steken... toen hij met zijn vriendjes over een veld liep. Nou, tegen de Noorse krant zei hij dat het er roestig en vuil uitzag... en dat hij dacht, ach, ik graaf het uit en kijk wel wat het is. Nou, die leraren die namen meteen contact op met de archeologen van de gemeente. Bleek dus iets heel bijzonders te zijn... want het is een zwaard dus uit de vikingtijd. Oh. Het zwaard ligt nu in een museum in Oslo.
0: Is het dan ook, zal ik maar zeggen, kassa voor deze jongeman of niet?
10: Vraag, daar wordt niks over gezegd, maar nee. Ik denk dat tegenvalt.
0: Ja, kleine zak geldverhoging verdient hij wel.
10: Ja,
0: toch?
10: Dat zeker.
0: Dankjewel, Niek. Tot over een uurtje weer voor een update. In de tussentijd meer nieuws natuurlijk op web en app van Omroep Brabant. Ik duik zometeen even in het koffertje van Mol voor een leuk liedje. Zometeen. Omroep Brabant. Ado.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Of van Bach en Overdrive.
1: Het koffertje van Mol.
0: Even kijken. 1, 2, 3, 4, ja. Gaat altijd open. Heerlijk, ik hou ervan. Hè. Die simpele pincode is gewoon 1, 2, 3, 4. Dat is u weer. En daarom heb ik ook gewoon toegang tot het koffertje van Mol. En daar zit op vrijdag altijd een nieuw liedje in. Ja, we hebben eens even gezocht. Komt er een hoop moois uit? Jazeker wel. Ook op deze dag na Hemelvaart is er van allerlei mooi spul uitgekomen. Straks ga ik je onder meer later in het laatste uur van Brabants Bom nog even voorstellen aan een nieuwe tipplaat. En dat is natuurlijk ook een hartstikke nieuw liedje. Maar dit is even wat anders. Het is een liedje waarbij eigenlijk de oorsprong wel een klein beetje ligt bij Simon Cowell. Je weet wel, die talent scout en tv-persoonlijkheid. Die toch eigenlijk ook wel een beetje verantwoordelijk was voor het ontdekken van One Direction, de band Five. Westlife, allemaal boybands. Die wilden eigenlijk voor zijn pensioen nog één succesvolle boyband lanceren. Dat was zijn plan. Er werd een hele Netflix-serie omheen gebouwd. Die heet The Next Act. En daarin is te zien hoe de groep December 10 wordt samengesteld. Het is een beetje onlogisch als je 10 heet, maar oké. Een zevenkoppige band uit Ierland en Engeland. Ze hebben al wat liedjes uitgebracht daar. Run My Way en Angel. Maar nog niet echt doorgebroken zijn ze daar. Nou, dat hopen ze met het volgende liedje wel te doen. Ja, het is echt typisch een boyband liedje dat misschien toch nog wel hartstikke leuk is om een keer te horen. Het heet Infinity 1, 2, 3. En de band die komt ook naar Nederland deze zomer voor twee shows. Dan denk je, waar staan ze dan? Ziggo Dome? Nee, Tolhuistuin in Amsterdam. Daar staan ze. Op 26 juni geven ze daar twee shows. Nou, nieuwe liedje is vandaag uitgekomen en ik wil het toch even aan je voorstellen. Dus luister mee en oordeel zelf.
2: Hier

0: wat een stemgeluid hoor. Zo typerend Propaganda Jewel Eye to Eye. Dat waren Suzanne Freitag, laat het nou net vrijdag zijn vandaag, en de Claudia Brücken, de twee zangeressen van Propaganda. En daar zit een soort van snik in die stem. Ja, die raakt heel veel mensen. En die raakte toen ook heel veel mensen. Want het was een hele grote hit. Overigens in het jaar dat dit aan de orde was.
1: Het is tenslotte Evert van Bentum die juichend als eerste over de streep gaat. Na 6 uur, 46 minuten en 47 seconden.
0: Ja, en dat kan natuurlijk 1985 zijn. Maar dat kan ook 86 zijn. Hè? Want Evert van Bentum won 2 keer de Elfstedentocht. Nou, in dit geval ging het om de eerste keer. 1985, toen was het een grote hit voor Propaganda Jewel Eye to Eye. Andere hit die ze hadden in de jaren 80, wat minder groot, was P Machinery. Ook leuk om zo af en toe nog eens even te horen. Brabantsbond op deze vrijdag. Toch een bijzondere dag, omdat veel mensen lekker vrij zijn. Leuk dat je de radio aan hebt staan. We gaan straks eens even wat klappen geven op het liedje van Amy Winehouse in dit geval. Want er moet bepaald worden welke van de 3 liedjes die jullie de afgelopen week hebben gekozen een plekje verdient in de ultieme Bonte 50. Daar gaan we ons het volgende uur druk om maken. En dat mag jij ook met ons doen. En als je meestemt, maak je ook nog kans op een leuk spel, hè? Remember the Music, dus radio.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Wout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoor. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markeszoor gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dank u. Ja, een half uurtje geleden hadden we nog een vertraging op de weg in Brabant. Op dit moment is Brabant volledig filevrij. Dus je kunt, als het goed is, overal lekker doorrijden. Brabants Bond op de radio. En ja, Brabants Bond zou Brabants Bond niet zijn als we je niet op een heerlijke manier naar de lunch begeleiden. Hè? Dat doen we door je te trakteren op allerlei lekkere muzikale snoepjes. Zoals bijvoorbeeld zometeen Coldplay. En dat zijn mannen die natuurlijk heel veel hits hebben gehad. Kleine hint voor wat betreft het liedje dat zometeen komt. Als we de titel in het Italiaans zouden uitspreken, zouden we zeggen
14: Lunga vita la vita.
3: Precies. Nog een keer in het Italiaans, hè?
14: Lunga vita la vita.
3: Goed, de originele uitvoering hoor je zo.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
22: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
23: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
22: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
24: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
25: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
26: SWK Benelux.
25: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Brabants Bond. Ronnie Balk.
29: Oh joh, wat gezellig.

0: De kennismaking met en de doorbraak voor de Engelse familie Pearson.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Omroep Brabant.
2: Ronnie Balk.
0: Doris, Stadman, Delroy, Lorraine en Denise. Dat was de muzikale familie Pearson. Het waren allemaal neven en nichten van elkaar. Die gewoon een lekkere moppie zongen. En er uiteindelijk een grote hit mee scoorden in onze hitparade in Nederland. De allereerste, later volgden nog liedjes als Let Me Be The One, Love Take Over en Can't Wait Another Minute. Misschien ken je die ook nog wel. Uit het decennium de jaren 80. De muzikale familie Pearson, wij kennen ze dus als Five Star en All Fall Down. Het is 13 over 11. Lekker lang hemelvaartsweekend. Ook voor onze Hubert trouwens. Sterker nog, voor Hubert is het het staartje van zijn vakantie. Maandag dan is hij weer fris en fruitig terug hier op de radio. En dat is natuurlijk keifijn. Ik heb zometeen je hulp nodig om te bepalen wat de song van Amy Winehouse gaat worden, die een plekje verdient in de ultieme Bonte 50. Uiteraard laat ik ze zometeen nog even allemaal aan je horen. Dan kun je nog eventjes goed oordelen. Eerst maar eens even meezingen nog met Robert van Hemert en Donnie.
2: Werken, lachen en gezelligheid. Ja! Dit is Brabants Bond.
3: Met Ronnie Balk.
4: Omroep Brabant.
3: Gezellige radio.
5: Danny.

0: werd dat nou? Robert van Hemert en Donnie en ja, dat is, hoppakee, heeft inderdaad met die champagne te maken. Ik schenk er gewoon even eentje voor je in. Het is toch vrijdag, het moet kunnen, toch?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, maar ondertussen moet je wel even aan de bak, want er moet een definitieve keuze gemaakt worden als het gaat om een liedje van Amy Winehouse voor de ultieme Bonte 50, die later dit jaar zal worden uitgezonden. En dat wordt me toch een lijstje. Oh, echt ontzettend mooi, want jullie maken elke week prima keuzes en ja, die bundelen we dan in één mooie lijst, hè, de ultieme Bonte 50. Later dit jaar gaat Hubert hem volledig uitzenden. En ja, het is ook vandaag weer alles behalve makkelijk, maar dat is sowieso natuurlijk in principe dagelijks en op vrijdag al helemaal, omdat je dan de beste van die hele week op een rijtje hebt staan. Je mag zometeen je stem uitbrengen via de app. Dat kan op 06-573-28203. Als je dat doet, maak je ook nog kansen op een leuk spelletje. Remember the Music. Keileuk voor een avondje pret op het gebied van een beetje muzikale kennis, hè. Oké, de zomer komt eraan, maar misschien kun je het laten liggen tot de lange winteravond. Het is echt een leuk spelletje. Afgelopen maandag hadden wij twee liedjes van Amy Winehouse. Valerie en Rehab. Nou, jullie kozen voor Valerie. Dinsdag was het You Know I'm No Good en Love is a Losing Game. Dat werd uiteindelijk You Know I'm No Good. En afgelopen woensdag Dry on Their Own en Back to Black. Nou, dat werd duidelijk Back to Black. Nou, gisteren hadden we natuurlijk geen keuze. Gisteren was het Hemelvaartsdag. Hadden we Bel en Bestel XXL. Dus ik, ja, zet ze gewoon maar even op een rijtje voor je. En maak je keuze, zou ik zeggen.
1: De ultieme Bonte 50.

0: de 50.
1: Ja, zegt u het maar. Welke moet wat jou betreft van deze drie een plekje krijgen in de ultieme Bom de 50? Is dat het eerste liedje Valerie, dat ze samen zong met Mark Ronson? Of wordt het het tweede liedje You Know I'm No Good? Of toch het derde en laatste, Back to Black? Stem gewoon even, geef de titel door of geef 1, 2 of 3 door. 06-573-282-03. Dus 1 voor Valerie, 2 voor You Know I'm No Good en 3 voor Back to Black. Wat is volgens jou het ultieme Amy Winehouse liedje dat een plekje verdient in de ultieme Brabantse, de Bom de 50. De ultieme Bom de 50, zo moet ik het omschrijven. Later dit jaar wordt die uitgezonden. En ik ben heel benieuwd waar je voor gaat. Als je stemt, dan maak je ook nog kans op dat spelletje wat ik al zei. Hè? Remember the music, dus laat even van je horen via de app. En als je gestemd hebt via onze socials, ook die stemmen tellen we allemaal mee.
2: Omroep Brabant. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

the 90s in Get On Your Feet. En dat lukte haar gelukkig ook letterlijk weer. Hè, nadat ze vanwege een gebroken ruggengraat in een rolstoel terecht kwam. Je zou het eigenlijk bijna vergeten. Maar dat was echt een periode dat het helemaal niet zo goed ging met deze vrolijke dame. Verwonding die liep ze op toen ze op 20 maart 1990... een vrachtwagen tijdens een sneeuwstorm inreed op de tourbus van Gloria Estefan. Dat gebeurde in Pennsylvania. Ja, ze had een operatie onderging ze. Een langdurige revalidatie. Maandenlang moesten revalideren. En uiteindelijk heeft ze gevochten voor haar herstel. En wist uiteindelijk op het podium terug te keren. Dus ja, respect voor deze dame. En de fijne muziek die ze heeft gemaakt natuurlijk. Hier in Brabants Bond, Get On Your Feet. We gaan langzaam richting het nieuws. Het nieuws krijg je zometeen van onze Niek natuurlijk. Ik zie ook dat er al lekker gestemd wordt. Voor de ultieme Bond de 50. Want we moeten één liedje kiezen. Van Amy Winehouse. Het is bijna niet te doen, maar het moet echt gebeuren. Je hebt de keuze tussen Valerie, You Know I'm No Good en Back to Black. Welke van die drie verdient een plekje wat jou betreft in de ultieme Bond de 50? Laat het even weten. En laat ik straks de liedjes nog even horen. En als je je stem uitbrengt, maak je kans op een leuk spel. Hè? Remember the music. Je zal het toch maar winnen.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. We gaan naar het nieuws. Nieuws krijg je zometeen van Niek. Wat zit er in, Niek?
1: Dat de politie op zoek is naar een jongen die andere jongens zou hebben mishandeld in Eindhoven. En ik heb nog wel een tip voor je als je vanavond niks te doen hebt.
2: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Het is 11:30, tijd voor wat files. Helaas, Tim Schaap van de ANWB, waar staan ze?
4: Jazeker, het wordt hier en daar langzaamaan wat drukker, Ronnie. Onder andere de A2 naar Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. 5 à 10 minuten extra, maar dat haalt het niet bij de lange file die ontstaan is door het ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Bij Drunen-West ging het mis, een ongeluk met 2 auto's en een motorfiets. De linkerrijstrook is dicht en vanaf Dussen is de vertraging 25 minuten.
0: Dankjewel, ik denk dat jullie een redelijk rustige avondspits verwachten ook, Tim, of niet?
4: Ja en nee. Wat we zien is dat de wegen wel rijk gevuld zijn. Dus op zich, er is wel veel aanbod. Je zit hier naar een korte file van 5 minuten. Maar er staan niet heel veel files. Behalve dan als het misgaat. Dan zie je dat die vertraging meteen omhoog schiet. Dus veel recreatieverkeer en amper woonwerkverkeer.
0: Nou, en als het misgaat, dan meld jij jezelf.
4: Dat sowieso.
0: Wellicht tot later. Dankjewel, Tim. Hoi. Omroep Brabant. We trekken vandaag vanuit het noordwesten wat buien over onze provincie. Met tussendoor soms wat zon. Het is met 11 à 12 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Komend weekend is het wat vaker droog, wordt het geleidelijk ook zachter en vanaf zondag wordt het een stukje warmer. Zondag 15 graden en later in de week dik 20 graden. En voor het nieuws naar Niek de Vries.
1: De politie is op zoek naar een minderjarige jongen die 2 jongens zou hebben mishandeld in Eindhoven. Het gebeurde op een maandag in maart op de Rielse dijk. Er zou een ruzie in een supermarkt aan vooraf zijn gegaan. De 2 slachtoffers zouden daarna zijn gevolgd door een groepje jongens. De verdachte zou ze op een gegeven moment flinke klappen hebben gegeven. De jongen krijgt een week om zich te melden. Als hij dat niet doet, dan wordt hij herkenbaar in beeld gebracht. Vandaag gaat het onderzoek verder naar de doodsoorzaak van een man die gisteren werd gevonden in een huis in Helmond. Agenten gingen bij die woning aan de Brederode Laan kijken, omdat de man al een paar dagen niet was gezien. Agenten doen vandaag onder andere buurtonderzoek en er worden ook camerabeelden bekeken. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkensouwer. De reden zijn uitspraken die hij deed over Palestijnse vluchtelingen die in ons land asiel aanvragen.
5: Je moet ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa.
6: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël op dit moment tegen
5: desnoods met geweld tegenhouden, want
6: met geweld
5: als desnoods met
6: geweld. Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden
5: met geweld, ja.
1: De oppositiepartijen in de Tweede Kamer noemen de uitspraken diep weerzinwekkend, misselijkmakend en ziek. GroenLinks PvdA-leider Klaver die vindt dat de hele politiek de uitspraken collectief moet veroordelen, ook het kabinet. Heb je vanavond nou nog niks te doen? Ga dan als het gaat schemeren even naar buiten en kijk of je een vleermuis kunt zien. Want vanaf vandaag is het een weekend lang de landelijke vleermuistelling. Jos Marcelis uit Oosterhout, die wordt wel de vleermuiskenner van Brabant genoemd. Hij vertelde in Kijk Goeiemorgen over zijn fascinatie voor vleermuizen.
7: Het verborgene en het wat geheime, dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. En als je dan in gaat verdiepen, ja, dan is het gewoon hartstikke interessant hoe die dieren leven, hoe die voortplanting gaat, maar ook met name hoe die sonar werkt en dergelijke. Wij denken dat wij sonar hebben uitgevonden. Nou, sorry hoor, maar 50 miljoen jaar geleden gebruikten die vleermuizen dat al.
1: Ja, als je nou gaat tellen, noteer dan het grootste aantal dat je tegelijk hebt gezien. Dus als je er bijvoorbeeld op een gegeven moment 3 ziet, dan noteer je dat dus. Ja. En dat kun je dan doorgeven via tuintelling.nl.
0: Precies. Nou, dankjewel, Niek. Ik moet altijd een beetje aan Batman denken op de een of andere manier. Dat snap ik ook. Het heeft ook wel raakvlakken natuurlijk. Ja. Hey, dankjewel. Yes. En tot over een uurtje weer voor een update. Welk liedje gaat nou uiteindelijk in de ultieme Bonte 50 terechtkomen? Welk liedje van Amy Winehouse? Dat is volledig aan jou. Gaan we zo meteen nog even de schijnwerpers opzetten. Eerst wat muziek van een van de dames van Destiny's Child. Na Boss Gags. Dit is What Can I Say?

0: Kelly Rowlands is niet alleen een zangeres, maar ze is ook nog eens een keer actrice. Het liedje is inmiddels alweer 13 jaar oud, jongens. Wat zeg ik? 13. 23 jaar oud. Excusez-moi, 2003. Toen was het een grote hit in Nederland. Stol. En zij was natuurlijk een van de dames van de groep Destiny's Child. Samen met Michelle Williams en Beyoncé. Ja, eigenlijk de allereerste voetsporen die ze alle drie betraden in de muziekwereld. En nou, niet geheel onsuccesvol is zij eruit gekomen. Met name Beyoncé natuurlijk in dit geval. Die ontzettend lekker gaat. Zullen we nog even naar die drie liedjes luisteren?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Want er moet zo meteen toch echt een keuze worden gemaakt welk liedje van Amy Winehouse in de ultieme Bonte 50 terecht gaat komen. En dat is volledig aan jou. Jij bepaalt. Wellicht heb je al gestemd via onze socials, want we zijn met Omroep Brabant Radio natuurlijk ook te vinden op Instagram en op Facebook. En daar zag je al een afbeelding van Amy Winehouse met wat keuzemogelijkheden. Nou, daar is lekker gestemd. Die stemmen die tellen uiteraard ook gewoon allemaal mee. Maar het kan ook nog heel even via de app. Drie keuzes. 1. Valerie. 2. You Know I'm No Good. En 3. Back to Black. En zo klinken ze.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Welke moet het worden? Wat jou betreft het allereerste liedje, Valerie. Het tweede liedje, You Know I'm No Good. Of toch het derde, Back to Black. Het zijn alle drie liedjes van Amy Winehouse. Ze zijn de afgelopen week door jullie verkozen. En dan hebben we op vrijdag een soort van finale. Want gisteren hadden we natuurlijk wel een bestel XXL. Dus gisteren geen liedje wat eruit is gekomen. Maar alsnog ontzettend moeilijk, denk ik, om een keuze te maken. Of misschien ook wel helemaal niet. Dat kan ook, hè? 06-573-28203. Ik geef je nog ongeveer 4,5 minuten om je stem uit te brengen via dat appnummer. En dan gooien we alles op de grote hoop en dan gaan we de balans eens eventjes opmaken. En als je stemt, dan maak je ook kans op het spel Remember the Music, hè? Hoe leuk is dat? Dus 06-573-28203. Om even te laten weten wat het ultieme liedje is van Amy Winehouse wat in die lijst terecht moet komen.

0: 16. De Bos, altijd lekker als je die voorbij hoort komen. Zo vlak voor het weekend en ook in het weekend. Nou, dat is eigenlijk altijd goed, toch?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Born in the USA. Nou, oké, we gaan met z'n allen eventjes een knoop doorhakken. Althans, jullie hebben een knoop doorgehakt. Want we hadden drie prachtige liedjes uit het repertoire van Amy Winehouse. En een van die drie gaat terechtkomen in de ultieme Bonte 50... die later dit jaar zal worden uitgezonden. Die neemt Hubert uiteraard voor zijn rekening, hè, want het is een hele opbouw, elke week weer. En de afgelopen week hadden we deze drie liedjes.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: En oh, oh, oh, wat is er lekker gestemd. Onder meer door Ingrid. Dag Ingrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat vertelde jij mij nou? Jij loopt met twee ponies aan je hand nu?
2: Ja, klopt.
1: Hou ze goed vast, laat ze niet ontsnappen, hè?
2: Nee.
1: Waar ergens doe je dat op dit moment?
2: In Dinteloord.
1: In Dinteloord. En in het kader waarvan is dat precies? Gewoon eventjes een blokje om met de ponies?
2: Ja, tussen de buien door.
1: Ja, ja, want het is een beetje behelpen, hè? Want hier en daar valt aardig een buitje. Dan schijnt het zonneke weer even. Dat is een beetje wat je vandaag ook gaat doen, begrijp ik?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Ja. Nou ja, en in ieder geval heb je de radio aan, want je hebt lekker gestemd ook. Zoals heel veel mensen ook via onze socials hebben gedaan. Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram natuurlijk. Maar ook via de app. Jij stuurde ons een appie. En ik ga je sowieso al verblijden met het leuke muziekspel Remember the Music. Omdat je je stem hebt uitgebracht.
2: Oh, geweldig.
1: Die ga ik dan naar je toesturen. Dat wordt allemaal gefixt. Ja, drie liedjes. Vond jij het lastig om te kiezen of niet?
2: Ja, eigenlijk zijn ze allemaal goed.
1: Wat heeft Amy Winehouse voor jou?
2: Ja, op zich niks speciaal. Ja, ze kan gewoon goed zingen.
1: Ja. Ja, ze heeft ook wel een totaal eigen sound, vind ik. Hè? Bedoel, je haalt ze er meteen uit op het moment dat Amy Winehouse op de radio is. Denk je, oh ja, is Amy Winehouse. Nou, we hadden drie opties. We hadden Valerie, we hadden You Know I'm No Good en we hadden Back to Black. En ik kan melden dat het liedje dat sowieso afvalt Back to Black is, want die kreeg 22% van de stemmen van jullie. Ja, dan blijven er uiteindelijk toch nog twee over, Ingrid. Ja. En op één van die twee heb jij en ook heel veel andere mensen gestemd. Welk liedje is dat uiteindelijk geworden?
2: Nummer 1, Valerie.
1: Valerie! Ja. Dat is de winnaar geworden dus. En die heeft uiteindelijk 43% van de stemmen gekregen. Mede dankzij jou, Ingrid. Gefeliciteerd met het spel Remember the Music. En dankjewel voor je bijdrage.
2: Nou, graag gedaan.
1: En hou de radio aan, want ik ga hem draaien lekker.
2: Ja, oh, helemaal goed. Ja, dankjewel.
1: Houdoe. Houdoe.
0: Dit is het einde van de strijd voor deze week. Dit liedje is toegevoegd aan de ultieme Bonte 50. Op Omroep Brabant.

kreeg 43% van de stemmen. En dus verkozen tot de ultieme Amy Winehouse hit. In dit geval samen met Mark Ronson. Valerie gaat terechtkomen in de ultieme Bonte 50. Dank voor het stemmen allemaal. En Ingrid die won er ook nog even een leuk spelletje mee. Remember the Music. We gaan richting 12 met dit hele mooie liedje.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
10: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
11: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
10: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Het is vrijdagmiddag. Heel veel mensen die toch lekker vrij zijn. Lekker lang hemelvaartsweekend hebben. Maar toch wat files, Tim, op de weg in Brabant?
17: Jazeker. Ja, helaas wel. We zien veel van die recreatiefiles. Dus niet per se van mensen die echt onderweg zijn naar werk of terug zijn van werk. Maar echt gewoon mensen die het lekker de hort op gaan. Ook vanuit het buitenland weten ze ons te vinden. De A16, Belgische grens Breda. Kom je de grens overrijden, meteen een welkomstfile. Tot aan Knoop het Galder. 4 kilometer en 10 minuten qua de drukte. Dan een paar ongelukken. Allereerst goed nieuws. De A2 naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Leenderheide 10 minuten in de file. En minder goed nieuws nog over de A59 naar Den Bosch. Bij Drunen is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is nog altijd dicht. Duurt waarschijnlijk nog tot 1 uur vanmiddag. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. En daarmee voorkom je een file van ongeveer een uur tot 55 minuten ongeveer.
16: Dankjewel, we zijn erbij, Tim. Fijn weekend alvast.
17: Yes, dankjewel. Doei, doei.
16: Zometeen lekker lunchen. Eet smakelijk als dat inderdaad aan de orde is. Doe het lekker met de radio aan. Dan neem ik je zo meteen weer even mee terug naar een van de populairste films uit de jaren 70. Een film met dat mooie liefdesverhaal van Danny en Sandy.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
22: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
21: En voor de aangepaste fiets van Maria.
23: En zo kan ik er weer op uit.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
26: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
27: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
26: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
28: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
29: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
30: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
31: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
28: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
32: Mijn papa verkoopt stoelen.
33: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel.
34: Dit zit. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
35: Brabants Bond. Ronnie Balk.
36: Oh joh, wat gezellig.

0: veel mensen krijgen er geen genoeg van deze film. Are
1: you ready? Brabants Bond.
2: Op Omroep-Brabant.
1: Ronnie Balk.
0: Grease, want daar kwam hij natuurlijk uit. Hè? Een film met dat hele mooie liefdesverhaal van Danny en Sandy. Olivia Newton-John en John Travolta. En vooral ook met heel veel mooie muziek erin. Hè? You're the One That I Want is natuurlijk eigenlijk wel een beetje de knaller uit Grease. Hopelessly Devoted to You. Oh, heerlijk zoetsappig. Sandy, nog zoetsappiger. En Grease Lightning. En ook dit liedje van Frankie Valli, Grease natuurlijk. En als je nou zo dol bent op filmmuziek, heb ik ontzettend mooi nieuws voor je. Want onze Stef die gaat op Tweede Pinksterdag, dat is volgend weekend, iets ontzettend leuks doen. Je kunt er namelijk de hele middag genieten van de filmhits top 70 hier op Omroep Brabant Radio. Tweede Pinksterdag dus, dat is van 12 tot 6. En je hoort dan gewoon de meest iconische filmsongs ever. Dus dat wordt echt genieten. Allemaal op een rijtje gezet door onze eigen Stef van Duinhoven. De filmhits top 70, Tweede Pinksterdag, lekker op de radio. Nou, straks na 1 uur heb jij het weer voor het zeggen. Hè? We hebben nog een uurtje Brabants Bond te gaan. Dan is Maarten er met Bel en Bestel. Ik ga je straks voor die tijd nog even voorstellen aan onze nieuwe tipplaat. En dat zal ongetwijfeld weer een pareltje gaan worden dat je de komende week wat vaker gaat horen. Ja, en verder is het natuurlijk, laten we eerlijk zijn, toch een soort van vrije dag voor heel veel mensen. Mensen hebben dan een lekkere lang hemelvaartsweekend. En ik snap het helemaal als je net uit je bed komt of misschien net eigenlijk het beschuitje op hebt en denkt, oh ja, hoe laat is het ook alweer? Het is alweer middag. Wat zou ik vandaag eens gaan doen? Nou, dat is toch heerlijk als je in dat soort omstandigheden bent. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat jij vandaag een soort van verplichte vrije dag hebt. Of dat bedrijf waar je werkt de hut gewoon dicht heeft gegooid. Stuur dan even een duimpje omhoog. Of ben jij vrijwillig vrij een duimpje omlaag. Weet je, dan hebben we toch even een soort van kleine peiling. En weet ik waar we aan toe zijn met z'n allen. Niet geheel onbelangrijk in deze. In de tussentijd gewoon maar even lekker meezingen met Emma Heesters en Yves Berends. Kan ook geen kwaad.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

onderschat ze niet, hè, deze band. Ze verkochten meer dan 15 miljoen singles en albums. De band Wet Wet Wet. En dit was het prachtige Angel Eyes. Een paar weken geleden stonden ze overigens nog in Brabant. Zaterdag 2 mei in het muziekgebouw in Eindhoven. Zonder Marty Pello. Want die maakt namelijk geen deel meer uit van de band Wet Wet Wet. Dan denk ik, ja, is het dan nogal Wet Wet Wet? Want Marty Pello was natuurlijk wel heel bepalend voor het geluid van deze band. Ja, ik vroeg je, stuur even een duimpje omhoog als je vandaag een soort van verplichte vrije dag hebt, hè. Heb je een vrijwillig vrije dag, dan even een duimpje omlaag. Want heel veel mensen die zitten natuurlijk lekker lui op de bank vandaag. Lekker lang hemelvaartsweekend. Uiteraard zijn er ook mensen die werken, Harry, dat weet ik. Maar het gaat puur om de mensen die vrij zijn. Nou, 62% van de mensen heeft een duimpje omhoog gestuurd. Dus ja, heel veel mensen die zijn gewoon verplicht vrij vandaag. Met andere woorden, de hut is dicht. En dus zijn ze ook niet welkom op het werk. Nou, dat is ook wel eens lekker, toch? Een lekker lang weekend. Geniet er vooral van. Met de muziek van Omroep Brabant. Terug naar de 90s. Dit is World Party. Ken je hem nog? Way Down Now.

aan je kopje espresso. Sabina Carpenter, hartstikke zoetsappig natuurlijk. Ja, ik ben meer van de latte macchiato, maar zo heeft ieder zijn smaak natuurlijk. We gaan er richting 12:30, terwijl jij misschien lekker aan de lunch zit. Eet smakelijk als dat zo is. Nieuws komt er zo meteen aan. Maar eerst deze nog van Creedence Clearwater.

0: Creedence Clearwater Revival uit de 70s, Up Around the Band. Straks dan mag ik de nieuwe tipplaat aan je gaan voorstellen. En ik heb natuurlijk nog even contact met onze vrienden van Weerplaza over het weer dat ons allemaal te wachten staat. Maar eerst naar René, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit daarin, René?
1: Brand in Bergen-op-Zoom en een bijzondere oude vondst in Thailand.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Het is 1:01. We gaan voor de verkeersinformatie naar de ANWB. En daar zit Erwin. Erwin, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Het is niet heel druk op de weg op dit moment. Er was een ongeluk bij Drunen-West. Maar de weg is weer vrij op de A59. En de file is ook verdwenen, gelukkig. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Knoopend Hoogt 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging van nauwelijks 5 minuten.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag trekken er vanuit het noordwesten wat buien over onze provincie. Met dan weer een zonnetje en dan weer een regenbuitje. Het is met 11 à 12 graden behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Komend weekend wat vaker droog en geleidelijk zachter met zondag zo'n 15 graden. En voor het nieuws naar René Snippert.
1: De politie doet onderzoek naar een brand van woensdagavond in een appartement in Bergen-op-Zoom. Een persoon liep daarbij brandwonden op. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Mensen die woensdagavond in de buurt waren en iets hebben gezien of gehoord, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Een ree zat vanmorgen vast in Moergestel. Een vrouw fietste daar en zag het dier dat schreeuwend geluid maakte en niet meer op eigen kracht los kon komen. Daarop belde ze 112. De brandweer kwam snel naar de plek. Ze hebben de spijlen van het hek een stukje verbreed en daarna het hert naar het bosgebied gebracht. Beelden hiervan kan je zien bij ons op de app of op onze web. De 4 landen in het Nederlands Koninkrijk gaan voortaan jaarlijks overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het gaat naast Nederland ook om Aruba en Sint Maarten. De landen gaan bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
8: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten.
0: Ja, dat zullen ze niet via Teams doen. Ik zou het ook op Sint Maarten doen.
1: Toch? Nee, we komen wel hier.
0: Precies, nee, wij komen die kant op. Precies.
1: Ja, en een bijzondere vondst in Thailand. Want Britse en Thaise wetenschappers hebben een skelet ontdekt van een enorme dinosaurus die zo'n 113 miljoen jaar geleden leefde. Het dier woog 27 ton, dat is te vergelijken met 9 olifanten. En hij was 27 meter lang. Het gaat om de grootste dinosaurus die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. De onderzoekers noemen de dino. Ja, en dit ga ik even mijn beste Thais doen.
0: Dat zei jij, hè?
1: Naga Titan Chaichap Humensis. En dat is naar de provincie Chaichap Hum in Thailand.
0: Kun je dat nog 1 keer herhalen?
1: Ja, komt-ie?
0: Ja.
1: Naga Titan Chaichap Humensis.
0: Je hebt een applausje verdiend, dankjewel. En ik weet precies wat je bedoelt nu. Hey, dankjewel, tot over een uurtje weer voor de update. Hoi hoi. Onze vrienden van de Weerplaza spreken we zo meteen. Want wat staat ons te wachten qua weer? En ik ga je straks voor 1 uur ook nog voorstellen aan onze prachtige nieuwe tipplaat.

0: Brabants Bond met CeeLo Green op de radio. En it's okay. Nou, dat gaat niet helemaal over het weer. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want we komen er niet helemaal droog vanaf volgens mij vandaag.
1: Nee, klopt. De radarkaart ligt vol met buien. En die trekken ook over Brabant vanmiddag. Dus ja, af en toe regent het. Soms is het even droog en dan komt de volgende bui weer. Dat is een beetje het weerbeeld van vanmiddag. Het is ook koud voor de tijd van het jaar. Het is half mei. Een graad of 17 is gebruikelijk. Maar het is vanmiddag 11, hooguit 12 graden.
0: Morgen, hoe wordt het morgen dan?
1: Een klein beetje beter. Morgen meer zon dan vandaag. Wel een paar buien, maar minder in aantal. En ietsje warmer, 13 of 14 graden. En die tendens zet zich door. Dus komt stapsgewijs komt er een klein beetje bij qua temperatuur. En als we echt verder vooruit kijken, wordt het ook echt gewoon zonnig en warm.
0: Ja, is de grap of niet volgend weekend 28 graden?
1: Nou, 28 weet ik niet.
0: Maar... Nee, ja, ik ook niet, maar ik zie het hier op mijn telefoon. Ja, dan denk ik, ja, het zal wel zo zijn. Of ja. Misschien wel niet.
1: Nou, het kan, maar sowieso een stuk warmer. De komende week gaat die temperatuur geleidelijk omhoog. Dinsdag bijvoorbeeld zit op een graad of 18. Ook dan is er nog wel kans op een bui. Maar zoals het ervoor staat, is het vanaf donderdag echt wel droog en zonnig. En dan is het een beetje af van hoe die wind precies gaat waaien. Maar ja, sowieso waarschijnlijk wel boven de 20. En 25 of meer kan inderdaad ook vanaf volgende week vrijdag. Dus het zou kunnen kloppen, die 28. Het zou ook gewoon prima 2 of 23 kunnen zijn. Maar in ieder geval veel warmer dan nu en ook zonnig.
0: Ja, en vanaf woensdag dus een beetje die omslag, begrijp ik uit jouw woorden.
1: Ja, het gaat geleidelijk. Tot woensdag is nog wel kans op een bui. Mm-hmm. Maar de temperatuur komt eigenlijk stapgewijs vanaf morgen elke dag 1 of 2 graden bij. Dus op woensdag zitten we rond de 20. En ja, dan stijgt het nog een klein beetje door of nog een stukje meer door. Dat is even afwachten nog voor de tweede helft van volgende week.
0: Heerlijk, dankjewel Johnny. Een fijn weekend alvast.
1: Graag gedaan.
2: Hoi hoi.
0: Ja, ik ga jou zo meteen vertellen welke tipplaat wij hebben gekozen met z'n allen. En ik weet zeker dat je dat wel kunt waarderen. Althans, dat is mijn vermoeden. Luister en oordeel zelf. Zometeen.

0: Het zijn eigenlijk van die liedjes die altijd kunnen. Maroon 5 en This Love. Nou, dames en heren, we hebben er weer een. We hebben weer een pittige vergadering achter de rug. Want er is weer heel veel moois uitgekomen vandaag. Het is vrijdag en er komt er nieuwe muziek uit. En dan kiezen wij onze Omroep Brabant de tipplaat met z'n allen. Nou, vandaag een liedje van toch twee grootheden, kan ik wel zeggen. Martin Garrix en Ed Sheeran met z'n tweetjes. Die in 2014, dan hebben we het over 12 jaar geleden, al werkten samen aan het liedje dat je zo meteen gaat horen. Het heet Repeat It. En dat was een liedje dat Martin Garrix bijvoorbeeld al draaide tijdens het Ultra Music Festival in Miami. Dat is een heel groot festival waar allerlei DJ's komen. Maar het liedje werd eigenlijk nooit uitgebracht. Het verdween een beetje op de plank. Dat had alles te maken met de contractproblemen die Garrix had met zijn voormalig label Spinning Records. Nou, fans die dachten, ja, we hebben dat toen daar gehoord. En we moeten een soort online petitie moeten we gaan starten, want dat liedje moet worden uitgebracht. Nou, en nu is het officieel verschenen. Garrix en Sheeran die hebben de track opnieuw onder handen genomen, zeggen ze zelf, om hem iets radiovriendelijker te maken. Wat dat dan ook mag inhouden. Nou, luister en oordeel zelf komende week onze tipplaat.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: Daar straks onze nieuwe tipplaat. Dat was Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Nieuwe single, die ga je de hele week wat extra vaker horen. Dit was Desiree met Live. En kijk, daar staat Maarten Kortleven gewoon weer.
1: Ik zit weer in de modus van bellen bestel net na gisteren.
0: Ja, ja, joh. Dat was gisteren wel een feestje op de radio.
1: Het was gisteren zeker een feestje. Hele dag bellen bestel. En toen heb ik ook al gezegd, joh, als je er geen genoeg van krijgt, morgen, dan is het vrijdag. Gewoon vrijdag, dan mag je weer. Dus we zijn er weer. En laat me weten wat je wil horen. Nu even appen. 06-573-28203. Alle verzoekjes zijn welkom.
0: Nou, dat wordt een feestje zometeen. Gewoon een soort van kleine herhaling van gisteren. Maar dan in een beperkte vorm.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
16: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met Zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
17: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ja, dankjewel.
2: Dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag op deze vrijdag in het hemelvaartsweekend. Dan zou je zeggen, iedereen is wel zo'n beetje thuis. En volgens mij klopt dat ook wel, want het is heel rustig voor vrijdagse begrippen. Maar Erwin de Hart van ABB heeft toch iets gevonden.
10: Ik heb iets gevonden en dat is een file op de A59. Zegt ook een bos richting Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel 4 kilometer file. Vertraging is haast een kwartier.
2: Nou zeg, en dat is het, hè. En ja. Ik denk voor de rest van de middag zal het ook niet heel veel worden, toch?
10: Maar er kan wat bij knooppunt Galderen, bij Breda wat bijkomen. Ja. Maar dan heb je het wel gehad, denk ik. Ja.
2: Goed, dank u en wellicht tot straks.
10: Ja, wellicht.
2: Nou. Bellen bestel gaat beginnen. Dus dat betekent dat de app wagenwijd open staat voor al jouw verzoekjes. Wat wil je graag horen? Laat het vooral weten. Net zo enthousiast als gisteren. Toen hebben we de hele dag bellen bestel XXL gehad. Nou, het was een feestje. Ik ga ervan uit dat dat deze middag weer zo is. Dus leef je uit in de app.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
21: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
24: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
25: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
24: Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: reguliere editie op een beetje gekke vrijdag. Hè, want het is hemelvaartsweekend, dus heel veel mensen zijn vandaag ook gewoon totaal niet met werk bezig. Hoewel, toch nog best wel wat hoor, geloof ik, als ik Ronnie moet geloven.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Je had even een uitvraagje gedaan. Ik weet niet wat de eindstand uiteindelijk was. Maar,
3: weet ik ook niet.
0: Toch nog best wel wat mensen gewoon aan de slag. Want er moet tenslotte brood op de plank komen.
3: En zo is dat.
0: Nou, hey, reguliere editie. Want gisteren, ja, jij was er ook. Jij hebt het middagdeel verzorgd voor Bel en Bestel XXL. Was een feestje, hè?
3: Dat was een feestje.
0: Oshie Mikkerman.
3: De app die liep over. En ik ben ook heel benieuwd. Was dat bij jou ook nog zo, de finale uurtjes?
0: Ja. En daarna ook heel veel mensen blij. Wat een fijne muziekdag het was. En,
3: heerlijk.
0: Nou kon je beter ook binnen blijven gisteren. Want, en vandaag ook eigenlijk wel. Want het is qua weer niet hier van het.
3: Nee, dat is echt bakker.
0: Dus dat hielp ons wel. Maar het was een feestje. En ik ga ervan uit dat het nu gewoon weer een feestje wordt.
3: Ja, natuurlijk.
0: Jij bent er, ik ben er. Dus dan is al de helft geregeld. Trek het weekend. Ik ben een beetje in de war. Het voelt helemaal niet als een vrijdag vandaag.
3: Nee, ik was vanochtend wakker. Toen dacht ik, is het nou woensdag?
0: Nee, ja.
3: Ja, maar natuurlijk was het geen woensdag. Nee, maar je bent er zo af.
0: Ja,
3: terwijl ik weet dat ik hier naartoe moet op vrijdag. Maar ik was er gisteren ook. Dus eigenlijk was gisteren dan vrijdag. Is het dan zaterdag?
0: Volslagen gestoord was.
3: Ja.
0: Maar goed. Maar we zijn er. En het is vrijdag, want we hebben op de kalender gekeken. Dus dat komt goed. Wat wil je horen? Het recept is simpel. Hè. Gewoon even een appie sturen. Dan ga je in de administratie mee op de grote lijst. En wie weet komt jouw liedje wel langs. Goodbye Stranger was al een hele fijne. Aangevraagd door Henk. En de volgende, dat is een aanvraagje van Priscilla. En ook die is eigenlijk altijd fijn. Mr. John Mayer. Oh, de gitaargod himself. En dan dit, lekker laid back zo. Ik kan me voorstellen dat als je een beetje vrije tijd hebt op deze vrijdag, dat het dan extra goed smaakt. Ja. Waiting on the world to change. In Bel en Bestel. Vraag je liedjes aan, hè. Kom maar op.

0: Rocket Steam. Uit Miami Vice natuurlijk, Jan Hammer hoorde je. Dankjewel Mark voor de aanvraag. Ik kreeg een appje binnen. Is iets van beef misschien leuk?
1: Do you know what time it is?
0: Natuurlijk. Oh man, lekker.

Rob de Nijs en Het werd zomer, aangevraagd door Astrid. Ik heb nog wel ruimte voor één liedje. En dan gaan we langzaam richting nieuws. Fleetwood Mac, Dreams, altijd goed.

0: Fleetwood Mac en Dreams. Het is 1 minuutje voor 2:30. We gaan langzaam richting het nieuws. René is binnengekomen. Wat heb je zo meteen?
1: Nou, gereedschap gestolen met een waarde van 10.000 euro. En dit gaan ze maken voor het WK. En dat wordt groot. Heel, heel groot.
0: Zometeen meer.
2: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Govereexclusive.com. Govereexclusive. Stijlvol onderweg.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Het is inmiddels 1:30. Eerst langs de ANWB. Erwin de Hart, waar staan de files?
5: Er is één file. En de vertraging is wel toegenomen op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Want er is een ongeluk gebeurd. Helaas 6 kilometer file als gevolg daarvan tussen Knoopend Paulgraven en Ravenstein. De vertraging is dus 25 minuten. Is het net gebeurd? Even kijken wat er afgesloten is. Is het nog niet bekend.
4: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
4: Ja, het is een van alles wat middag. Qua weer. En nu hier buiten opklaringen en zelfs wat zonneschijn. Maar ik zie op de buienradar dat er elders in Brabant toch ook nog wel wat buitjes overtrekken. Dat komt dus ook weer bij jou langs waarschijnlijk. Een komen en gaan van dus hier en daar een regenbui, een opklaring, een zonnestraal en weer terug naar een regenbui. Het overzicht van het nieuws dan, René.
7: In Aarle-Riksel is voor €10.000 aan gereedschap gestolen uit een werkbus. De dieven knipten een gat in de zijkant van de bus en namen onder meer heggenscharen, boormachines en een bladblazer mee. Beelden hiervan zie je op onze web en app. Volgens de politie is er de afgelopen weken vaker ingebroken in werkbusjes in het dorp. Een man is afgelopen nacht gewond geraakt in het centrum van Eindhoven nadat hij in glas was gevallen. Handhavers kwamen het slachtoffer flink bloedend tegen per toeval. Na eerste hulp verleend te hebben door de handhavers is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij precies in het glas terechtkwam is nog niet bekend. Het is onrustig in Stadskanaal, de provincie Groningen, na het nieuws dat twee kinderen van 6 en 7 door hun bevriende moeders ernstig zijn mishandeld. Bij hun woningen zijn er ruiten ingegooid en om erger te voorkomen geldt er een noodverordening. Deze buurtbewoner zegt tegen RTV Noord dat de frustratie groot is omdat niemand wist van de mishandelingen, terwijl er een half jaar geleden door de school al wel een melding was gedaan bij Veilig Thuis.
8: Dan begin je gewoon een beetje aan jezelf te twijfelen van, waren er dan echt geen signalen? Het is erg genoeg wat er gebeurd is. En dan ook de commotie en de Facebook-reacties die erop komen. Die kinderen gaan de rest van hun leven al last van hebben. Laat het lekker rusten.
7: De noodverordening geldt in ieder geval tot en met komende zondag. Over een kleine maand is het zover, dan begint het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het wordt het grootste WK met 48 deelnemende landen. In Boston, in Amerika, is nu aangekondigd dat ze de grootste voetbal van de wereld willen gaan bouwen. De bal krijgt een diameter van, hou je vast, ruim 13,5 meter.
4: Nou, dat zal lekker hanteerbaar zijn, denk ik.
7: Ja.
4: In de kruising.
7: Die kun je niet missen. Nou, de record is nou nog in handen van Qatar. Daar maakte ze in 2013 ook al zo'n bal. En die had een diameter van 13 meter.
4: Och, wedstrijdje verpiezen, ja. Zeg maar. Och, toch.
7: De volgende keer 14. 14,5.
4: Ja. Nou. Je kunt er maar bezig mee zijn.
7: Ja.
4: Veel plezier daar. We zijn bij. Meer nieuws natuurlijk op web en app. Hierdoor met de muziek. Maarten Kortleven. We zaten net al in de jaren net 70, 80 met Fleetwood Mac. Ik blijf nog even in de 80's. Dire Straits, Walk of Life.

blij gemaakt. En we blijven even bij de thee. In dit geval de thee van Thijs. Van Theo naar Thijs. En Thijs wil even wat gitaren. Oh. Ja, ik denk dat er menig radio op dit moment ergens in Brabant op standje burenruzie gaat. Want het is tijd voor Iron Maiden en Run to the Hills.

Jacques, dankjewel voor Hoe hou ik dit vast? Had ik alweer even niet gehoord, want dat is natuurlijk een hit die weer helemaal op zijn retour is. Dus dan is die weer even niet op de radio, maar wel een fijn liedje. Bluff en Bentham. Dan nu, alle aandacht voor The Righteous Brothers en Unchained Melody. Whoa.

0: Peter Schilling en Major Tom, altijd fijn. Ik kreeg een appje binnen van Mark, die zei... gaan we weer heen en weer vanmiddag? En toen dacht ik, ja, waarom niet? Het is tenslotte een beetje een gekke vrijdag. Ik denk dat er best wel wat mensen misschien net iets meer vrije tijd hebben... dan op een normale vrijdagmiddag. Dus extra concentratie voor...
1: krijg het heen en weer.
0: Exact, de muzikale tenniswedstrijd noem ik het altijd maar. Mocht je nou, nou ja, niet zo vaak luisteren en denken... krijg het heen en weer, waar heeft hij het over? Wat zit hij te schelden? Nee, let op. Het volgende. Ik ga zo meteen de computer vragen om een liedje te genereren. En nou is het aan jou, aan jullie, de luisteraars... om zo creatief mogelijk door te associëren op... het volgende, wat het volgende liedje moet worden. Dus hadden we net bijvoorbeeld Major Tom van Peter Schilling. Nou ja, dat zou David Bowie kunnen worden, Space Oddity. Want daar zit ook een Major Tom in. Maar dat kan ook... hoe heet het? De band Keane zijn, want de zanger heet Tom. Nou ja... creatiever dan dat in ieder geval. Ben hier nooit zo goed in, maar ik weet, de luisteraar is hier heel erg goed in. Dus zo creatief mogelijk doorassociëren op het volgende liedje. Ik ga op de knop drukken en dan gaan we kijken waar de computer mee komt. Oh, ja, hier moet je toch wat mee kunnen, lijkt mij. Noodgeval van Goldband. Wat moet hier nou zo meteen na 2 uur, na het nieuws... dus je hebt even de tijd om goed erover na te denken... wat moet hier nou...

0: gezien.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
11: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
12: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
13: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
14: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
15: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
12: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, uurtje 2 van Bel en Bestel. We gaan zo meteen heen en weer. Eerst langs de ANWB, want toch iets van file. Erwin de Hart, waar staat het?
17: Ja, er staat op de A50 Arnhem richting Eindhoven bij knooppunt Paalgraven 4 kilometer file. Door een ongeluk is de benzinestation gesloten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Panning en afrit Liesel 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
0: Nou kijk, daar ben je dus zo doorheen. We zijn aan het heen en weer. Goldband met noodgeval, dat was het startschot om even een half uurtje lekker vrolijk door te gaan associëren. Er komt toch fantastisch spul binnen. Oh, ik heb nog 2 minuten nodig om even een keuze te maken. Geef me nog heel even alsjeblieft.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
23: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Steen. Even oud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
29: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
30: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
29: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
30: Koppens biedt veel meer.
29: Kom langs in Volkel.
30: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
31: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
32: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Zilvermeel maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.
0: We hadden een noodgeval, hè. Dan kom je al bij Help uit van de Beatles, SOS van ABBA, de politie van Lamme Frans, Eins, Zwei, Polizei. Maar toen kwam Loek en die zei, hey, Goldband, dat is een merk stukwerk. Stukken, en dan kom je al gauw op een eigen huis.

0: René Vroger.
1: Wou ik dat ik net iets vaak.
0: En het goede doel.
1: Iets vaker simpelweg gelukkig was.
0: En alles kan een mens gelukkig maken. Het startschot voor een half uurtje. Krijg het heen en weer.
2: Krijg het heen en weer.
0: Dat zeg ik. Het is de bedoeling dat we een zo lang mogelijke ketting gaan maken. Lekker creatief doorassociëren op het draaiende liedje. Wat moet daar nou zo creatief mogelijk achteraan komen? En je mag zo vaak meedoen als dat je wilt. Dus elk liedje gewoon weer lekker creatief meedenken. Wat moet er nou achter een eigen huis, een plek onder de zon? Nou, er komt weer van alles binnen. Mensen die doorassociëren op een huis natuurlijk. House for sale en House of the Rising Sun. Dat soort dingen allemaal. Maar Paul die is wel creatief in die zin. Die zegt van, zullen we dan gewoon een lekker house liedje draaien? Gewoon lekker house uit de 90's. En dat is wel een goeie. Dus is het Robin S. geworden en Show Me Love. Dat is lekker. Maar wat moet hier nou zo creatief mogelijk achteraan? Ja, laat het even weten. Het startschot is gegeven. Meedenken in de app. Het nummer ken je wel. Wat moet hier nou achteraan?

te tonen, ofwel showen. En van de ene show kom je dan heel makkelijk bij de volgende show. En die werd meerdere keren genoemd, dus ja, dan kan ik er soms niet omheen. Een iets andere show dan Show Me Love. The Show Must Go On van Queen. Fantastische plaat. Onder andere aangevraagd door Marcel. Goed doorgeassocieerd. Maar wat moet hier nou achteraan komen? App hem maar.

The show must go on. Ja, die gaat altijd maar door en door en door. En als de show bezig is, dan ben je weer onderweg. En dus gaan we met Willie Nelson on the road again. Wat moet hier nou zo creatief mogelijk weer op volgen?

Nelson. Applaus, on the road again. Ja, morgen dan is hij weer on the road, hoor. Dan gaat hij weer gewoon. Onze eigen Brabants Buske. En dat kun je ook op televisie kijken, natuurlijk. Nou,

Tommy Lips en zeg, kende jij het Brabants buske? Nou, wat is het Brabants buske? Dat is dat buske van Omroep Brabant dat rondrijdt. Wat is Omroep Brabant? Dat is de regionale omroep. Wat is onze slogan? Het gevoel van hier. Zo is dat. En toen zei Mark, het gevoel van hier. Ik voel, I feel love. Kijk, alleen maar liefde voor Omroep Brabant. En wij hebben liefde terug voor de luisteraar. Zo werkt dat eenmaal. Het is tweezijdig. Ik heb nog ruimte voor één liedje hierna. Wat moet hier nou achteraan? Kom maar door.

0: Ja, soms dan worden er verbanden gelegd die zelfs ik niet zou maken. We zitten natuurlijk in de liefde, dan kan er veel, hè. I Feel Love, Donna Summer. Ja, en als je heel erg verliefd bent, dan ben je een tuintje in iemands hart, denk ik. Briljant verzonnen, Alex.
1: Je man, van Paramaribo naar Volendam.
0: Ja.
1: Damaru en Jan Smit.
0: Nou zeg.
1: Ik heb een tuintje in mijn hart, oké?
0: Okay? Ja. En dankjewel trouwens. En zometeen het nieuws.

0: Damaru en Jasmit en Mirozu, tuintje in mijn hart. Nou, dankjewel voor het heen en weer. We gaan zo meteen weer gewoon normaal bellen en bestel doen. Alles is weer back to business. Dus heb je gewoon een liedje dat je wilt horen. Je hoeft nergens erdoor te associëren. Alles is welkom. Even een appie sturen. René, wat heb je zo in het nieuws?
1: Een vrouw die is overreden door een vrachtwagen bij een tankstation. En van een koude camping thuiskomen. Of nou ja, eigenlijk niet. Jan, je hoort zo direct wel hoe dat zit.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue. Avenue.
0: Eerst langs de AWB, want Dennis mooi hangt. En dat betekent dat er wel iets van file te melden is.
5: Zeker. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven. Dat komt door een ongeluk. Je hoort er zo meer over in het nieuws. De A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Panningen en Liesel doe je er ook 10 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht.
0: Ja, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: We gaan vanmiddag van alles en nog wat krijgen. Het zonnetje, hier en daar toch ook donkere wolken waar dan in één keer weer wat regen uit kan komen. Dat waait allemaal over en hier en daar ook nog een stevig windje. Temperatuur houdt ook niet over met een graad of 11. Het nieuws dan, René Snippert.
1: Op een tankstation langs de A50 bij Ravenstein is een vrouw overreden door een vrachtwagen. Het gebeurde bij de pomp zelf. Er is een traumahelikopter geland. De vrouw is gewond geraakt, maar ze is aanspreekbaar. Hoe erg haar verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Het tankstation is op dit moment dicht. Het nieuwe brug van 2,4 miljoen euro bij het Willemsplein in Den Bosch gaat vandaag weer open. De brug was al snel dicht na de opening ervan vanwege trillingen. Die veroorzaakte schade in de wegdek. Een gespecialiseerd Duits bedrijf heeft de afgelopen weken gewerkt aan herstelwerkzaamheden. Daarvoor stond zelfs een grote tent over de brug heen. De gemeente laat weten dat de bruggenbouwer opdraait voor de kosten. In het Afrikaanse Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn er meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Er zijn vaker uitbraken in die regio, maar de vrees is dat het zich nu verder gaat verspreiden, zegt Artsen zonder Grenzen.
7: Nu vindt het ook plaats in een aantal districten die ook grensregio's delen met Zuid-Sudan, met Oeganda. En het zijn ook nog eens gebieden waar veel mobiliteit plaatsvindt. Dus er zijn veel mijnwerkers aanwezig, maar ook over de grenzen en tussen de regio's zijn het echte hubs waar mensen tussen bewegen. Dus ja, dat baart wel wat zorgen.
1: Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. Bibberen in de tent, maar toch gezellig barbecuen. Op camping De Vlaasbloem in Kaam was het afgelopen nacht maar net boven nul. Toch staat de camping dit hemelvaartweekend bijna helemaal vol. Onze verslaggever Raymond Merks ging er even een kijkje nemen.
8: Ja, dat was vreks koud.
9: Is het dan toch leuk of niet, een kamer op de camping, Ray?
10: Ja, is toch gezellig? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, volgend jaar weer, hoor.
9: Jij heeft zich maar warm aangekleed, zie ik.
11: Ja, want het is heel koud. Ja. Maar wel gewoon prima te doen. Ik ben meer een mooi weer kamperen, maar ja, het is zoals het is.
1: Er waren wel wat lege plekken, dat waren met name de tentplekken. Volgens de directeur van de camping is dat te verklaren.
12: De tentkampeerder, de stoere, die komt gewoon. En de net iets minder stoere, die zegt toch af. Ja.
1: Nou ja, zij liever dan ik. Overigens hebben ze wel botte pech. Want volgende week worden de temperaturen verwacht boven de 25 graden.
0: Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ja. Ik ben op zich best een kampeerder. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik geloof dat als het dan dit soort weer is... Ik zou er toch volgens mij voor kiezen om dan maar thuis te blijven.
1: Ja, en dan maar niet. En kou.
0: Ja, joh, zit je daar kou te leien. Je moet non-stop koffie zetten om warm te blijven. Weet je, want het is gewoon niet te doen. Dus nee, maar goed. Ieder zijn eigen ding. Lekker feest op de camping. Doe je ding. We gaan door. Lekker met de muziek. Meer nieuws op web en app.
13: Maarten Kortleven.
0: En bel en bestel op de radio. Alles is weer welkom. Dus wat wil je horen? Geef gewoon even.

geloof. Django Wagner en Kind van de Zon en de Wind. Ria, dankjewel voor de aanvraag. En daarvoor windsurfing van de surfers. Liesbeth vroeg die aan. En de volgende staat ook alweer klaar. En dat aanvraagje komt van Ron. Novastar woonde ooit een paar maanden, een paar jaar zelfs, in Eindhoven, waar hij studeerde. Het is een soort van een Nederlandse Belg, Belgische Nederlander, geboren in Limburg, maar woont al zijn hele leven zo'n beetje in België. The best is yet to come.

0: Belfast Child van Simple Minds. Beppie, dank je wel voor de aanvraag.
1: En dan nu een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, zometeen nog een heel uur bel- en bestel te gaan tot aan 4 uur. En ik heb de aanbieding nog niet gehad. Dus die loopt vanaf nu. Als je dan toch iets aan het aanvragen bent en je bent aan het typen, typ er dan gelijk nog een liedje bij. 2 liedjes in 1 appje. En dan doe je al mee. En wie weet heb jij wel geluk deze middag. En is de aanbieding straks gewoon voor jou. En krijg je niet 1, maar 2 liedjes. Zo simpel kan het zijn. Nu appen 06-573-282-03. En nou ja, wie weet heb je dus dadelijk gewoon de aanbieding te pakken. Kan zomaar, hè? Kan zomaar. Je hebt nog wel even de tijd om na te denken, want pas na 3 dan gaat die aanbieding eruit. Ik heb ondertussen nog wel ruimte voor Sil. Sil die appte. Even klik. Ja, daar is hij. Sil die zegt van, wij zijn nu onderweg van het altijd gezellige Eindhoven naar Oud-Gastel. Lekker aan het luisteren. Vrouwlief die rijdt. En ja, doe deze maar als het kan. Laten we gewoon proosten. Guus Meeuwis, tot aan het nieuws.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn drie mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer twee luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor twee andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Het is 2:03. Laatste uurtje van Bel en Bestel is gestart. De aanbieding loopt, hè? Dus als je toch iets aan het aanvragen bent, doe er dan gelijk twee. Want het is een voordeeltje dat je maar mee kan pikken. Ondertussen even naar de AWB. Het is een vrijdagavondspits van helemaal niks, maar toch wel een melding. Dennis, mooi.
16: Ja, en die melding die doe ik op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Want door een ongeluk heb je tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven daar 10 minuten vertraging.
6: Dankjewel. Nou, zometeen maar eens even van start met een onvervalste jaren 80 classic. Beetje dansbaar, goed voor de vrijdagmiddag. En straks dus die aanbieding.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
21: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Ja, soms dan luister je niet de hele uitzending. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Omdat je andere dingen te doen hebt en pas later inschakelt. Zo ook het geval met Marley. Die vroeg namelijk Donna Summer aan, I Feel Love. Ik zei, ja, die hebben we net gedraaid. Wij krijgen het heen en weer. Maar je mag nog wat anders aanvragen. En toen kwam ze met deze.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Lime en Your Love. Ja, daar is helemaal niks mis mee. Dus heb je alsnog een beetje je zin. Ja, zo servicegericht zijn we dan ook wel bij Bel en Bestel. Dat we je gewoon ook aangeven, ja, die is al gedraaid. Of verzin even wat anders dan. Dan is je kans niet verkeken. Welkom bij het laatste uurtje alweer. Tot aan 4 uur natuurlijk, Bel en Bestel. En ik ga zo meteen de aanbieding er maar eens uitgooien. Er is ontiegelijk veel binnengekomen, dus het is weer even kiezen. Ik ga nog alles op een rij zetten en dan kies ik er eentje uit. En die krijgt niet één, maar 2 liedjes. Zover is het nog niet. Eerst naar een heel mooi klein verstild momentje op de radio. Erik vroeg hem aan. Die was gisteren overigens ook aan het luisteren naar Bel en Bestel XXL. Hij zegt ja. Ik weet niet of we er overheen gaan, maar ik heb nog wel een goede suggestie. Nou, wil het geval, Erik, dat iemand anders deze gisteren ook aanvroeg. Tijdens XXL. Een totaal andere luisteraar. Dus ik hoop dat ik, als die ook luistert, die meteen daar ook nog, nou ja, een dag later wellicht, blij mee maak. Het is Vlaams, het is Gorky en het verhaal van Mia. Luister goed.

0: zo dooft het liedje heel langzaam uit. Een ware classic aan de andere kant van de grens. En hier in Nederland ook heel wat liefhebbers, hoor. Want er reageren gelijk altijd al wat mensen van... oh, mooi, duimpjes omhoog, dat soort dingen. Gorky en Mia.
1: En dan nu... een bel- en bestelaanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, die is er maar voor 1 iemand die uiteindelijk het geluk een beetje aan de wips heeft hangen. Vandaag is dat de beurt aan Margaret. Margaret, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat was je allemaal aan het doen?
2: Niks eigenlijk. Ik ben een beetje
0: knutselen. Ja, daar is de vrijdagmiddag voor. Hoewel, ik heb helemaal niet het gevoel dat vrijdagmiddag is. Jij?
2: Ik had al het idee dat het weer zaterdag was.
0: Ja,
2: van
0: zie je?
2: Die rare dagen.
0: Ja, de hemelvaart is het in de weg.
2: Ja. Vrijdag, het is vandaag vrijdag, maar ja. Toen het woensdag was, had ik al het idee dat het vrijdag was. Want dan heb je helemaal vaart en dan is het donderdag. Maar ja, je komt er niet meer uit.
0: Nee joh, het is nu complete chaos in mijn hoofd. Oh ja. God, houd toch op. Wat knutsel jij trouwens? Want dat kan van alles zijn.
2: Ik ontwerp tasjes.
0: Ja.
2: Tasten, gouden tassen van... Ja. Spijkerbroeken.
0: Dus die krijgen dan een nieuw leven?
2: Die krijgen bij mij een nieuw leven, ja.
0: Wat goed.
2: Ik maak ook andere dingen van spijkergoed. Eigenlijk alles wat je bedenken kan. Ik knutsel, ik probeer van alles en nog wat. Mooi.
0: Lekker creatief.
2: Ja.
0: En dat geldt ook voor de muziek, want jij hebt 2 ontzettend lekkere, energieke liedjes voor de vrijdagmiddag.
2: Ja, mooi hè.
0: Nou, wat mag het zijn?
2: Kiki Dee.
0: Ja?
2: En ik ben fan van Tina Turner.
0: Oké.
2: Ik ben altijd in de jaren 75, 85 veel naar de disco geweest. En 70, 80-jarige muziek ben ik wel heel fan van.
0: En kun je lekker dansen, hè? Hop, man, hop.
2: Ja. Ja.
0: We gaan Kiki Dee doen. I've Got The Music In Me. En zometeen Nutbush City Limits. Ik wens jou een fijne middag.
2: Ja, hetzelfde en fijn weekend
0: nog. Ja, komt goed hoor. Houden we.
2: Oké, dankjewel. Houden we.

Ike en Tina Turner en Nat Bush, City Limits voor Margrethe. Want die had de aanbieding te pakken. Niet één, maar twee liedjes. Kijk, dat is nou nog eens mooi. Dit is een soort van verkapt weerbericht in muziekvorm. Want het gaat uiteindelijk goed komen, hoor. Tal van buitjes over Brabant vandaag. Maar het gaat goed komen. Volgende week, dan zitten we als het goed is rond dit tijdstip al boven de 20 graden. Dat is mooi. Follow the sun.

0: star.
1: Uit Australië, Xavier Rudd en Follow the Sun. Speciaal voor Frans, overigens. Zometeen nog een half uurtje bellen en bestel te gaan. Dat betekent dat je, als je nog even iets hebt... een niet te versmaden liedje, zeg maar... dat je nog de tijd hebt om het door te geven. Gewoon even een appje sturen, dan doe je al mee. En wie weet heb ik er net een plekje voor... en kan die nog gewoon gedraaid worden. Het loopt inmiddels tegen 3:30 aan. René al in de studio met het laatste nieuws. Wat heb je bij elkaar gesprokkeld?
2: Een jongen die krijgt een week de tijd van de politie om zich te melden... en Brabantse inzending naar de finale van het Eurovisie Songfestival.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf... Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt... onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Woonboulevard Os. Kom ook op Tweede Pinksterdag woonshoppen in Os.
1: Nog 10 seconden, dan is het 3:30. En ja, elke uur toch wel iets van een melding. Dennis Mooij van de AWB. Het is niet veel allemaal, want het is natuurlijk herfst- of hemelvaartsweekend. Maar toch, wat heb je bij elkaar gezocht?
7: Nou, dat het op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam vastloopt. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 20 minuten vertraging door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht.
1: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
1: We hebben hier en daar een buitje dat over de provincie trekt. Maar tussendoor ook gewoon genoeg opklaringen. En dan piept de zon er zelfs ook nog tussendoor. Dus het ziet er aan de ene kant vriendelijk uit. Totdat je dan even die donkere wolken ziet aankomen en de buien hebt. Temperatuur houdt allemaal niet over. Het is 1 graad of 11. Het nieuws dan, René.
2: De politie is op zoek naar een minderjarige jongen... die twee jongens zou hebben mishandeld in Eindhoven. Dat gebeurde op een maandag in maart op de Rielse Dijk. Er zou een ruzie in een supermarkt aan vooraf zijn gegaan. De twee slachtoffers zouden daarna zijn gevolgd door een groepje jongens. De verdachte zou ze op een gegeven moment flinke klappen hebben gegeven. De jongen krijgt een week de tijd om zich te melden. Als hij dat niet doet, wordt hij herkenbaar in beeld gebracht. In Engelen klinkt ook een ander geluid over de komst van 50 minderjarige asielzoekers. Een vrouw is geschrokken van alle protesten... en is daarom een inzamelactie gestart voor vluchtelingenwerk... Volgens haar lijkt het nu alsof iedereen in het dorp tegen de opvang is... terwijl dat niet zo is. Ze zegt dat mensen zich soms niet durven uit te spreken... door de gespannen sfeer in het dorp. Haar hele verhaal staat bij ons op de web en app. 5 Italianen zijn omgekomen bij een duikongeluk op de Malediven. Ze waren grotten aan het verkennen. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk... maar volgens deze expert is op zo diep duiken helpt dat niet echt mee.
9: Als ze met lucht hebben gedoken, dus wat je normaal gewoon inademt... dan kan dat wel een negatief effect hebben. Je kan op die diepte kan je last krijgen van narcose... en waardoor je beoordelingsvermogen erg afneemt. Dus het is eigenlijk, of de wet van Martini... dus elke 10 meter die je onder water gaat, is eigenlijk een glas Martini. Ja, de ene kan er wat beter tegen als de ander...
2: Wat het ook moeilijk maakt aan hun duik is dat het weer was omgeslagen. En je hebt speciale vaardigheden nodig als je in een grot duikt. Het is het dodelijkste duikongeluk ooit voor de Malediven.
1: Ik ben nog helemaal een rare wet van Martini. Ik ben al in de war, wat is dat voor een gek verhaal?
2: Ik denk dat dat een soort ezelsbruggetje is van... nou, ga je 10 meter dieper, dan drink je Martini blijkbaar.
1: Ik ga dit opzoeken, want ik wil hier meer van weten. Wat een raar verhaal, joh. Verschrikkelijke aanleiding met het duikongeluk. Maar de wet van Martini, goed.
2: Het spreekt wel tot de verbeelding.
1: Ja, ik ga het nu opzoeken zo meteen. Maar goed, zo'n festival nog, hè?
2: Ja, vanavond is de finale namelijk van het Eurosongfestival.
1: Nee, morgen, hè?
2: Oh, morgen,
1: ben je helemaal in de war, heb je
2: morgen,
1: vanavond?
2: Nee, ik zei vanavond.
1: Nee, morgenavond.
2: Morgen is de finale. Van het Eurovisie Songfestival. Ja, jij gaat kijken.
1: Ja, ik zit er helemaal klaar voor. Vlaggetjes, chips, cola.
2: Ja, waarschijnlijk ook het vlaggetje van Malta. Want die is namelijk geschreven door een Brabander. Ja. En het liedje klinkt zo.
1: Oh ja, chips. Wacht even. Ik had hem niet. Malta, moment. Oh jawel, jawel.
0: Malta lied. Dat was heel echt waanzinnig.
1: Nee,
0: dat
1: is, oh nee, dit is Joep zelf. Moment. Oh, paniek in de orkestbak. Even kijken hoor. Malta. Oh ja, daar is hij. Ja. Zo klinkt het liedje van Malta. Ja, dat wil je niet missen namelijk. Dus daar komt hij, hè. Ja?
2: Ja, Eindhovenaar Joep van de Boom. Die is de tekstschrijver en hij was er zelf ook bij toen Malta naar de finale ging.
1: En daar is Joep.
0: Het was heel echt waanzinnig leuk. Het was duurde even voordat we aangekondigd werden. Spanning zat er goed dus, in.
2: Ja. Oh, er ging even iets verkeerd ook met het past allemaal wel in het rijtje.
1: Nee, Martini te veel, denk ik.
2: Ik denk dat hij nee, daar mogen we natuurlijk niks over zeggen. Ja, dus toch een beetje Nederlandse vertegenwoordiging. Morgen om 9 uur is de finale. Ja. Niet vandaag, morgen.
1: Ik vond dat helemaal niet zo'n goed liedje. Mag ik misschien niet zeggen, maar...
2: Het is dan toch een beetje Nederlands en Brabant.
1: Ja,
2: dus, ik weet niet of hij eruit gaat springen morgen bij de finale. Heb je zelf een voorkeur? Of denk jij, wie gaat er winnen?
1: Ze zeggen allemaal Finland. Maar ik ben een beetje klaar met al die songfestivalliedjes nu. Dit is allemaal heel erg over de top. En dan moet er ergens een... Ja, zo hoog kom ik niet. Opera-achtig stukje in zitten met een krijsend iemand. Zoals dat vorig jaar ook gewonnen heeft. Iedereen gaat dat dan nadoen. Dus Finland heeft dat ook allemaal. Dat is een vocaal vuurwerk van top tot teen. En alles staat in de fik en met een violist. Iedereen zegt dat gaat winnen. Maar... Als je dan toch één... Ik was gisteren wel aan het kijken, want... we hebben er niks te zoeken, maar ik moet dan toch kijken. Ik was wel onder de indruk van Frankrijk. Frankrijk is ook vocale acrobatiek. Dat gaat helemaal loco. Maar 17. Zij is nog maar 17. Ze is de jongste deelnemster. Dat is echt, als je dat kan en zo'n show neerzet... en zo het podium pakt, dat is petje af. Dus ik denk dat Frankrijk ook hoog gaat eindigen.
2: Okay.
1: Maar ik heb er geen verstand van, dus wat dat betreft.
2: Nou ja, wie weet, hè?
1: Nou... we zijn bij met een beetje horten en stoten. Maar we zijn bij. Het is vrijdagmiddag. Maarten Kortleven. We doen nog 20 minuten bellen bestel. Dus wat wil je nog horen? Laat het vooral even weten tot aan 4 uur.

En Nena en Noor geträumt. Dat is weer zo anders dan Nooit en Nooit zich loef beloont. Mark, dankjewel. Kwam een appje binnen. Ik zou heel graag het nummer Iron Sky van Paolo Nutinia willen vragen. De groetjes van Pascal en alvast een heel goed weekend. Nou, dat weekend dat gaat zo meteen beginnen, want dan is het einde bel en bestel. Maar ik heb nog ruimte. Mocht je nog echt een goede plaat in de aanbieding hebben, dan ben je altijd van harte welkom om een appje te sturen. En zometeen maar eens richting de mannen van de Piepende Bandenshow. Maar eerst deze prachtplaat.

Paolo Nutini en Iron Sky. En zometeen, ik zeg het al, dan is het de beurt aan de Piepende Banden Show. Straks maar eens even kijken wat de heren allemaal gaan doen. Elton John nu en I'm Still Standing.

0: Elton John en I'm Still Standing. Zometeen
1: de piepende bandenshow bij Omroep Brabant.
0: En met Christian en met Stef natuurlijk. Normaal staat Stef hier altijd al wel te stuiteren, maar het is nu alleen Christian.
2: Ja, die komt aan, ze stuitert.
0: Oh, hij is al
2: op de gang, heb je hem al.
0: Ja. Hij komt er al aan gestuit. Daar is hij hoor.
2: Er is hij.
0: Koekoek. Koekoek. Heren, wat hebben we zo meteen?
2: Nou, we hebben eerst nog even iemand nodig die het programma opent.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
0: Want het weekend moet worden afgeroepen. En dat betekent dat als je dat wil doen, even een duimpje omhoog in de app is al genoeg. Dan ben je kandidaat. Want zonder iemand die het weekend afroept, kan het weekend niet beginnen.
2: Nee.
3: En zo is dat.
2: Zo is dat. En Stef heeft ook pas weer ruzie gemaakt.
0: Zeker. Weer ruzie.
2: En dat is de aanleiding om een vraag te stellen aan de mensheid.
0: Ja. Of die jongen een therapie nodig heeft. Of...
2: Nou, ik denk dat we die vraag wel heel duidelijk beantwoorden.
0: Heb jij weer ruzie gemaakt? Waarom heb ik dat nog niet gehoord?
3: Ik kan niet alles...
2: Als je nou elke keer moet zeggen dat hij ruzie heeft gemaakt... dan kun je aan de gang blijven natuurlijk. Okay. Ja. Nee, maar dat is de aanleiding om dadelijk een vraag voor te leggen aan het publiek. Dus dat gaan we ook doen. Heel veel goede muziek. Er komt nog een quizje aan. We gaan ook nog even bellen met een slaapexpert.
0: Ja. Ik ga eens even luisteren zo meteen, want ik wil het wel weten.
3: Ja, dat snap ik. Dat is de bedoeling, hè?
0: Waarom die ruzie heeft gemaakt.
3: Kijk, Christian overdrijft het een beetje. Het was geen ruzie.
0: Het
3: was een soort frustratie.
2: Het was levensgevaarlijk, volgens mij, als ik het zo hoor.
3: Nee, het was niet levensgevaarlijk.
2: Nou, dat is niet wat jij mij net vertelde, hoor. Dan moet jij dat nu klein maken.
3: Ja. Natuurlijk.
0: Nou, okay. Lekker laten. Zie je, bla bla bla. Laat ze maar kletsen. Zometeen Pieper de Banden Show. Laatste liedje ben ik bij aangekomen. Mary Lou, die wil wel even knallend het weekend in. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Volbeat, Lolo Montez. Mensen, tot morgen ben je nu al wakker. En tot volgende week bij Bel en Bestel. Veel plezier, zometeen. Fijn weekend, houdoe!

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
6: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
5: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue. Avenue.
6: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Hij zet net de koptelefoon van Maarten op met de stand die hij nog op zijn koptelefoon had. Maar waar staat het hart?
13: Ja, maar ja, dat heb je eenmaal met de leeftijd. Op een gegeven moment word je een beetje doof. Ik heb dat ook. Ik heb ook altijd.
8: Ja, maar jou staat echt extreem hard.
13: Ja, dat weet ik. Dat weet
8: maar
13: ik.
8: Echt gewoon te hard.
13: Ja, dat is ook zo. Maar ja, anders hoor ik het niet.
8: Als ik jou één oorschelp zou pakken en die zou ik verdelen over twee, dan is die nog te hard.
13: Ja, misschien over drie zelf wel.
8: Is echt, het is dat jij nog kan horen überhaupt, joh.
13: Nee, dat kan ik dus niet. Daarom moet je steeds harder. Dus dan wordt het ook steeds erger, hè?
8: Wat is toch ook erg. Nou.
13: Dennis, klinkt dat bekend?
14: Ja, dat klinkt bekend.
13: Ja, zo gaat het dan. Wie heeft hem bij jullie het hard staan?
14: Dat was vroeger altijd John Sehoka, maar die werkt hier niet meer. En dat, ja, dat is ook vanwege ouderdom, hè?
13: Nou, dus, die zit ook in het Doofinstituut tegenwoordig.
14: Ja, ik denk het wel.
8: Je hebt natuurlijk ook wel eens een wissel, Dennis. Dat jij het hokje binnenkomt en je denkt, kan leren of zet die hard?
14: Ja, maar het knopje om contact te hebben met jullie, het volumeknopje, dat zit ergens helemaal achter tussen de snoertjes. Dus daar durven de mensen niet aan te zitten.
8: Oh, ja. Op die manier. Heb je geluk wat dat betreft.
14: Ja, dat is
8: goed, we kunnen je horen. Ja.
13: Vertel het maar.
14: Nou, het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Veel mensen hebben een vrije dag. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 20 minuten vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht.
8: Dennis, dank u zeer. Tot straks weer. En zometeen hebben we nog een weekendopener nodig.
13: Wat dus, zeg je?
8: Een weekendopener.
13: Oh, een weekendopener. Ja, sorry.
8: Wat dacht je dan dat ik zei?
13: Ja, ik verstond het niet goed.
8: Nee, je hebt er weer niet te hard staan.
13: Nee, ik heb hem iets zachter gezet.
8: Zet hem even wachten anders.
13: Ja, oké. Ja, wat zei je net?
8: Een weekendopener.
13: Oh ja, maar die moet dan wel hard roepen dan, hè?
8: Die moet heel hard roepen, zodat zelfs Christian het kan horen. En dat is een flinke opgave. En die hoeft maar één ding te doen. Dat is even een duimpje omhoog sturen. In de app 06-573-28203. Dan bellen we je zo meteen ergens terug. En dan kunnen jij gewoon...
13: Of een voiceberichtje. Kan ook.
8: Oh, dat je de microfoon inhoudt.
13: Ja, dat kan ook. Dat je gewoon tegen hem alvast inspreekt, maar dan wel hard, want anders hoor ik het niet.
8: Ja, dus je moet heel hard inspreken, ja?
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
22: alleen de prijs is anders.
19: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
23: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
24: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
25: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
26: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
25: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
26: Koppens biedt veel meer.
25: Kom langs in Volkel.
26: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
27: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
28: Dit
1: is Omroep Brabant. Met nu
25: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
8: We hadden een duimpje omhoog van Ricky.
13: Ja, die kan ik nog wel een keer proberen, hoor.
8: Ja, dan bel Ricky dan maar even terug. Ja, want die, ja, hey.
3: Met Ricky, ik ben er even niet.
8: Ja, Ricky, Ricky, dat gaat dus niet, hè, Ricky. En dan moeten we even iets anders hebben. Dan gaan we even kijken. Want ik heb hier nog Paul ergens aan de lijn hangen, of het goed is. Dan pak ik even een wachtmuziekje erbij. Maar dat is wel zo handig.
13: Ja.
8: Even kijken. Paul, komt-ie maar.
4: Ja hoor, dames en heren. Nu met piepende banden naar het weekend.
13: Wij vangen ze niet.
8: Hè?
13: Ons vangen ze niet.
8: Ons vangen ze niet, joh. Ben je gek?

0: Beetje de Engelse Dolly Dots, de Bellstars, Sign of the Times.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Banden Show.
3: Ja, zou je kunnen zeggen de Engelse Dolly Dots? Ja, is dan een beetje dezelfde, beetje vergelijkbaar.
0: Beetje dezelfde tijd ook, begin jaren 80. En toen hadden wij de Dolly Dots en toen hadden de Engelsen de Bellstars. Maar die hadden wij ook, want dat was hier ook een hit. Dit.
3: Maar die hebben niet nog 25 keer een afscheidsconcert gegeven en dan weer een reunie.
0: Zou
3: en dan weer
0: zomaar kunnen, ik weet het niet. Zou je even op moeten zoeken, maar dat zou best kunnen.
3: Want de Dolly Dots waren daar goed in, hè? Die hadden nog afscheidstournees en afscheidsconcerten in de Ahoy. Toen was het echt klaar. Toen kwam er weer een hele theatertour door heel Nederland met het afscheid in de Ziggo Dome. En dan duiken ze hier weer ergens tussendoor op. En uiteindelijk is Angela Groothuijzen de enige die nog solo in het theater staat. Want die gaat ook weer toeren, zag ik, in er eentje. In dit geval, maar die hebben lang doorgegaan, ja.
0: Er kwam ook nog een musical van, geloof ik.
3: Dat kan best.
0: Dat is ook een idee van, dat ze met Dolly Dots muziek musicals gaan maken. Ja, waarom ook niet?
3: Ah, joh,
0: Evergreens, hè? Dus waarom ook niet? Ja, een week zit er alweer bijna op, maar het is wel weer een rare week. En eigenlijk vanaf de donderdag, want de donderdag was hemelvaart gisteren. Hè? Dus veel mensen hebben eigenlijk vandaag eigenlijk al weekend. En sterker nog gisteren eigenlijk al. Dus vandaar dat het ook een beetje rustig op de wegen is. Wij zijn eigenlijk de enigen die aan het werk zijn, heb ik een beetje het idee. Dus.
3: Zo is dat. En als je een beetje wilt terugkijken op de week, dan kan dat gewoon in 11 seconden.
4: Heel frustrerend, heel teleurgesteld. Maar dan mogen enkelingen het eigenlijk niet verpesten voor het ganse publiek.
5: Leerlingen die erbij waren, die vertelden me dat het er een beetje bij hoort bij een examenstunt.
6: Mijn beeld is gecremeerd, willen ze zeggen. Het ergste is, ik was er zelf nog niet eens van op de hoogte.
1: De Piepende Bandenshow.

0: was wel een speciaal momentje voor mij toen deze plaat uitkwam. Want ik was in Amerika op vakantie.
1: Ja.
0: En ik had daar dus gewoon Amerikaanse hitradio aanstaan. En toen kwam dat nummer net binnen. Die dag kwam die uit en dan hoorde je zo op de Amerikaanse snelweg... Oh, this is the first time new single of Bruno Mars. Pew, pew, pew, there we go, just might. En die zetten hem op en dan geeft dan zo'n soort extra boost. Vooral als je in Amerika daar rondrijdt en dan dat nummer voor het eerst hoort... dacht ik, lekker man.
2: De piepende bandenshow, vrijdagvraag.
0: Dat was echt lekker.
1: Ja, nu ben je toch op de weg. Daar komt het vorige verhaal ook vandaan. Dan kun je het volgende ook gelijk maar vertellen, want je reed ergens rond en toen...
0: Oh, met die vrachtwagen bedoel je zeker?
1: Ja, dat is het, ja.
0: Ja, nou ja, weet je, eigenlijk komt het op twee dingen neer.
1: Ja.
0: Als je op de snelweg rijdt en het is druk... of je rijdt ergens op een hele lange weg, rechtdoor, en het is druk... waardoor je dus steeds rijdt, de auto voor je remt, jij moet weer remmen... de auto voor je rijdt, jij rijdt weer, remmen, rijden... daar word ik helemaal gek van.
1: Het harmonica-effect heet dat,
0: ja,
1: dan, hè?
0: Ja, wat ik doe, ik wil gewoon drie auto's voor me... wil ik gewoon ruimte hebben.
1: Jij laat gewoon een gaatje en dan laat je het rollen?
0: En dan rij ik op een rustig tempo door... waardoor als de auto voor mij remt en ik rij op een rustig tempo door... voordat ik bij die auto ben, is die auto alweer vertrokken. Dus dat betekent dat al die mensen achter mij... ook gewoon op een slakkengangetje rustig aan door kunnen blijven rijden... in plaats van dat remmen, gassen. Maar er zat dus een vrachtwagen achter mij,
1: ja.
0: Die was het er niet mee eens.
1: En wat deed hij?
0: Nou ja, we denken zelf. Die begon als een malle te toeteren.
1: Zat hij ook heel kort op je?
0: Hij zat ten eerste kort op me.
1: Ja.
0: Een vrachtwagen is dan niet slim. Een tweede, hij begon allemaal te toeteren. Dat ik denk, ja. Waarom toeter je? Je kunt mij en niet inhalen. En ik kan wel sneller, maar dan sta ik 2 meter later sta ik stil. Ik denk, dat haalt nul uit. Lichte seinen, toeteren. En toen was ik er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Het was trouwens geen Nederlandse vrachtwagen, het was een Bulgaarse.
1: Een Bulgaar.
0: Maar ja, dat had ik misschien niet moeten doen. Maar toen ben ik hem even gaan checken of dat hij wil opletten. Dus dan heb ik, op een gegeven moment ben ik gaan remmen.
1: Ja.
0: Net iets harder dan normaal, waardoor die vrachtwagen vol in de ankers moest. Zo van, hé jongen, doe eens even kalm en nou even erachter blijven. En toen begon hij natuurlijk nog meer te toeteren. Maar toen dacht ik, ja, voordat hij daar mijn achterkant eraf rijdt, ben ik wel even...
1: Ja, dat was wel bijna gebeurd toen jij ging remmen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar ik had wel genoeg afstand gelaten, zodat ik wist, de vrachtwagen haalt.
1: Oh, oké.
0: 10 kilometer per uur, dus dat haalde hij wel. Maar dat hij even schrok en dacht, oké, misschien moet ik even rustig aan doen. Want ik werd helemaal gek van een gebumperkleef en een getoeter, terwijl ik kon niet harder.
1: Oké,
0: laat me lekker dan.
1: Ja. Maar goed, nu het moraal eigenlijk, hè, van dit verhaal.
0: Ja, maar je zou het ook gezellig gedaan hebben, of niet?
1: Nou, ik ben daar een beetje dubbel in. Kijk, ik ben opgevoed zoals jij in dit geval. Je kunt maar beter een beetje afstand houden in de file... dan op het moment dat je weer een beetje door kunt rijden... moet je niet gelijk het gat dichtrijden, want dan hou je het een beetje rollend. Ik heb vroeger ook geleerd, je moet in de file beter rechts staan. Want daar heb je heel veel vrachtrijders, heel veel beroepschauffeurs. En die weten dat ook, die houden gewoon de file rollend. Dus daar gaat het uiteindelijk ietsje sneller en ietsje beter door... dan wanneer je steeds, wat je dus net omschrijft... steeds weer elke meter die je hebt,
0: ja,
1: gelijk weer dichtrijdt... en dan vervolgens weer moet afremmen. Maar...
0: Maar...
1: Naar mijn idee is de realiteit tegenwoordig zo. Mensen zijn zo aan het zigzaggen, hebben zo weinig geduld... dus dat de afstand die jij houdt... dat die direct alweer wordt ingenomen door iemand anders.
0: Ja,
1: dus,
0: maar
1: het zigzaggen, wat je juist niet moet hebben... dat werk je daarmee in de hand.
0: Ja, maar je wordt toch eigenlijk van de zotte dat als jij een beetje ruimte voor je laat... dat andere mensen je dan maar gaan inhalen om dat gat op te vullen.
1: Ja, maar zo doen ze dat.
0: Je schiet één auto op. Één auto.
1: Ja,
0: en dan,
1: dat is vrij onnozel, maar het gebeurt wel. Dus eigenlijk kun je het beter niet doen.
0: Nee, dat slaat toch nergens op?
1: Ja, maar dat is dus een beetje de praktijk. Maar dat is nu eigenlijk even de vraag, hè?
0: Ja.
1: Ben jij team Stef in dit geval? Die zegt, je moet gewoon een beetje ruimte voor je laten...
0: Zodat
1: je rustig door kunt rollen. Of ben je team Bulgaar? Want ik ben er een beetje dubbel in, moet ik zeggen. Want eigenlijk ben ik het met je eens. Maar de praktijk is tegenwoordig anders.
0: Ja, maar kijk, dan wordt het dus mijn probleem. Omdat die mensen achter mij te opgefokt zijn om 2 meter te willen wachten. Kijk, als het om een lange afstand gaat, prima. Maar 2 meter, kom nou.
1: Ja. Dus wat doe jij in de file als er even wat ruimte voor je ontstaat? Rij je het dicht, zoals die Bulgaarse chauffeur graag wilde? Dan ben je team Bulgaar.
0: Dat wordt te gek.
1: Of hou je afstand... en zorg je dat je een beetje door kunt blijven rijden... met het risico erbij dat er dan weer een of andere lijpo vanaf de rechterkant komt... die hem er dan weer in rijdt.
0: Je dan denkt, ik pak de vluchtstrook en dan rijden we er wel voor.
1: Ja, nou ja, ook zonder vluchtstrook kan dat, hè?
0: Ja, dat is ook alweer zo.
1: Ja. Dus wat doe je? Ben je team Stef? Dus zeg je, ik hou afstand in de file. Ik hou 1 of 2, misschien wel 3 auto's afstand. Of ben je team Bulgaar en zeg je gewoon aansluiten... want anders komen ze ertussen.
0: Ja, geef maar een gil, zou ik zeggen.
1: 06 573 28203.

0: Chaka Khan, ja, maar die zit er nou niet bij. Hè? Wel, Whitney Houston met I'm Every Woman maakt het inmiddels alweer bijna 4:30. En dat betekent ook dat we zometeen de hoogtepunten van het nieuws te horen krijgen. Waaronder?
1: Waaronder vrouw die overreden is door een vrachtwagen bij een tankstation en nieuwe dieren geboren bij Beekse Bergen. Je hoort zo welke dieren.
0: Oh, mag ik niet verklappen, denk ik.
1: Hè? Jij mag het niet verklappen,
0: oh. Nee.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
5: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
6: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Inmiddels bijna 4:30, mogen we wel zeggen. Dus een perfecte tijd om even richting de ANWB te gaan. Dennis Mooij, een goede middag.
7: Een hele goede middag. Nou, van een echte spits is natuurlijk geen sprake. Veel mensen zijn vrij. Er zijn een paar korte files. In Brabant staat er maar één file. En dan ook nog eens een keer op de grens van de provincie. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook daar dicht.
0: Nou Dennis, daar zitten wij met een kwestie. Die we aan de luisteraar hebben voorgelegd. Het was eigenlijk een soort frustratie vanuit mij. Want als je op de snelweg rijdt of op een lange weg die gewoon lang doorgaat, maar het is druk en mensen zijn steeds aan het remmen. Gassen, remmen, gassen. Wat ik dan doe, is ik hou gewoon even 2-3 auto's ruimte. Dat ik constant kan door blijven rollen, zodat als de auto voor mij remt, voordat ik daar ben, rijdt die alweer door en kunnen de mensen achter mij gewoon lekker doorrollen en is er niks van de hand. Maar, dan had je dus een Bulgaar die reed achter mij, toeteren. Lichten, seinen, op mijn bumper zitten. Alleen maar omdat ik die 3 meter niet innam. En wat je dan ook nog krijgt, Dennis, dat is nog het ergste. Dat mensen die links rustig aan voorbij rijden op die drukke weg, die gaan dan in dat gat omdat ze denken dat het sneller is. Of doe ik dat helemaal verkeerd?
7: Nee, jij doet het goed. Want juist al dat gerem, dat veroorzaakt zo'n hele golf naar achteren toe van nog meer remlichten, waardoor juist een file ontstaat.
8: De harmonica waar we het altijd over hebben.
7: Ja, dat.
8: Ja.
7: Dat
8: maar ja, precies. Nadeel, want ik deed dat en doe dat, probeer dat ook altijd te doen. Alleen mijn ervaring is, iedereen schiet er gewoon steeds tussen. Dus die 2 auto's ruimte die ik laat, die zijn we zo alweer kwijt.
7: Ja. Je moet als je het echt helemaal ideaal wil doen, moet iedereen dezelfde snelheid rijden en in zijn eigen rijstrook blijven. Dat is het beste voor de doorstroming.
8: Ja, leer al die mensen dat.
0: Ja,
8: dus.
0: De mensen zijn opgefokt tegenwoordig, Dennis. Die gaan elke meter die ze kunnen pakken, die pakken ze. Hè?
7: Ja, en die slalommen gewoon om je heen. Ja.
0: Verschrikkelijk. Maar goed, Dennis heeft een beetje uitsluitsel gegeven. Ik doe het goed. Dennis, dat willen we graag horen. Dankjewel.
7: Daar ging het dus om.
8: Daar ging het om. Ja. Maar je bent wel chauffeurtje aan het pesten, zegt Frans.
0: Ik ben geen chauffeurtje aan het pesten.
8: Ja,
0: de mensen moeten gewoon een beetje geduld hebben.
8: Goed, wat vind jij? Laat het even weten. Ja. 06-573-28203. Gooi het even op de app.
9: Omroep Brabant.
8: Ja, dan even naar het weer. Ja, zo langzamerhand begint het weer een beetje op te lijken dit weekend. Het is nog wel wat bewolkt vandaag geweest. Er is ook nog wel een buitje voorgekomen zo af en toe. Vanavond dan neemt de buiigheid echt af. En in het weekend dan is het nog steeds wel wisselvallig, maar nog steeds wel veel minder buien dan vandaag. Dan wordt het een graad of 15. En in de nieuwe week dan wordt het langzamerhand ook weer wat warmer. En komt de 20 graden weer in zicht. René met het nieuws van dit moment.
1: Een vrouw is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen bij een tankstation langs de A50 bij Os. Het ongeluk gebeurde vlak voor knooppunt Paalgraven richting Eindhoven. Hulpdiensten rukten massaal uit, onder meer met een traumahelikopter en meerdere ambulances. De vrouw is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg haar verwondingen zijn, is nog niet bekend. Een man van 44 uit Boksmeer is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het werken in een drugslab en het vervoeren van zijn overleden vriend. De man nam het lichaam mee vanuit België naar Boksmeer nadat het slachtoffer was overleden door giftige dampen. Het lichaam van de man van 39 uit Nijmegen werd later gevonden op de achterbank van een auto. Volgens de rechtbank liet de verdachte het lichaam dagenlang in een bestelbus liggen. In Aarle-Rikstel is voor €10.000 aan gereedschap gestolen uit een werkbus. De dieven knipten een gat in de zijkant van de bus en namen onder meer heggenscharen, boormachines en een bladblazer mee. Beelden hiervan zie je op onze web en app. Volgens de politie is er de afgelopen weken vaker ingebroken in werkbusjes in het dorp. Tweede Kamerlid Gidi Markesower blijft bij zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. In een interview zei hij dat hij met maximaal geweld tegen wil houden bij de grens. Daar kwam veel kritiek op en er is ook aangifte gedaan tegen Markesower. Maar hij blijft bij zijn woorden, zei hij op Radio 1.
9: Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft en soms zelfs de plicht heeft om geweld toe te passen bij het bewaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan, ja.
1: Verschillende politici in de Tweede Kamer keuren de woorden van hem af. Beschuit met muisjes in de Beekse Bergen, want in het safaripark in Vaarenbeek zijn deze week twee giraffen geboren.
0: Nou, wat leuk!
1: Ja,
0: nou,
1: kijk eens. Eerst kwam het mannetje ter wereld en een paar dagen volgde een vrouwtje. Volgens de verzorgers maken de jongen het goed. En er is een kans op nog meer babygiraffen, want meerdere giraffen zijn nog drachtig. Je kan de bewoners bekijken in de stal van het giraffenverblijf. En anders bij ons op de web en app natuurlijk hebben we de beelden.
0: Ik vind het leuk. Ik vind het altijd leuk als dieren worden geboren. Ik hou ook van dierentuinen, los van of het nou zielig is of niet. Ik vind het leuk om te kijken. En helemaal giraffen.
8: Ja, giraffen zijn leuk. En zeker als ze jong zijn en je ziet ze dan lopen. Als beestjes net gaan lopen, is dat altijd wel grappig. Als kinderen gaan lopen, is dat ook altijd wel mooi om te zien. Maar zeker giraffen, want die hebben niet alleen van die hele dunne pootjes waar ze op moeten wankelen. Maar dan komt ook die grote nek nog eens een keertje voorbij.
0: Ook nog eens
8: een keertje.
1: Dat zijn heel lieve beesten om te zien. Ik zag laatst wel op een filmpje online iets waarvan had ik nooit bij stilgestaan. In de savanne kunnen giraffen dus niet zo goed schuilen, want die bomen zijn een stuk lager.
8: Ja.
1: Dus als het heel hard onweert, staan ze met z'n allen in een groep gewoon in die regen.
0: Ja, dat is wel waar. Want waar moeten die überhaupt schuilen? Ja,
1: dat zou ik ook.
0: Ze zijn zo lang.
1: Ja, dus er is bijna geen schuilplek. Ja,
0: of ze moeten gaan liggen of zo, maar.
8: Ja, dat denk ik dan.
1: Ja.
0: Maar heb je ooit een giraffe op zijn zij zien liggen? Die nek is altijd omhoog, volgens mij, hè?
1: Ik weet niet of ze staan slapen zoals bij paarden het geval is, maar het zou zomaar kunnen. Ik heb geen idee.
8: Nou, misschien moeten we het eens uitzoeken.
1: Eens even uitzoeken, ja.
0: Weet Frans daar niet alles van? Of is giraffe niet zijn...
8: Ik weet niet of Frans... Frans komt natuurlijk, denk ik, in de Campina niet heel vaak een giraf tegen. Maar hij zou het wel kunnen weten. Maar anders zoek het gewoon... We zoeken het gewoon even op.
0: Zoek het even op. Ja, onze boswachter Frans, hè, de dierenvriend. Is
8: dan... Ja, zeker.
0: Nou, genoeg giraffen. Dan weer door met de muziek. En de man die ook alles kan is Barry... Ja, vul hem maar in. Barry White.
8: Ook dan Barry Hoeks.

0: Lekker uit de 70s. You're the first, the last. My everything.
1: De Piepende Banden Show. Vrijdagvraag.
2: We hadden eigenlijk twee vragen. Hè. We hadden er ook nog even één over een giraf. Hoe ze dan uiteindelijk sliepen en hoe ze dan konden schuilen en zo. Over dat slapen krijg ik een berichtje van Frans. Die zegt, giraffen slapen zeer weinig. Gemiddeld slechts een half uurtje tot 2 uur per dag. Verdeeld in hazenslaapjes van 5 tot 10 minuten. Ze slapen vaak staand uit veiligheid. Maar kunnen ook liggen met hun nek gedraaid. En hun hoofd op hun rug of heup.
0: Okay.
2: En dan vraag je af, hoe weet Frans dat? Dus ik heb ook gevraagd, heb je er thuis een die dat allemaal weet? Nee, ik en Google weten bijna alles. Dus hij heeft...
0: Google. Hadden we ook kunnen doen.
2: Ja, maar goed, hij was ons voor. Dus fijn, ik ben er wel blij mee dat mensen dat doen. Dus weten we dat ook weer. Maar die andere vraag, dat ging erover van... doe je er nou verstandig aan om een beetje ruimte te laten in de file... zodat je niet steeds op de rem hoeft en vervolgens weer op moet trekken? Of loop je dan toch het risico dat mensen je zichtzaggend voorbij komen? Nou, het is wel zo, er zijn meer mensen team Stef dan team Bulgaar, blijkt wel.
0: Dat vind ik al fijn.
2: Die Bulgaar was dus die vrachtwagenchauffeur die boos achter hem zat. Christ was team Stef. Marcel zegt, iedereen adaptive cruise control. Auto's houden dan vanzelf voldoende afstand.
0: Oh ja.
2: Francine zegt, goed bezig Stef, ooit komt het misschien goed. Gerard is het met je eens. John zegt, ik had die Bulgaar even uit zijn cabine gehaald. Ja, dat had je ook even kunnen doen, hè?
0: Had ik kunnen doen, maar wat moet ik doen?
2: Nou, de kans dat hij 2 koppen groter was en 4 keer zo breed, die was wel groot geweest, denk ik. Hè? Dus John, dat is de reden dat hij dat niet gedaan heeft. Geen gestresst, wat bereik je ermee? Beetje rustig aan rijden, dat zegt dus even kijken. Bianca, Gabrielle zegt, als chauffeur word je geacht een helikopterview te hebben. Ga dus geen gekke capriolen uithalen, gewoon normaal weggedrag. Nou, dat denk dat ik daar wel mee eens ben. Marieke ook, die zegt in principe team Stef. Maar eerlijk gezegd, zegt ze erbij, ik gedraag me ook wel eens als team Bulgaar. Ligt eraan hoe ik me voel en hoeveel tijd ik heb.
0: Is ook waar, want als je echt opgefokt in die auto zit... dan snap ik dat je niet zoveel geduld hebt.
2: Ja, Nou, Arjo zegt, ik sluit altijd goed aan. Want als je er een tussen laat, dan blijven ze dat allemaal doen... en dan blijf je achteraan staan. Dus dat is dat slalomgedoe.
0: Ja, oké, dat klopt. Ja.
2: Dus dat zegt hij. Afstand, zegt Christian. Loes zegt, team Stoffen, dat zal Stef zijn. Ja, dat is de autocorrectie. Heb ik ook altijd last van.
0: Stoffen.
2: Ja, ik hou altijd afstand. Gerard is ook team Stef. Hanneke, ook team Stef. Maar Frans zegt, je bent chauffeurtje aan het pesten dus, hè?
0: Zou je kunnen zeggen, maar ik vind niet dat ik chauffeurtje aan het pesten ben... als ik gewoon afstand hou en die andere opgefokt is en mij
2: op te duwen. Nou, Petra zegt, ik blijf rollen. Afstand houden, zegt Renier. En Erik, die zelf ook vrachtwagenchauffeur is, die zegt team Stef. Dus iemand uit het vak. Net als Antoinette en net als, even voor de volledigheid, even kijken wie dit is... Esther, die zijn het allemaal met je eens.
0: Kijk, heb ik toch nog iets goed gedaan?
2: Ja, ik ben het in principe ook met je eens, maar ja... Die slalommers, hè?
0: Ja, zo is dat.
2: Ja.
0: Goed, zometeen gaan we maar eens even kijken bij de talkshow. Vrijdag.

0: de Benga Boys.
1: Het is vrijdag.
2: Vrijdag.
3: Ja, de talkshow elke vrijdag op televisie. Ja, niet toevallig, want die heet ook vrijdag natuurlijk. Hè? Met Annemarie en met Björn. En deze keer hebben ze onder meer onze vriend Tom van de Oetelaar te gast. Over het Eurovisie Songfestival. Ja, hij is er zeker wel mee bezig. Verder ook de gast Huub Smit over zijn voorstelling over vaders. Hoe het staat ook met zijn carnavalsfilm. En we hebben een slaapwetenschapper in de uitzending. Die hebben wij nu ook aan de lijn. Marijn van der Laar. Marijn, een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: En dan moeten we zeggen, een tijdje geleden hadden we ook iemand in de uitzending die zei ook dat hij slaapwetenschapper was. Maar die had eigenlijk helemaal geen verstand van. Jij wel, hè? Je hebt er echt van doorgeleerd, toch?
4: Ja, dat klopt. Nee, ik heb een promotiestudie gedaan over slapeloosheid. Dus dat is zeker zo.
0: Ja. Slapeloosheid, daar hebben veel mensen last van.
3: Zo.
4: Heel veel mensen, zeker. Ja.
3: Ja, en daar kun je ook wel wat dingen op verzinnen. Jij doet op dit moment een slaapchallenge 2 weken lang om de slaap te verbeteren. Vertel.
4: Ja, we zitten op dag 12 en daar hebben aanvankelijk 1000 mensen of iets meer dan 1000 mensen meegedaan. En dat is heel leuk om te merken. En ja, wat ik natuurlijk heel belangrijk vind, is dat goede slaap voor iedereen bereikbaar is. Hè? Want het is natuurlijk allemaal, als je ziet wat er allemaal voorbij komt, supplementen zijn duur, begeleiding is duur. Ik denk, nou, ik ga gewoon eens Instagram gebruiken om mensen toch een beter aan het slapen te krijgen.
3: En merk je ook dat het werkt, wat je doet daar?
4: Nou, wat ik leuk vind, ja, het is echt wel leuk. Kijk, je hebt natuurlijk mensen die al jarenlang last hebben van slapeloosheid. En die zeggen dan, nou ja, het is niet dat mijn slaap helemaal perfect is. Maar ik zie heel veel mensen die mij berichten sturen en die zeggen, nou, ik merk echt een heel duidelijk verschil.
3: Ja, want wat geef je daaraan tips mee? Of wat doe je daar dan uiteindelijk om mensen een beetje op weg te helpen?
4: Ja, er zijn een paar dingen die ik doe, maar als we heel even de belangrijkste dingen eruit lichten, dan heeft het vooral te maken met de biologische klok, met werken met licht. In de ochtend eigenlijk flink wat ochtendlicht binnenkrijgen, flink wat daglicht. Ja. In de avond goed de lichten dimmen. Dus dat is eigenlijk challenge 1. Ja. Challenge 2 gaat heel erg over het zelf bijhouden van slaap, maar ook over kortere bedtijden voor mensen die onrustig wakker liggen vaak. Ja. Dus die gaan dan korter op bed liggen om beter te slapen. Ja, zo werk ik eigenlijk ook rondom gedachten, rondom de dag afbouwen. Dus er komt er eigenlijk van alles voorbij.
0: Ja. Maar je hebt ook tegenwoordig van die soort lampen.
3: Ja.
0: Een soort wekker met een lamp. Ja. En die zet je dan 's ochtends. En dan stel de wekker gaat om 8 uur. Dan begint hij om 7 uur aan een klein beetje licht te maken. Zodat je om 8 uur meteen bam in een lichte kamer staat. Dat werkt dan dus wel.
4: Ja, alhoewel ik wel moet zeggen dat die lampen niet zo heel veel licht afgeven. Vergelijking met buitenlicht. Ze kunnen wel een beetje ondersteunen bij het wakker worden. Dat klopt.
3: Oh, dat wel. Hoe ben je jezelf eigenlijk in verzeld? Is dat omdat je zelf niet in slaap kwam?
4: Ja, een beetje een combinatie van. Ik heb eerst een studie psychologie gedaan en ik vond evolutiepsychologie altijd heel leuk. Ik vond neuropsychologie leuk, dat gaat dan over het brein en gedrag. Ja, en vervolgens ben ik eigenlijk de slaapwetenschap ingerold via Kempenhagen. Centrum voor Slaapgeneeskunde in Hezen. En jij zelf ook een hele slechte slaper geweest een aantal jaren. Dus ik praat ook uit eigen ervaring.
3: Dat zijn wel de beste deskundigen, hè? Die weten dan
0: waar het over is. Hè?
3: Die weten hoe het is en hoe belangrijk het is om daar af te komen. Mensen die nu denken van, oh ja, ik had eigenlijk wel mee willen doen, maar je bent al 12 dagen bezig. Kun je teruglezen dat je eigenlijk eens gewoon weer alsnog mee kunt doen via jouw Instagram?
4: Ja, zeker. Dus op Instagram-pagina De Slaapwetenschapper. Daar kun je dus die challenge terugzien. En die staat in de hoofdpunten week 1, week 2. En je kunt eigenlijk gewoon vanaf het begin van week 1 beginnen. Dus op ieder moment als je zelf zou willen starten, kun je zelf starten. En dan geef ik telkens aan wanneer de volgende dag begint. Dus mensen kunnen lekker gewoon meedoen.
3: Nou, zeker doen zou ik zeggen. Nou, kijk vanavond zeker even naar vrijdag. Want dan zie je Marijn ook voorbij komen. En dan vertelt hij ook nog over zijn boek wat eraan komt. En dat hij ook nog het theater ingaat. Kortom, hij is zo druk, je valt vanzelf in slaap, denk ik dan.
4: Dat sowieso.
3: Hey, Marijn, nee, dankjewel hè.
4: Yes,
3: groet aan. Nou, doei.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
11: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, dan zeg ik dankjewel. Dan gaan we naar het volgende honk. En dat honk is in Den Haag. Daar zit Dennis Mooi bij de ANWB. Hallo dan.
15: Een hele goede middag. Ik heb één file te melden. Oh. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam doe je er 20 minuten langer over. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. Dat komt door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht.
7: Was het sneller?
16: Dat is toch.
15: Het is heel makkelijk, ja.
7: Ja, Dennis, dankjewel.
16: Ja, het is iets lastiger om het nieuws zo goed in de gaten te houden. Want er is altijd meer te melden dan alleen dit wat je net hoorde natuurlijk. Heb je het wel gedaan, dus het nieuws een beetje in de gaten houden, dan zou er wel eens een hele leuke prijs voor je hier kunnen liggen.
7: Ja, maar dan bepaalt het rad.
16: Maar eerst jij, want je moet eerst die vraag even
7: beantwoorden. Dat is ook wel weer zo.
16: Dadelijk hoor je de kwalificatievraag.
7: Oh!
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
25: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
26: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
27: Pijnenburg Schoenen, ben je dag loopt goed.
26: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
28: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
29: SVK Benelux.
28: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
30: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
31: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
32: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
33: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
30: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
34: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
35: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
34: 20% korting?
35: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu
37: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duijf.

0: Michael Jackson, dat vind ik toch zo'n heerlijke vent, hè? Met Black or White.
1: De cake op de week.
0: Ja, dus, een heerlijke vent, Christian.
2: Wie is er een heerlijke vent?
0: Een heerlijke vent.
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson.
2: Michael Jackson. Ja, daar denken sommige mensen anders over, geloof ik, hè?
0: Ben je geen fan?
2: Nou, nee, daar gaat het mij niet om.
0: Oh.
2: Nee, maar er gaan wel wat verhalen over hem.
0: Ja,
2: toch?
0: Dat is zeker waar.
2: Ja, ja. Dat kunnen we alleen niet meer boven tafel krijgen. Want ja, daar hebben we een levende Michael voor nodig. Goed, dat terzijde. Ik weet niet of mensen al van de film zijn geweest. Het schijnt een aanrader te zijn. Ik heb hem niet gezien. Maar
0: ja, het is een aanrader.
2: Goed dan. We gaan het over een andere zanger hebben. Zeker ook een aanrader en ook een heerlijke vent. Frans Bauer namelijk. Maar Frans Bauer had toch wel even een tegenslag van de week te verwerken. Want er is iets van hem kapot, weg, vernietigd. Wat? Wat? Dus wat is er van Frans Bauer vernietigd van de week? Althans, hij kwam er deze week achter. A. Mariska heeft zijn eerste gouden plaat weggegooid. B. Madame Tussaud heeft zijn wassen beeld laten smelten. Of C. Zijn buurvrouw heeft zijn woonwagen in de fik gestoken. A, B of C. A. Mariska heeft dus zijn eerste gouden plaat weggegooid van Frans. Madame Tussaud heeft zijn wassen beeld vernietigd. Of C. Zijn buurvrouw heeft zijn woonwagen in de fik gestoken. Eén van deze drie is waar. Welke? A, B of C. App het even naar 06573-28203. En als je het goede antwoord naar ons door hebt, misschien ben jij dan zo dadelijk wel de kandidaat.

0: Ik kan me voorstellen dat je deze misschien nog niet kent, want hij is nieuw. Hij is ook tipplaat geweest trouwens.
1: Ja, dan moet je hem wel kennen, toch?
0: Maar het zou zomaar kunnen zijn.
2: De cake op de week.
0: Maar het is dus een gouden combinatie tussen twee gigantische grootheden.
1: Ja, Nile Rodgers, de man van Chic. Voilà, Freak Out, en die dus. En Duran Duran.
0: Dat vind ik een goede combi.
1: Zeker.
0: En dat pakt goed uit, hè?
1: Zeker weten. We gaan eens even kijken of dit ook goed gaat uitpakken. Namelijk de cake op de week quiz. Angelique, goedemiddag.
0: Heb je een koekje in?
1: Ja, ik heb een koekje. Dat was onze Samuel. Kom even met koekjes langs.
0: En je weet, Christian, je moet nooit een koekje eten voordat je iets moet gaan zeggen.
1: Nee, dat is waar. Met zijn eigen koekjes, hè. Ik koop die altijd.
0: Oh, je hoort ze zelf in de koekentrommel.
1: Ja, zeker wel. En onze Samuel die is dus van systeembeheer. En als het bij ons iets kapot is, dan krijgt hij een koekje. En dan heeft hij een koekje, worden wij geholpen.
0: Ja.
1: Dus je zou kunnen zeggen dat het omkoping is.
0: Het zou kunnen.
1: En maakt me niks uit, is het ook. Maakt ook niks uit. Angelique, jij had wel een idee. Je had wel een idee wat er bij Frans Bauer kapot was gemaakt.
3: Ja, ja het was beeld.
1: Ja, niet zijn woonwagen?
3: Nee.
1: En ook zijn gouden plaat was ook niet waar?
3: Nee.
1: Is het goed, Stef?
0: Even kijken, waar zit de computer? Ja, hartstikke goed.
1: Helemaal goed. Dat betekent dat je in de quiz terecht bent gekomen. We hebben nog steeds 3 vragen voor je. En als je die ook allemaal antwoord hebt...
3: Oh jee.
1: Maar het is allemaal multiple choice.
0: Ja, ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: De cake op de week.
1: Ja, van de week was er een bijzondere voetbalwedstrijd. Het 7e elftal van Avanti 31, de trots van Schijndel, samen met Stef... voetbalde tegen het 7e elftal van DBN 22. En dat werd een bijzondere uitslag. Het was A... Toevallig, omdat de ene ploeg dus Avanti 31 heet... en de andere DBN 22, werd het ook 31-22. Dat is antwoord A. B, het werd 40-0 voor DBN. Of het werd 61-2.
3: Ja, ik denk 40-0. Ik denk B.
1: Je moet altijd denken, uitgaan van het ergste, zeggen ze altijd in het leven. Hè?
3: Oh, dan is het C.
1: Wat zeiden ze er zelf over?
4: Voetbalervaring?
5: Ik niet.
4: Oh, eigenlijk niet, maar ja, doe maar, weet je wel, hoe slecht zal het gaan.
1: Nou, hoe slecht, ja, slecht zou het gaan? Ja, het was 61-2 inderdaad, ja. Onvoorstelbaar.
3: Nou.
1: Je zou denken, als je even tijd rekt naar een tegendoelpunt... dan kun je er niet eens 61 tegen krijgen, maar de mannen lukte het wel. Helemaal goed, we gaan je verder niet meer helpen, Angelique.
0: Nee, dan moet je
1: helemaal
0: zelf
3: bijgedacht. Nee.
1: Nou, Rob Jette, die was in de West. Op een van onze vroegere Antillen. Dan is hij gaan zwemmen en vervolgens in het ziekenhuis terecht te komen. Wat is hem nou overkomen? A. Rob Jette sprong in het zwembad, maar hij vergat te kijken of er water in zat. B. Hij werd onder het zwemmen geprikt door een onbekend dier. Of C. Hij werd overvaren door een surfplank.
3: Nee, B.
1: Het was B volgens jou?
0: Ja,
3: zeker.
1: Het is helemaal waar, hij werd inderdaad geprikt. We weten nog steeds niet wat het was. En C. Welk groot evenement zou zomaar over een paar jaar in Nederland in het... Tialf Stadion in Heerenveen kunnen komen. Dus een heel groot, internationaal hoog aangeschreven evenement... waar we toch niet vaak meemaken. A, een Oscar-uitreiking. B, het Eurovisie Songfestival. Of C, de Olympische Winterspelen.
3: Ja, C.
1: Het is C?
0: Ja.
1: Nou, dat betekent dat je ze al allemaal hebt, Angelique.
0: Zo makkelijk kan het gaan.
1: Zo snel kan het gaan.
3: Ja, nou leuk toch?
1: Ja, dat lijkt mij ook. Stef, wil jij even de honneurs waarnemen en even een slinger aan het rad geven?
0: Komt-ie, even kijken. Ja!
1: Complete pannenset, elektrische tandenborstel. Ja, je had wel iets harder moeten draaien, want nou weet ik alweer waar die uitkomt hoor.
2: Complete pannenset, elektrische tandenborstel.
1: Ik heb al zo'n idee.
2: Cake mix.
1: Wel leuk hoor. Angelique, jij wint.
2: Cake mix.
1: Van harte proficiat.
3: Oh, helemaal leuk.
1: Wij gaan de cake mix naar jou toesturen. En dan zou ik zeggen, eet smakelijk.
3: Ja, dankjewel.
1: En maak er een mooi weekend van. Heb je nog iets leuks op de planning staan?
3: Ja. Ik heb wel iets leuks op de planning staan. Ja. Wat?
1: Ja, dat willen we natuurlijk weten, ja.
0: Ja, het is heel spannend, gij.
3: Ja, ik ga morgen naar een vriendin die op de camping staat in Brabant. En daar gaan we een dagje naartoe. Dus gezellig.
0: Jij bent ook in Brabant nou, toch?
3: Ja. Okay. Maar zij komt niet uit Brabant.
0: Ze staat in de buurt.
3: Maar ze staat in de buurt op de camping.
1: En waar staat ze?
3: In Oosterwijk.
1: Oh, in Oosterwijk. En heeft ze een tent of heeft ze een caravan?
3: Nee, een camper.
1: Oh, een camper. Oh, een kijk, camper. Nou,
0: beter.
1: Kijk, ja, als er een buitje valt, zit je in ieder geval droog, hè? Dat is wel fijn.
3: Ja, precies. Ja, okay. Precies.
1: We gaan de cake mix naar je toe sturen. En tot de volgende keer, Angelique. Dankjewel.
3: Ja, helemaal goed.
1: Groetjes.
0: Hallo. Dankjewel.

0: dat werkt altijd. Ik zie twee mannen je met de hoofd van links naar rechts, van links naar rechts gaan op ABBA met Lay All Your Love On Me. En dat maakt het nou ja, toch alweer bijna 5:30. Zometeen krijg je de hoogtepunten van het nieuws van René. En waar ga je het over hebben?
1: Een kat die is gewond geraakt door een vossenklem in het bos. En bizarre beelden bij de Giro d'Italia.
0: Oeh.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
6: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
0: Inmiddels 5:30, je luistert naar Omroep Brabant met één kleine vertraging op de Brabantse wegen. Die staat op de A29, dat is Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht heb je 10 minuten.
7: Omroep Brabant.
8: En die 10 houden we erin, want het is een graadje of 10 op de meeste plekken in Brabant. Blijft het droog de komende dagen, wordt het ook een beetje warmer. We gaan het allemaal horen van de vrienden van Weerplaza in een paar minuten. En zo lang hoef je niet op het nieuwsoverzicht van René te wachten.
1: Nee, want die heb ik al. Een kat uit Asten is gewond geraakt nadat ze in een vossenklem terecht was gekomen. De poes kwam vanochtend thuis met de klem nog aan haar poot. De baasjes van Sissel, zo heet de poes, schrokken zich rot.
9: Hoe is dat gebeurd? Hoe kom je daaraan? Waar heeft ze dit opgelopen? En welke idioot legt zoiets neer dat iets of iemand erin kan gaan staan?
1: De kat bleek een bordje te hebben gebroken. De baasjes denken dat de klem in de bos bij hun thuis lag. Ze maken zich zorgen omdat er ook veel wandelaars en kinderen komen. Het stel doet aangifte bij de politie. De verkeerspolitie in Os heeft een bestuurder aangehouden voor de tweede keer in 2 dagen met een vals rijbewijs. Alsof dat nog niet genoeg was, reed de man ook nog eens onder invloed van cannabis. Uit onderzoek bleek dat het Bulgaarse rijbewijs nep was en dat de bestuurder zelfs nog nooit een rijbewijs heeft gehad. De auto is in beslag genomen. Een ree zat vanmorgen vast in een hek in Moergestel. Een vrouw fietste daar en zag het dier dat een schreeuwend geluid maakte en niet meer op eigen kracht los kon komen. Daarop belde de vrouw 112. De brandweer kwam snel naar de plek toe. Ze hebben de spijlen van het hek en een stukje verbreed en daarna is het hert naar het bosgebied gebracht. Afgelopen week gebeurde hetzelfde in Vught. Deskundigen spreken van een planmatige vorm van kindermishandeling in de zaak rond de twee moeders in het Groningse Stadskanaal. De vrouwen worden verdacht van het mishandelen en opsluiten van 2 jonge kinderen. Volgens experts gaat het om een bewust patroon van mishandeling. Een buurtbewoner zegt tegen RTV Noord dat de frustratie groot is omdat niemand wist van de mishandelingen, terwijl er 1/2 jaar eerder door de school al wel een melding was gedaan bij Veilig Thuis.
10: Dan begin je echt een beetje aan jezelf te twijfelen van waren er dan echt geen signalen? Het is erg genoeg wat er gebeurd is. En dan ook de commotie en de Facebook-reacties die erop komen. Die kinderen gaan de rest van hun leven al last van hebben. Laat het lekker rusten.
1: Er geldt een noodverordening, in ieder geval tot en met komende zondag. Dan een bericht dat Christian aan het hart gaat als wielerliefhebber. Ja, de Italiaanse politie heeft 2 mannen opgepakt die gisteren voor chaos zorgden in de Giro d'Italia. De 2 kwamen gevaarlijk dicht bij het peloton, probeerden renners te laten schrikken en deelden zelfs een tik uit in een van de renners. Erg snugger zijn ze niet. De actie werd door hen zelf gefilmd en die beelden gingen razendsnel de wereld over. Wielerfans en ploegen reageren woedend. De 2 jonge mannen worden verdacht van het in gevaar brengen van de veiligheid van de koers. Wat hun straf precies is, is nog niet bekendgemaakt.
8: Ja, dit slaat inderdaad alles. Maar dan moet ik zeggen, we krijgen straks de Tour de France weer over 2 maandjes. En dan erger ik me ook helemaal wild aan die mensen die dan kilometers achter, gewoon bergop achter renners aan blijven rennen. En je ziet gewoon aan ze dat niet willen. Dat ze het vervelend vinden. Dat ze het lastig vinden. Dat het gevaarlijk is. Want op een gegeven moment loop je ook echt door van die hagen van mensen. Dat het echt maar een metertje breed is. En dan loop jij er nog even langs. Doe daar niet als je gewoon naar het fietsen gaat kijken. Blijf aan de kant. Het mooie is dat de fietsers heel dichtbij komen. Maar laat het daar ook bij.
1: Ja. Dat. Nou, waarvan akte?
8: Waarvan akte?
0: Zo is dat.
8: Zullen we hier een mooie plaat bij bedenken? Want ik denk dat het wel leuk is om een leuke fietsplaat bij dit nieuws te bedenken. Om er toch nog maar een leuke draai aan te geven aan dit.
0: En het trieste
8: gedoe, ja, inderdaad. Ja. Nou, het is gelukkig goed afgelopen. En ze zitten vast, die twee idioten. Goed. Jij mag beginnen, Stef.
0: Hou je in, hè?
8: Ik ben nu klaar. Ja, het zijn toch idioten? Heb je het filmpje gezien?
0: Ik heb het wel gezien.
8: Malle loten toch? Kom op,
0: ik zeg. Idioten nog een matige mate.
8: Ja, goed. Maar goed, we moeten het netjes houden. Welke fietsplaat vind jij leuk?
0: Skik met op fietsen vind ik leuk. Ik vind.
8: Maar die is zo cliché, daar kun je niet mee aankomen.
0: Nee, daarom, nee. Toch.
8: Zou ik ook niet op gestemd hebben?
0: Nee,
8: dat zegt,
0: nee zeker niet. Nee, ik ga voor Queen. Queen met Bicycle.
8: Bicycle Race. Oh, die is leuk. Ja, ja, ja. Dan ga ik voor de 9 Million Bicycles in Beijing.
0: Van, oh, in Beijing, ja.
8: Ja, van Katie Maloa. Nou, kom eens even met die origineels.
1: Nou, dan kom ik met Skik op fietsen.
8: Oh, echt waar?
0: Toch wel?
8: Nou ja, vooruit dan maar. Ja, goed, ja, eigenlijk mag dit niet beloond worden, natuurlijk. Maar goed. Ik heb ze achter elkaar, Stef. Dus dit zijn de keuzes.
0: Nu al?
8: Ja, zo snel ben ik.
0: Gigantisch kan leren. 1.

0: Hartstikke idee. Gone, gone, gone. Op Omroep Brabant. En dan gaan we eens even naar Weerplaza. Daar zit Floris. Hallo dan.
1: Hi Stef.
0: Alles wel, alles goed. Dat is mee te beginnen.
1: Ja, zeer welkens met jou.
0: Kijk, zeer welkens. Bij mij gaat het ook goed.
2: Nou,
0: goed,
2: mooi. Dus dat mooi te horen. Nou, zijn we daaruit.
0: En dan nog hopen dat het weer goed gaat.
1: Mwah.
2: Mwah. Okay.
1: Het valt toch een beetje tegen. Want als we momenteel de actuele weersituatie bekijken, zien we veel buien boven Brabant. Zo nu en dan wat droger, maar de buien hebben toch wel de overhand vandaag. En ook vanavond is dat het geval.
2: Oh.
1: Pas halverwege de nacht trekken de meeste exemplaren naar Duitsland weg en wordt het vanuit het westen wat droger. Klaart het breed op en koelt het flink af naar 3 graden boven nul slechts.
2: Oké, okay. De hele avond nat of ja, Stoffel moet nog naar buiten
1: nou,
2: vanavond?
1: wel een groot gedeelte vanavond, ja, okay. Zeker.
2: Oké, okay. Nou, dan moet hij maar een regenjasje aan dan.
1: Ja, ja, dat is beter.
2: Ja. Morgen dan?
1: Ja, morgen ziet het er wel wat beter uit, okay. Want de droge perioden hebben de overhand. De zon schijnt af en toe ook flink, maar er komen ook weer stapelwolken voor. Die kunnen af en toe een enkele bui loslaten, maar de meeste buien hebben we vandaag wel gehad hoor. Dus morgen een graadje of 13, tijdens sommige periode heel aardig buiten. Maar zondag krijgen we weer meer neerslag. Dus dat wordt weer een hele wisselvallige dag. We beginnen nog wel droog met af en toe wat zonneschijn, maar zondagmiddag verloopt weer bewolkt. Trekt er een regenzone over en wakkert de wind ook flink aan. En moeten we het stellen met een graad of 14 slechts. Maar het vooruitzicht naar volgende week ziet er dan weer een stuk warmer uit.
0: Kijk,
2: zie.
0: Daar kunnen we alvast wel verheugen. Hey.
2: Ja, precies. Hij gooit dat hengeltje vast uit. Want dan weet hij dat hij nog een vraag krijgt. Dan mag hij even doorpraten, want hij wordt per woord betaald. Hè? Dus nou, vertel dan maar, wat wordt het volgende week?
1: Ja, maandag, dinsdag en woensdag nog wel veel buien. Maar de temperatuur loopt al op naar 15 tot 19 graden. En halverwege volgende week, vanaf donderdag, ja, dan krijgen we echt te maken met een krachtig hoge drukgebied. Breekt ook een zuidelijke stroming op gang. En die hele warme lucht die momenteel in het zuiden van Spanje zit,
2: oh,
1: in Sevilla, ja, Malaga, ja. Daar is het momenteel al 30 plus. Die komt echt naar Brabant toe. Nou, zo warm als het daar is, wordt het niet in Brabant, maar eind volgende week wel temperaturen richting de 25 graden.
2: Oh, en dan hebben we ook een Pinksterweekend, hè? Dus dat is wel fijn als dat
1: precies,
2: dat
1: is wel lekker,
2: wordt,
1: ja.
2: Dat
1: is wel lekker. En dan is het ook waarschijnlijk lekker weer met veel zon. Dus al met al, het eerste vleugje zomer komt er volgende week aan.
2: Nou, dan bijten we even door dit weekend en dan verheugen we op ons op wat er allemaal komen gaat, Floris.
1: Ik kijk er heel erg naar uit.
2: Ik ook, dankjewel. Tot volgende.
1: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende.
0: Houdoe. En we gaan

0: Ja. Geef even een gil, 1, 2 of 3, via 06-573-28203. En dan geldt zometeen de meeste stemmen gelden.
1: Maar dat kunnen ze alle drie nog zijn, kan
0: En dan kunnen
1: vertellen.
0: Ze alle drie nog zijn.
1: Ja, het ligt dicht bij elkaar. Dus snel stemmen en dan gaan we ondertussen even het licht in met Phil Collins.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: remmen op Omroep Brabant en de moment voor nog veel Collins. En dan moeten we toch eens even gaan kijken naar de uitslag. Want we hadden Queen, Katie Melua of Skik.
1: Ja, ik had dit niet verwacht.
0: En dan had je wel een voorspelling kunnen maken, maar niet deze toch?
1: Nee, ik had het niet verwacht. Ik had gedacht dat het tussen Queen en Skik zou gaan.
0: Ja.
1: Maar ik vind het toch wel leuk dat mijn suggestie toch geworden is. En wel ook wel met een vrij grote voorsprong.
0: Ja, want als je de eerste en de derde, dus Queen en Skik, bij elkaar optelt...
1: Ja.
0: Dan zit je nog net niet zoveel als...
1: Nee, dan heb je nog niet...
0: Melua.
1: Nee, dan heeft ze nog een stem meer.
0: Oh.
1: Nou, dank jullie wel voor alle stemmen, dus ook voor 1 en 3. Die zijn het dan niet geworden. En deze dus wel. Heerlijk, hè? Kom gelijk in een soort van stemming.
0: Genieten.
1: Katie Melua, 9 million bicycles.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
8: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jetten noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan kijken we even naar de verkeerssituatie in Brabant met één flinke vertraging. Het staat op de A29. Dat is Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht is een ongeluk gebeurd. We zijn er bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. De oprit is ook dicht. Je kunt omrijden via de Moerdijkbrug en Dordrecht. Dat is via de A59. En je hebt een vertraging van dik een uur.
14: Zo.
13: Voor de rest, dat is het enige voordeel, kun je wel doorrijden in Brabant.
14: Oké, ja, het is wat minder druk en dat heeft natuurlijk te maken met zo'n merkwaardig extra lang weekend, omdat het gisteren hemelvaart was. Hè. Dus dan hebben veel mensen een dagje of 2 dagjes extra vrij. We gaan straks toch maar eens even de parkeergarage opzoeken. En toch maar een kleine ode aan de lange Eurovisie geschiedenis. De toekomst is onzeker, maar de historie is mooi.
13: Oh.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
17: Creon Kozijnen.
7: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Nu bij Dirk, Tony Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
20: Hey, bedankt.
21: Merci.
19: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
23: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
22: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
23: Koppens biedt veel meer.
22: Kom langs in Volkel.
23: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
24: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
25: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.

0: die geschreven zou zijn voor een film, had ik hem gedraaid op Tweede Pinksterdag. Maar het is voor een serie deze keer, hè?
1: De parkeergarage.
2: Nou, vertel dan maar gelijk even wat je Tweede Pinksterdag gaat doen.
0: Nou, Tweede Pinksterdag, dat is wel leuk. Ik kan het vertellen, maar ik laat zo meteen wel een promotje horen.
2: Ja, geef nou een voorzet. Mensen willen het weten. Mensen zitten nu smachtend onder de radio van vertel het, ik wil het weten.
0: Zou je denken, dat doen we allebei. Maar in ieder geval, Tweede Pinksterdag moet je even de radio aanzetten. Want Tweede Pinksterdag vanaf 12 uur 's middags hebben we de film Hits Top 70. En dat wil zeggen, allemaal muziek afkomstig uit films, gebruikt in films, die de koppeling hebben met films. En daar een top 70 van op basis van herkenbaarheid. Successen in de film, maar ook successen van het aanvragen. En alles op een hoop gegooid. Dus het is eigenlijk gewoon één grote reeks aan herinneringen aan films en aan muziek. Dus dat is heel leuk.
2: Ja, filmische maandag wordt het dus op
0: zo
2: tweede Pinksterdag dus. Maar daar is het niet voor nu.
0: Nee, nu is het...
2: Nou ja, eigenlijk iets. Het halve land is er toch normaal gesproken mee bezig. Toch wel een beetje met het Eurovisie Songfestival.
0: Ja.
2: Ik zou er ook wel een beetje mee bezig zijn, moet ik zeggen. Ik zou dan toch even kijken van, goh, wat zeggen de peilingen en zo. Kijk dan toch altijd wel even, zeker naar de halve finale waar Nederland in zit. Maar nu echt totaal noppes nada niks. Ik heb er helemaal niks mee dit jaar.
0: Dat maakt toch helemaal niks uit? Want dan gaan we gewoon vloep, terug in de tijd.
2: Zo
0: en dan
2: is
0: pakken
2: het.
0: We gewoon allerlei andere nummers. En dan gaan
2: zeker.
0: We daarmee de parkeergarage in. Maar,
2: ja.
0: Voordat we binnen kunnen rijden, staan we bij die slagboom.
2: Mm-hmm.
0: Daar is iemand aan het zingen. En dan is de vraag, draaien we die helemaal?
2: Ja.
0: Of toch maar niet? In dit geval is dat Lasha Tumbai uit Oekraïne.

0: Ja, kun je daar geen genoeg van krijgen, moet je even een duimpje omhoog sturen via de app 06573-28203. En als je denkt van nou, er is vast wel iets leukers te verzinnen uit de historie van het Eurovisie Songfestival, doe dan ook naar datzelfde nummer een duimpje, maar dan moet het duimpje dus omlaag wijzen naar 06573-28203. Als de meeste duimpjes omhoog wijzen, dan is het heel simpel. Dan gaan we dat lied van zojuist laten horen.
1: Zeker.
0: Anders gaan we die parkeergarage in op zoek naar wat anders.
1: En het grappige is dat die vrouw die je net hoorde, die staat vaak op elk songfestivalfeest de boel helemaal op zijn kop te zetten. Maar is het dan ook zo dat het op de radio klinkt? Ja, dat is dan
0: weet ik niet.
1: Dat is dan de
0: vraag. Dat weet ik niet. Dit is de vader van Miley die we nu gaan horen. Miley Cyrus heeft het niet van een vreemde. Billy Ray.

0: weer open gaat.
1: Ja, dat mag wel, die lucht open gaan hier.
2: Inderdaad, we hebben veel van die blauwe dagen gehad de laatste dagen. Maar dat komt goed, hebben we gehoord in het weerbericht zojuist.
1: Dat is waar.
2: Het wordt zelfs een klein beetje zomer volgende week, zo tegen de Pinksteraan. Dus we hebben nog heel wat om naar uit te kijken. Maar eerst kijken wij naar een grote parkeergarage. Helemaal in Eurovisie-stijl ingericht. En er komt ook Eurovisie-muziek vandaan. Ook van, dan moet jij even zeggen hoe de plaat ook weer heette.
1: Die Lascia Tumbai.
2: Ja, Lascia Tumbai. Ja. En hoe lang geleden is dat eigenlijk? Ik ben hem helemaal weer vergeten.
1: Ik dacht er even het één ergens, zoiets.
2: Oké, zo lang geleden alweer. Anne Margreet, goeie avond inmiddels.
3: Goedenavond.
2: Ja, jij bent een van de mensen die met een duimpje heeft gereageerd op de vraag of we die nou helemaal moesten draaien of toch maar niet. En wat was jouw keuze?
3: Nou, toch maar niet.
2: Nee, toch maar niet,
1: toch maar niet.
2: Nee, ik zie er ook een heel verschrikt smiley dingetje bij.
3: Het was een verschrikkelijk nummer.
2: Ooit, Stef.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja.
2: Nee, het was wel tamelijk duidelijk, hoor. Ons volk zit er niet op te wachten. Dus dan gaan we hem niet doen. Maar, Anne Margreet, dan moeten we iets anders uitzoeken.
3: Ja, dat is goed.
2: Dat betekent dat je achterin mag gaan zitten.
3: Mm-hmm.
2: Even een gordeltje om, hè, want anders krijgen wij een bekeuring dadelijk. Zit die vast? Oké, dan gaan we rijden.
1: Ja, zie ik het.
2: En dan gaan we de parkeergarage in. Even rustig. Even rustig.
1: En gassé.
2: Ja, en dan zien we weer iemand staan. Och, kijk eens. Milk and
3: Halleluja.
2: Honey. Halleluja. Ja.
3: Dat is wel een beetje uit mijn tijd.
2: Ja, joh, jouw tijd moet nog komen, joh. Nee, maar dit is wel uit de tijd dat we op iets betere voet stonden met Israël. En toen wonnen ze twee keer na elkaar, onder meer met dit nummer dus. Ja, en de vraag is, wil je deze helemaal horen? Of zeg je van, nou, ik ga toch mijn geluk nog even beproeven op een volgende. Want we hebben totaal 4 etages.
3: Nou, mag je nog een etage
2: horen? Oké, ga
1: niet zo. Nou, gassen met die af.
2: Ja, en dan komen we weer iemand tegen. Even uit weer een ander, denk ik.
1: Ja.
2: Dat is één meneer die ik zie.

0: Ja. Dan komen we in Zweden terecht. Die hebben zo vaak gewonnen, die mensen. Mans Zelmerlo heet deze man. Heroes, daar won hij mee een paar jaartjes geleden. Zeg je, die gaan wij doen of gaan we toch nog een etage hoger? En ik zeg er wel bij, als we op de vierde zijn, dan zul je die nemen. Want dat is dan de laatste, want hoger gaan we niet. En terug ook niet.
1: We gaan naar de derde toe.
0: We gaan naar de derde toe. Oké. Okay.
2: Ja, nou, gasten bij die hap. Oh, staan weer een aantal.
0: Ja. Oh, dansje erbij, wat leuk. Ah, wat schattig. The United Kingdom, 1976.
2: Ja.
0: Ja, Brotherhood of Man. Gaan we die doen of zeg je, ik gok gewoon op de vierde?
1: Nee, we gaan die doen.
0: We gaan deze lekker doen?
1: Ja, helemaal doen.
0: Nou, dan gaan we die doen. Kun je dansje er ook nog bij?
1: Nou, niet helemaal meer. Ik was toen 10. Maar
0: oké.
1: Het klinkt me wel bekend in de oren.
0: Nou, dat is het zeker wel. Ja, ze wonnen dus in 1976 in Nederland. Corrie Brokken mocht het presenteren toen. Ja. Dus ook nog een beetje een Brabants elementje eraan. En ja, Brotherhood of Men dus.
2: We gaan
0: naar luisteren. Hey, een heel fijn weekend.
2: Allee.
0: En dankjewel voor het helpen. Houdoe, hè.
1: Joe.

0: Wat zei je, René?
1: Nee, ik zat even te twijfelen of ik de tease had of niet.
0: Oh, vind je had het niet?
2: Oh.
1: Ja, ja, en toen ging jij dat mijn microfoon aan uitzetten inderdaad, ja. Ja.
0: Ja. Kijk, de tease, lieve mensen, dat is altijd als René zegt wat hij zo meteen gaat vertellen. Ja, zodat jij, als het goed is, blijft luisteren.
2: Ja. Ja. Heb je iets bedacht of moeten we even...
1: Nee, ik heb hier iets staan.
2: Je hebt iets staan. Ja. Oké, dan maak ons daar deelgenoot van dan.
1: Nou, komt-ie. Brand door zonnepanelen bij woningen en op een camping staan in de regen. Deze mensen doen het.
2: Nou, daar wil je alles over weten.
0: Genoeg, ja, toch?
2: Ja, toch, zeker weten. Blijf even hangen, hoor.
1: Nou, mooi.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: In Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
0: Een hele goede avond. Het is inmiddels bijna 6:30. Je luistert naar Omroep Brabant met één kleine vertraging. Die staat op de A29. Het is Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beierenland. Er is een ongeluk gebeurd. De bergingswerkzaamheden die zijn nog bezig. Twee rijstroken zijn dicht. En je zit inmiddels nu nog op 22 minuten vertraging.
11: Omroep Brabant.
2: Daar was ik. Het blijft nog even wisselvallig vanavond. Ook morgen is dat het geval. Zondag nog ietsje meer zelfs. Het wordt een graad of 15. De komende dagen blijft er geregeld regen vallen. Maar in de loop van de week wordt het wat droger. En ook warmer. En tegen de tijd dat het Pinkster is, dat is over een weekje, dan kunnen we dik in de 20 graden zitten. René, met een overzicht van het nieuws.
12: Een vrouw is vanmiddag overreden door een vrachtwagen bij een tankstation en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde langs de A50 bij Os. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De vrouw was aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is nog niet duidelijk. Twee huizen in Den Bosch zijn vanavond flink beschadigd geraakt door een brand in zonnepanelen op het dak. De brandweer wist te voorkomen dat de brand verder oversloeg, maar beide woningen liepen flinke schade op. Het is nog niet duidelijk of de bewoners terug naar huis kunnen. In Engelen klinkt ook een ander geluid over de eventuele komst van 50 minderjarige asielzoekers. Een vrouw is geschrokken van alle protesten en is daarom een inzamelsactie gestart voor vluchtelingenwerk. Volgens haar lijkt het nu alsof iedereen in het dorp tegen de opvang is, terwijl dat niet zo is. Ze zegt dat mensen zich soms niet durven uit te spreken door de gespannen sfeer in het dorp. Haar hele verhaal staat bij ons op de web en bij ons op de app. Matthijs de Ligt mist komende zomer het WK voetbal. De verdediger van Manchester United heeft een rugoperatie ondergaan en staat maanden langs de kant. De Ligt kampt al langer met rugklachten. Na maanden revalideren bleek de operatie toch nodig. Hij is niet de enige Oranje International die het WK moet missen door blessureleed. Ook Xavi Simons en Jerdy Schouten moeten het WK missen. Achter de fitheid van Memphis Depay en Jurrien Timber staat nog een vraagteken. Bibber in de tent, maar toch gezellig barbecuen. Op camping De Vlaasbloem in Kaam was het afgelopen nacht maar net boven nul. En vanavond zakt het naar een graad of 4. Toch staat de camping dit hemelvaartweekend bijna helemaal vol. Ons verslaggever Raymond Merks ging er even een kijkje nemen.
13: Ja, dat was verrekkers koud.
11: Is het dan toch leuk of niet? Een kamer op de camping, regen?
13: Ja, is toch gezellig? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, volgend jaar weer, hoor.
11: Jij heeft zich maar warm aangekleed, zie ik.
14: Ja, want het is heel koud. Ja. Maar wel gewoon prima te doen. Ik ben meer een mooi weer kamperen, maar ja, het is zoals het is.
1: Er waren wel wat lege plekken, met name de tentplekken. Volgens de directeur van de camping is dat wel te verklaren.
15: De tentkampeerder, de stoere, die komt gewoon. En de net iets minder stoere, die zegt toch af. Ja.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, zij liever dan ik. Overigens hebben ze wel botte pech, want volgende week worden temperaturen verwacht van ongeveer 25 graden.
2: Ja. Ja, of ze staan er dan nog en dan krijgen ze het alsnog.
1: Nou, we hebben een lange interview. Die mensen stonden er niet dan
2: nog. Oh, die staan er niet dan nog.
1: Ja, die hebben gewoon dit weekend gekozen en ja, die accepteren het zoals het is.
2: Ja, jongens, iedereen heeft toch gewoon echt een weerappje. Dan kun je toch even zien van ja, dan moeten we dit weekend niet doen.
1: En maar dit zijn gewoon de stoere mensen, Christian.
0: Het is al een maand geleden geboekt of twee maanden.
2: Ja, maar dan weet je het. Als je in eigen land boekt in mei, dan weet je dat het heel mooi weer kan zijn. Maar dat het ook kan zeiken van het regen natuurlijk.
0: Ja, maar dan moet je dus ook niet zeuren. En dat doen ze niet.
2: Nee, ja, de bikkels niet.
0: Nee.
2: Anderen wel.
0: Dus dan vind ik het goed. Ja, hey, soms kan je ook, de pech hebben dat je naar Canarische eilanden gaat en dat je daar een hele week regen hebt. Oh, dat is ja, nog lulliger. Ja,
2: heb je dat wel eens meegemaakt dan?
0: En niet een hele week, nee. Maar goed, kijk, een dag valt er nog wel mee. Maar stel je gaat weg en je wil naar een zonnige vakantie en je hebt dan bij wijze van 3 dagen alleen maar regen. Ja, dan heb je ook flink geld voor betaald. Dat is echt nog extra zuur.
2: Ja. Ja, ik heb een keertje. God, waar was dat nou? Ergens in Portugal of Griekenland? Een van de twee. Maar toen heb ik dat ook eens. Toen zat ik er 2 weken. En de eerste week was zo verschrikkelijk. En hadden ze daar nog nooit meegemaakt. Zo lang op die tijd.
0: Ja.
2: Maar toen zaten er ook best wel veel mensen die alleen die week er waren. Ja, dan heb je net precies wat jij daar zegt.
0: Oh, dat was heel tragisch. Lekker plekken voor je. Nee hoor, dat is eeuwig zonde natuurlijk. Ja.
2: Voor die mensen wel, ja.
0: Voor die mensen zeker.
2: Zeker. Goed. We gaan vast nog leuke dingen doen.
0: Ach, vast wel.
2: Absoluut. Een mooie plaat ook.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea,
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Trick Light Orchestra en Hold On Tight. 7:09. Dadelijk hebben we een verzoekje wat we gaan inwilligen. Van een andere Stef, want er zijn meer mensen die Stef heten.
1: Jazeker, helaas zeker wel.
0: Nou, helaas. Laten we blij zijn dat we nog een andere Stef hebben die een hele leuke plaat heeft aangevraagd.
1: Dat wel, maar ja, het is hoe mooi zou het zijn als jij de enige bent op de wereld die zo heet?
0: Ja, dat is helemaal niet zo.
1: Ja, maar zou dat toch apart en leuk zijn? Vind je
0: ja, ergens wel. Dan moet ik wel zeggen, zoals je mijn naam schrijft, daar zijn er niet zo heel veel van in Nederland.
1: Oh.
0: Christian met een K in Noorwegen, Denemarken en zo wel. Nou, het is meestal met een K, maar hier wordt het meestal met CH geschreven. Gek is dat, want dan staat er Christian, toch?
1: Christian.
0: Ja, nou, dat gezegd hebbende. Het is trouwens wel een Christian Westerveld, een tweede, ook met een K. Er bestaan maar twee.
1: En weet je waar die woont?
0: Ja, die heeft ergens in Noorden, die heeft nog profvoetbal gespeeld. Vooral in Duitsland.
1: Ik vind dat leuk. Kijk, of je bent de enige, of er zijn ook mensen die heten bijvoorbeeld Thijs of Tom. Die hebben dan een groepsapp met 150 Thijssen of 150 Tommen. Dat vind ik dan wel grappig. Nou,
0: ja, is dat leuk? Want overal waar je komt, kom je wel iemand tegen. Als je hier komt werken en je heet Jan, dan zijn er nu een paar weg. Maar dan heb je 8 collega's die ook zo heten.
1: Maar dat was de laatste keer, ik weet de naam even niet meer, maar waarschijnlijk was het, laten we zeggen, Daan.
0: Ja.
1: Die hadden een groepsapp met 150 Danen.
0: Ja.
1: En die hadden dan op een gegeven moment z'n allen afgesproken, we gaan een Daandag organiseren.
0: Okay.
1: Dus iedereen ging dan op een bepaalde datum naar een bepaalde plek in Nederland. En dan hadden ze dan een klein feestje met alleen maar Danen.
0: Okay.
1: Dat vind ik wel grappig.
0: Dat is ook wel weer grappig, ja.
1: Weer totaal iets anders.
0: Dat is weer wat anders. Ja, mijn broer heet Max. En vroeger heette de hond nooit Max, maar tegenwoordig bijna alle honden heten
1: tegenwoordig Max. Ja.
0: Dus als die op straat wordt geroepen, dan komt er een hond.
1: Hey Max, hey, kom hier.
0: Zo gaat dat meestal dan.
1: Goed, de roepers.
0: Inderdaad, dadelijk gaan we dus die andere Stef even helpen met een mooi liedje wat hij heeft aangevraagd. Gaan we draaien. Eerst even de bloepers, inderdaad.
1: Zit er nog een thema aan vast? Of is het gewoon...
0: Volgens mij niet.
1: Nou, alles waar.
0: Gewoon één rode lijn, ellende. Voor ons dan.
1: Nou, dan gaan we eens luisteren.
2: Jong Oranje heeft een belangrijke stap gemaakt richting het Europees kampioenschap in 2011 in Denemarken. De ploeg van bondscoach Cor Pot, moet ik zeggen.
3: Waar herken je de Ku Klux Klan-leden aan? Zijn dat blauwe schoenen, witte mutsen of rode neuzen?
4: Ik denk rode neuzen.
3: Rode neuzen. Daar kan je goed rekenen.
4: Jammer.
5: Ik meld u nog even dat chipmachinefabrikant...
6: Oh, fuck.
7: Hoe kun je dat merken als je nou wordt gevisiteerd door zo'n Michelin-mannetjes?
8: Tim Lips is matig begonnen aan de wereldruiterspelen in Amerika. De ruiter uit Maden kwam op de eerste dag van het onderdeel eventing tot een score van slechts 67%. Zijn paard stak zijn tong uit naar de jury.
7: Echt waar?
8: Dat is wel... Ik heb er wel een beeld bij nu.
0: Ja, komisch, ja. Even weer herpakken, hoor. Laura Manadou is teruggekomen op haar besluit te stoppen met zwemmen. Franse oud-Olympisch kampioen. Ik zie het echt helemaal voor me, zeg. Een paard. Nou, we gaan dadelijk de beelden er even bij zoeken.
9: Wie het gedaan heeft, is niet bekend. Er is nog geen verdachte opgepakt, voor zover wij weten. Maar er is dus een groot politieondergoed.
10: Dat is een heel bijzondere voorstelling. Goedemorgen, Tineke Schouten.
11: Ja, het is wel jammer. Zeg ik geen Tineke Schouten.
10: God, nou zit ik mis. Omdat we zitten het hier over Tineke Schouten te hebben.
11: Ja, ja.
10: Brigitte Kaandorp.
11: Ja.
10: Goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
12: Ja, en toen viel mijn blaadje op de grond.
3: Welk beroep had het personage Lydie van der Ploeg in Zeg eens A?
13: Roepte van der Ploeg?
3: Ja, je zei het al. Schande. Nou, als je Bob goed hebt gehoord, dan weet je het inmiddels.

0: Gas op die lolly hier met Afrojack.
1: De Piep in de Banden Show.
0: En we hadden het net heel even over namen. En of je dat er nou groepen bestonden met allemaal mensen met dezelfde voornaam. Krijgen we een appje van Thijs. En die zegt, ik heb een Thijzen-app. Dus dat wil zeggen, je geeft voor elkaar allemaal adviezen. Van advies over je dakisolatie tot een relatieadvies. Maar ook lekker kletsen over andere dingen. Dat is toch grappig?
2: Een relatieadvies van een andere Thijs.
0: Van een andere Thijs. Je zou bijna willen zeggen, ik wil geen relatieadvies van een andere Thijs. Als je zelf Thijs bent. Want dan gaat ook in de knippen lopen.
2: Wat dan zegt Thijs tegen zijn geliefde. Van ja, ik zet er een punt achter. Waarom? Ja, ja, waarom? Ja, dat is beter. Wie zegt het dan? Dan zei Thijs. Ja. Leuk.
0: Ik vind het wel grappig. Nou, nog een Christian en een Stef-app.
2: Nou, als er mensen zijn die zo'n app hebben, dan laat het even ons weten. Want we worden dan vast lid. Zeker wel. Goed. Daar was hij weer.
0: Dat was hem.
2: Hebben we nog een plaatje over? Ja, we doen er nog eentje.
0: Ja, eentje. We hebben zelfs nog wel... Even kijken. Twee kan ook nog wel.
2: Twee ook nog?
0: Ja, als we heel snel zijn, hartstikke idee. Gewoon
2: oh,
0: achterom.
2: Oké, maar dan wil ik wel dadelijk een Brabantse om mee af te sluiten. Goed.
0: Brabantse?
2: Ja, wel.
0: Een Brabantse plaat.
2: Een Brabantse plaat.
0: Vaar eruit dan.
2: Doen we dat. Hier is Blondie.

Blondie op Omroep Brabant. En Heart of Glass. Nou, we hebben iets moois gevonden om mee af te sluiten. Want je weet het vast nog wel dat ooit Sieneke naar het Eurovisie Songfestival ging. Met Shalali, Shalala, Hopsakai, Hapsapsala. En er bestaat ook een Spaanstalige versie van. En die wordt dan door Vincent uit Oosterhout gezongen. En Pierre Carner, de man die dat liedje bedacht heeft, die heeft hem dat gevraagd. Wil jij dat doen? En dat deed hij. Daar kregen wij destijds de primeur van. Nou, vind ik een mooie afsluiter, vind je niet?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
13: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
12: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek, Akrik.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
3: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
2: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palm d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
4: Het is een prix compliment. I can't believe this. This is the last thing I expected.
2: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walgen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
3: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
2: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een Ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

daylight's old and gray. The sun arose and tried to smile.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gepakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Are you telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur voor mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen, en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Waar is

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels